0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zojuist gewonnen van Irak. Het werd 3-0. Dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Het weer, het is droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf...

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog onbekend. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waar Montreal onder valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. En toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: op deze dinsdag 23 juni. Al moet ik zeggen, voor mij is het maandag 22 juni. Want ik heb totaal niet geslapen. Gewoon niet. Ik lag er netjes om 10:15 in. Nou, ik heb het 11 uur zien worden, 12 uur, 00:30, 01:30. En toen dacht ik, weet je, ik ga er maar gewoon uit. Ik ga lekker uitgebreid douchen en ontbijten. Dus ik zit er op het gebied van hygiëne super fris bij. Maar goed, de reden dat ik niet sliep is omdat ik alle ramen open heb vanwege de hitte. En dan hoor je alles op straat. En dan vooral die verschrikkelijke motorrijders. Echt, ik word er gewoon agressief van. Want ik heb nu een vraag voor alle motorbezitters die nu luisteren. Waarom maken jullie er altijd zo'n takkenherrie van? Een motor is toch gewoon een voertuig dat je van A naar B brengt? Ik bedoel, je bent toch geen showpony? Ik bedoel, als jij wil scheuren met een motor, dan is dat gewoon een sport, hè, waar je dat kan doen. Maar niet bij mij door de straat. En zeker niet om 11 uur 's avonds. Dus neem dit advies even ter harte. Rijd gewoon normaal, zonder dat geknetter, naar je bestemming. Dankjewel. Annelie hier op de plekje van Gijs Hakkert. Want die gaat vandaag op voor zijn examen voor zijn motorrijbewijs. Ja, van Sam wist ik wel dat hij een midlife crisis had en een motor bezit. Maar van Gijs? Nou, had ik niet verwacht.
1: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie.

0: en Jacques hier op NPO Radio 2. Vincent die stuurt, ik ben het helemaal met je eens wat betreft die motorrijders. Maar stel de vraag ook even aan alle ASO, BMW, Audi, Mercedes en golfrijders. Ja, ik had het er net over, die ASO motorrijders door de straat. Waarom moet het zo hard? Het is een voertuig dat je van A naar B brengt. En je bent niet een showpony en je hoeft echt niet zo hard te rijden. Echt, echt niet. Maar dat alles in het kader dat Gijs Hakkert, die eigenlijk op deze plek zou moeten zitten, zometeen, als in straks, goedemorgen, opgaat voor zijn motorrijbewijs. En daar kreeg ik ook meteen een vraag over van Loek.
1: Goedemorgen. Het enige wat ik me afvraag, waar kun je hier in Nederland tussen 4 en 6 met je motor examen doen? Ik weet het niet.
0: Nee, hij is ook denk ik niet nu aan de beurt, maar hij zat gisteravond op de plek van Tim. En hij wilde graag een beetje fris aan de dag beginnen. En ook fris bij dat examen verschijnen. Dus dat begrijp ik wel. Maar ik heb tegen Gijs gezegd, want hij vroeg al heel lang geleden, Annelie, wil je voor me invallen deze dag? Ik zei, dat wil ik. Op één voorwaarde, dat jij ervoor zorgt dat je geen ASO-motorrijder wordt. Want dan moet je het gewoon lekker zelf doen. Hij zei, dat is goed, bij deze geregeld. Dus ja, heel veel succes Gijs. En voor als je nu luistert in de NPO Luister-app, stuur hem vanmiddag gewoon even een berichtje om te vragen hoe het is gegaan. Lijkt ons leuk. Jarno, jij hebt iets gemaakt.
2: Het is zo verdomd heet.

0: piano, dit heb je gecomponeerd, hè, gisteren.
1: Fantastisch, hè?
0: Mooi, man. Ook poëtisch strak.
1: Zeker, heel goed. Ik dacht, ik slaap al geen nacht meer.
0: Vanwege de warmte.
1: Vanwege de warmte.
0: Ja, nee, ja, we dachten, daar moet een jingle bij. Omdat het, we gaan een plaknachtplaat kiezen. En er is op dit moment geen voetbalwedstrijd aan de gang. Dus we gaan weer ook...

plaat bij. Dus mijn vraag aan jou is eigenlijk: wat is nou de ultieme plaknachtplaat die jij wil horen? Waar was een beetje glijerig, misschien ook wel een beetje spannend. Het mag allemaal een beetje plakkerig zijn. Dus je zou kunnen denken aan iets als dit. Dat is super cliché natuurlijk. Maar in welke plaknachtplaat heb jij zin in? Pak de NPO Luister-app erbij als je toch niet kan slapen. En stuur hem even door naar ons. Dan gaan we er eentje draaien. Om lekker even verder samen deze nacht in te glijden. Eerst heb ik Duo voor je met Foolish Games.

0: Ja, dit past ook helemaal bij zo'n warme nacht. De topsong van deze week van Bruno Mars.
1: Het is zo verdomd heet. Ik lig heel de nacht in het zweet.
0: Ah, dit kan echt niet harder, dit.

0: kiezen van welke track past nou het beste bij deze plakkerige nacht. Nou, daar weten jullie wel, daar lussen jullie wel pap van, om het zo maar te zeggen. Angela die zegt, kun je voor mij alsjeblieft deze draaien, een stukje Marvin Gaye? Oeh ja. Zeker een plakplaat. Maar ik kreeg ook deze binnen van Maarten.
1: I've heard people say.
0: Ja, alles van Barry White is natuurlijk plakken en glijden. Ook Marco kwam nog met Billy Idol, Hot in the City. LL Cool J kwam natuurlijk binnen met Doing It. Namens Patrick en namens Bernd kwam die binnen. Sticky Fingers, Cool and Calm. Maar ik heb ook iemand anders aan de lijn en dat is Renzo. Goedemorgen Renzo.
2: Goedemorgen.
0: Oeh, dat klinkt ook meteen heel plakkerig als jij je telefoon opneemt. Klinkt je altijd zo of heeft het met het weer te maken?
2: Complimenten voor Jan hoor, voor die heerlijke intro.
0: Ja, hij heeft flink zijn best gedaan op deze compositie. Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
3: Ja, toch wel een half uurtje hoor.
0: Dankzij onze vrienden van AI.
2: Geniaal.
0: Wat wil je horen, Renzo?
2: Het is ook een hele kletse plaat. Wet met Sweet Surrender.
0: Sweet Surrender. Ja, goede vondst ook. Lekker plakken, ja, lekker glijden en een leuke boodschap. Bedankt hè, en succes met de nacht.
2: Ja, jullie ook. Oh, yeah.

even inchecken in Hotel California. Of uit, net hoe het zit bij jou. Met 43 singles stond ze in de Nederlandse top 40. De eerste was al in het jaar 2000 en de laatste in 2023. En ik weet zeker dat jij meer dan de helft daar nog van kent. Want stuk voor stuk zijn haar liedjes allemaal raak. Deze vrouw is gewoon echt een hitkanon, want zij levert altijd kwaliteit. En ook live is haar performance fenomenaal. Want ik was echt een keer zo onder de indruk van haar op Rock Werchter. Ze vloog gewoon ondersteboven in een tuigje en zong daarbij nog zuiver. Alsof dat normaal is. Dat is het namelijk niet. En van haar muziek word ik echt altijd blij. Wat ik goed aan haar vind is dat haar muziek ook altijd meebeweegt met de tijd waarin ze is. En ontwikkelt zich ook in genres. En ieder genre staat haar ook. Of het nou R&B is waar ze mee begon. Daarna werd het rock, toen pop en nu is het dance. En ik denk dat je misschien al wel weet over wie ik het heb. Over Alicia Beth Moore, oftewel Pink. En met deze klapper van het album Misunderstood ga ik de dag met je starten. Deze kreeg ik van mijn oma voor mijn 12e verjaardag. Just Like a Pill van Pink.

Snicks van Concert Etsy. En luister mee naar het live verslag vanaf donderdagmiddag 4 uur hier op NPO Radio 2. En ook deze artiest is van de partij.

0: die de X Factor in 2012 won in Groot-Brittannië. James Arthur. En die kan je dus dit weekend gaan zien in, bij Concert at Sea. Waar Radio 2 natuurlijk het hele weekend bij is en verslag gaat doen.
1: Mood machine.
0: Nou, dat zou zomaar een mood kunnen zijn. Dat jij je al een beetje opwindt voor dat weekend dat eraan zit te komen. Maar misschien is jouw mood wel heel anders. Heb je

0: Van jouw moed?
1: Hongerig.
0: Hongerig. Hongerig. We kunnen ook niet eens meer fatsoenlijk uitspreken.
1: Nee.
0: De mijne is moe. Nou, die ligt voor de hand. Maar wat is jouw moed? Laat hem weten via NPO Luister. Want dan gaan we al die moods in de blender gooien. En dan gaat onze moodmachine daar een perfecte plaat bij uitzoeken. Die al jullie moods weet samen te vangen. Dus kom maar door. Eén woord via NPO Luister. Zometeen Havana, Camila Cabello. Maar eerst Belle Hélène. Van Doe Maar hier op NPO Radio 2.

0: En Luke zegt erover, je moet niet naar Havana, nee man, Santiago de Cuba, daar moet je zijn.
1: Mood machine.
0: Alles heeft wel een lekker zomers nachtelijk tintje hoor. Ik bevalt mij wel. Net als die Mood Machine. Ja, jullie hebben van alles ingestuurd via NPO Luister. En dan heeft onze Mood Machine een plaat bijgezocht. En ja, Mood Machine, ik zou zeggen, kom er maar in. We zullen eens even luisteren wat je verzamelt.
2: Dit is een prachtige tegenstelling van een zomerdag. Aan de ene kant, Vincent ligt wakker van de slapeloosheid. Nico is droefgeestig. Jacco zelfs pisslink. Manuela geërgerd en Mineke een beetje warrig. Angela is weer moe. En Vincent is ook nog eens mooi bezorgd. Maar daartegenover staat een heel andere energie. Het is zomers, volgens de eerste inzender. Lika ziet het zonnig, Arno noemt het lekker, Timo voelt zich fris, Judith sterk, Roland voldaan en Renzo zelfs opgewonden. Marco Nijssen is aan het zweten en Luke gooit er zowel prettig als BPM tegenaan. Er zit beweging in deze lijst. Dus warm, onrustig, emotioneel, maar ook vol leven. Alsof iedereen op dezelfde zomerdag iets anders beleeft. Daarom kies ik voor Summer Breeze, Seals & Crofts. Want deze plaat heeft precies die combinatie van warmte, loomheid en melancholie. Er zit zon in, maar ook een beetje slapeloosheid. Er zit rust in, maar ook emotie. Een nummer dat zowel bij droefgeestig als voldaan, bij geërgerd als lekker en bij zweten als zonnig past. Een zomerse plaat voor mensen die vandaag niet allemaal hetzelfde voelen, maar wel onder dezelfde zon staan. See the

klinken tot die stil is. Want het is een goed liedje. Won't Fall Direct. Ze waren afgelopen zondag nog de sub-headliner van Pinkpop. Net voordat het geweld van de Foo Fighters begon. En aankomende donderdag staan ze op Confederatie. En nog beter nieuws. Op Radio 2 zenden we het hele concert van Direct live uit. Dus donderdag van 10:15 tot 11:30 Direct. Live te volgen via NPO

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. Het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concert.

op je dinsdag. Dinsdag 23 juni. Annelies standing in voor Gijs. Want onze grote vriend heeft vandaag zijn motorexamen. En hij wilde wel graag een beetje uitgerust aan de start verschijnen. En dat begrijp ik volkomen. Heel veel succes, Gijs. Vanmiddag tijdens de middagshow hoor je vast en zeker of die in één keer is geslaagd. Of dat ik binnenkort op herhaling moet. Dus aan mij de eer om met jou op te staan en richting de beste ochtendshow van Nederland te gaan. Met de lekkerste muziek tot 6 uur. En vanwege de temperaturen heb ik de playlist gewoon volledig aangepast op tropische cijfers. Dus je zit de komende uren hier helemaal gebakken. Eerst even een korte blik op wat deze tropische dag naast 30 graden nog meer te bieden heeft. In Almere is het namelijk vandaag groot feest, want de gemeente bestaat 50 jaar. En dat vieren ze met een massale huwelijksmarathon. Want maar liefst 25 stellen stappen vandaag dus tegelijkertijd in het huwelijksbootje bij Theater Vis-à-vis. Nou, je moet er maar zin in hebben. Trouwen in Almere. Zouden ze korting hebben gekregen? Of misschien wel gratis? Nou ja, alvast gefeliciteerd. Verder is het vandaag op de kop af 10 jaar geleden dat de Britten kozen voor de Brexit. Inmiddels zijn we alweer een paar jaar officieel uit de Europese Unie, zijn ze. Maar achteraf is meer dan de helft van de Britten dus diep ontevreden, omdat die gouden bergen die ze destijds hebben beloofd, ja, nog niet echt zijn waargemaakt.

slot staat in de Gelredome de allergrootste artiest ter wereld vanavond te spelen. Ja, echt waar. De man die vorig jaar de meest gestreamde muzikant ter wereld was op Spotify. En dan heb ik het natuurlijk over de Puerto Ricaanse Bad Bunny. Hij zorgde voor flink wat opschudding en schuddende billen afgelopen tijdens februari, tijdens de Super Bowl Halftime Show. Maar vanavond staat hij dus in ons land in Arnhem en dan kun je daarheen. En ik ben benieuwd of je een beetje weet hoe het klinkt, anders heb ik hier even een voorbeeldje. Oh wacht, nee, deze.

Ja, en dan kennen we er eigenlijk zo weinig van. Nou, het klinkt zomers, dus misschien moeten we even wat toevoegen in de zomerplaylist van Radio 2. Zometeen Los Lobos met La Bamba, maar eerst Nile Horan. Dit is Heaven.

Even lekker alles losschudden met La Bamba en Los Lobos. Andersom trouwens, maar niet echt. Heb je ook soms dat je liedjes kent door hun iconische videoclip? Ik had laatst tijdens het koken even een lijstje aanstaan. En dat waren allemaal hits uit 2004, mijn tienertijd. En toen realiseerde ik me tijdens dat koken dat ik dacht, wow, ik zat te roeren in die pan en al die liedjes kwamen voorbij. Al die clips ken ik uit mijn hoofd. En dat heeft allemaal te maken met dat ik ze zo vaak voorbij heb zien komen op tv-zender TMF, The Music Factory. Ik begon met het kijken naar TMF, denk ik, toen ik een jaar of 7 was. Ik was er vroeg bij. En ik ben gestopt met kijken toen het in 2010 uit de lucht ging. En die tv-zender die mis ik dus, want je mist een hoop artwork van de artiest daardoor. Ja, hier op radio en op Spotify heb je natuurlijk een fijne muziekmix, maar je ziet de videoclips niet. En ik ga ze ook niet allemaal bewust oplopen zoeken op YouTube. Sommige wel trouwens. Maar daardoor mis je gewoon een hoop dingen die artiesten maken. En eigenlijk is dat ook best wel een beetje zonde. En ik kon als klein meisje dan een hele dag wachten op een liedje dat ik leuk vond. Soms om de videoclip, soms om de muziek. En deze videoclip heb ik onlangs opgezocht. Want ik was benieuwd, waarom vond ik deze nou altijd zo leuk? En kon ik daar een hele dag op zitten wachten? Nou, ik zocht hem op YouTube en ik zag het al gelijk. Die twee hoofdpersonen, die lagen gewoon 3 minuten lang te vrijen in het zand. Texas hoor je met Summer Sun op NPO Radio 2.

In de bruiloft top 5. Nou, misschien ook wel bij die bruiloften in Almere die vandaag allemaal plaatsvinden. Perfect, Ed Sheeran. En dat gaat in als zoete koek. Ik heb een nieuwe muziek voor je van onder andere Stromae. Hij brengt niet zomaar wat nieuws uit. Hij doet het altijd goed. Maar onze Brusselse vriend is op solovlak wel even iets wat rustig aan het doen. Maar als hij iets uitbrengt, dan is het wel echt raak. Hij kiest namelijk nu alleen maar voor samenwerkingen. Nou, en wat voor samenwerkingen? Nou, vorig jaar alleen Paul Kalkbrenner en Burna Boy. En het jaar daarvoor had hij dus samengewerkt met een van de grootste games aller tijden, League of Legends. Maar nu heeft hij de handen ineengeslagen met de Zweedse dame Tove Lo. Het nummer komt oorspronkelijk uit een demo die Stromae jaren geleden al naar haar had gestuurd. En Tove Lo maakte het nummer netjes af, maar daarna verdween de track toch, ja, zoals het heet, op de spreekwoordelijke plank. En 4 jaar na het afstoffen van die plaat hebben ze nu echt zoiets van, oké, diplomo erbij, we stoffen hem echt goed af, want hij mag gewoon het daglicht zien.

Een bruiloft top 5. Nou, misschien ook wel bij die bruiloften in Almere die vandaag allemaal plaatsvinden. Perfect, Ed Sheeran. En dat gaat in als zoete koek. Ik heb een nieuwe muziek voor je van onder andere Stromae. Hij brengt niet zomaar wat nieuws uit. Hij doet het altijd goed. Maar onze Brusselse vriend is op solovlak wel even iets wat rustig aan het doen. Maar als hij iets uitbrengt, dan is het wel echt raak. Hij kiest namelijk nu alleen maar voor samenwerkingen. Nou, en wat voor samenwerkingen? Nou, vorig jaar alleen Paul Kalkbrenner en Burna Boy. En het jaar daarvoor had hij dus samengewerkt met een van de grootste games aller tijden, League of Legends. Maar nu heeft hij de handen ineengeslagen met de Zweedse dame Tove Lo. Het nummer komt oorspronkelijk uit een demo die Stromae jaren geleden al naar haar had gestuurd. En Tove Lo maakte het nummer netjes af, maar daarna verdween de track toch, ja, zoals dat heet, op de spreekwoordelijke plank. En 4 jaar na het afstoffen van die plaat hebben ze nu echt zoiets van, oké, diploma erbij, we stoffen hem echt goed af, want hij mag gewoon het daglicht zien. En daar ben ik heel benieuwd wat jij ervan vindt. Want ik ga hem met liefde voor je draaien. Ik vind hem hartstikke fijn. En zeker ook in deze nacht of deze vroege ochtend valt hij super. Je hoort ook het typische pianotje wat we kennen van de Stromae-liedjes. Stromae en Tove Lo met De Fleur op NPO Radio 2.

0: Zo'n koortje op de achtergrond. Oh, dan kan je me voor wakker maken. Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship hier in de vroege ochtend van NPO Radio 2.
1: Tussen de regels.
0: Zometeen ga ik door naar mijn andere baan. Want ik val vandaag in voor Gijs Hakkert. Maar normaal werk ik dinsdag zo. Hey, ik moest even slikken. Op school als docent muziek. En straks is er wel een leuk moment. In de grote pauze gaan wij met mijn docentenbandje, wat we hebben opgericht, gaan we muziek maken in de aula. En weet je waarom dat zo leuk is? Die leerlingen kijken dan terwijl etend met een boterham naar ons, met zo'n blik van, oh my god, dit is zo awkward. Wat doet die gast van wiskunde? Waarom zingt die, weet je wel? En die van aardrijkskunde, hoezo speelt die basgitaar? Ja, mijn collega muziek en ik, wij hebben gewoon onze collega's muziekinstrumenten leren spelen. Dat konden ze helemaal niet. En ik zei, joh, hier heb je een basgitaar, die noten moet je indrukken en dan heb je al snel een liedje. Dus 5 van die liedjes gaan we vanmiddag spelen in de aula. Man I Need gaan we doen van Olivia Dean. We gaan I Just Might. Dus we hebben ook echt wat liedjes van nu. Hopen dat die leerlingen het nog steeds ongemakkelijk vinden. Daar heb ik zin in. Goed, we gaan ook liedjes raden. En ik heb er 3 voor je klaar in de categorie Summer Rock een beetje. En dit is de eerste. Het is makkelijk, toch? Van welke is dit de solo? Laat het weten via NPO Luister. Dan kun je zo meteen meespelen met tussen de regels. Heb ik nog 2 solos voor je in de categorie Summer Rock. En dan mag jij kiezen welke van de 3 we helemaal gaan draaien. Zometeen de WK-track. Die Die, Shakira met Burna Boy staat voor je klaar. Maar eerst eventjes lekker rustig opstarten met de welbekende banjo van Mumford & Sons. It's Roll Away Your Stone.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Goedemorgen Bernd.
1: Goedemorgen.
0: Dit is een naam die je niet vaak hoort.
1: Ja, dat is nog een oma, zeg maar.
0: Wat zeg je nou?
1: Dat lag aan mijn oma ooit.
0: Oh ja? Hoezo dan?
1: Ja, mijn vader was er om nog weg en mijn moeder die had niet veel te vertellen. En ik had een meisje moeten worden. En toen had mijn oma zoiets, Bernd Kluver. Die vind ik leuk.
0: Oh!
1: Zo ben ik genoemd.
0: Nee joh, dat is grappig. Nou, ik ben toevallig ook getrouwd met een Bernd. Dus daarom viel het me op, de naam. Maar wat wel grappig is bij mijn Bernd, die wordt op meerdere manieren uitgesproken. Bernd, zoals Bernd. Of mijn vader zegt Bernd. Die zegt een beetje op een Duitse manier. En heb je nog mensen die zeggen Bernd. Hoe zit dat bij jou?
1: Ja, sinds ik in Brabant woon hoor je het op heel veel manieren, zeg maar.
0: Oké, hoe zeg je het zelf?
1: Gewoon Bernd.
0: Gewoon Bernd.
1: Ja.
0: Ja, met de A. Ja, dat kan natuurlijk ook. Nou, prima. Tussen de regels gaan we doen. Goed, we gaan muziek raden. Bernd, Barend of Bernd. Ja, het is echt alsof ik met mijn man dit spel aan het doen ben. Maar goed, gaan we die doen. We gaan een solootje raden. En ik heb 3 in de categorie Summer. Wat is dat? Wat doe jij nou?
1: Ik ging over de lijn heen.
0: Met wat?
1: Ja, denk als ik buiten de rijbaan kom, dan...
0: Het was de markering op de weg.
1: Ja,
0: Bernd, hou ze dan ook binnen de lijntjes. Kom op, joh. Hou ze binnen...
1: Nee, ik zit op de ring Antwerpen. Dat is altijd een
0: verschrikking. Ja, maar dan sta je ook altijd stil. Maar goed, niet midden in de nacht. Goed, we gaan het spel spelen. Dit is de eerste solo die jij mag gaan raden.

0: Oh, het gaat helemaal mis. Ik ben helemaal in de war omdat ik met iemand praat die hetzelfde deed als mijn kerel. Nou, zeg maar.
1: Ja, dat was Brian Adam. Summer of 69.
0: Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ben je klaar voor nummer 2?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Binnen de lijntjes rijden.
1: Ja, dit is Boys of Summer.
0: Oh, jongen, rustig nog. Mensen willen thuis ook meedoen, hè, in de auto. Niet meteen roepen. Rustig nou. Goed, wat zei je?
1: Don Henley, Boys of Summer.

0: Oké, nou, dan is hij voor jou. Voor de winst of voor het verlies, zegt u maar.
1: De Red Hot Chili Peppers, California Cajun.
0: Nou, net zo muzikaal als mijn Bernd. Heerlijk. 3 uit 3. Ik ben er blij mee. Ja, je mag gaan kiezen, Bernd. Welke van de drie wil je dan horen? Wil je Bryan Adams, Don Henley of Red Hot Chili Peppers?
1: Ja, doe maar Don Henley, want Red Hot Chili Peppers wil ik niet. En de Summer of 69, dat brengt me op gekke ideeën.
0: Je hebt 20 seconden om dat uit te leggen.
1: Je weet ook waarom het boven dat plaatje gaat, hè?
0: Nou, zeg jij het eens dan?
1: Ja, een
0: standje, hè. Oh, vies beuk. Nou, zo vies is mijn Bernd dan weer niet, hoor. Ik hang gauw op. Maar ik ben wel blij dat je Don Henley hebt gekozen. Boys of Summer.
1: Ik kan ook lekker zijn, hè.
0: Smeer dat.

Kiss from a Rose. Seal hier in de ochtend van NPO Radio 2. Straks Davina Michel bij de ochtendshow. En ja, laten we Jan-Willem en Jeroen maar even vertellen wat er gisteren allemaal in het nieuws is gekomen. En ik denk dat ze daar ook zeker aan het begin van de show wel mee zullen starten. Iets about yesterday, geloof ik.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Den Hoorn. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplekken en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door naar een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon en er staat weinig wind. Het wordt 27 tot 32 graden en de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
2: Lars, dankjewel.
3: Zonder radio.
2: Lars, dankjewel. Goedemorgen, Bianca.
4: Goedemorgen, Jan-Willem. En goedemorgen, Jeroen.
3: Hey, Bianca.
4: Hallo. Moet ik nu meneer de programmadirecteur zeggen?
2: Nee, dat hoef je zeker niet te zeggen.
3: Dat
2: hoef
3: ik
2: nog lang niet. Ik heb eens nog even vakantie, hoor.
4: Oh,
2: goedemorgen,
4: lekker.
2: Zeg.
4: Wel verdiend natuurlijk. Maar er is al voorzichtig toch wat aan de hand onderweg. Want die A27 is natuurlijk langdurig dicht. Tot half juli van Breda naar Utrecht. Vanaf knooppunt Gorkum en voor die afsluiting, daar sta je nu zo'n 5 minuten in de file. We verwachten in die omgeving wel wat meer vertraging vanmorgen door die afsluiting. En dat geldt ook voor de wegafsluiting van de A44 naar Amsterdam. Die is dicht tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Maar verder kun je overal nu nog prima doorrijden.
2: Dankjewel, tot zometeen.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg.
0: Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
16: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
20: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
21: Donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Jan Willem start op.
22: BNN Para. Zomer op je radio. Radio 2.
23: Good morning, starshine. The earth says hello.

0: Goedemorgen en welkom op dinsdag 23 juni. Gelukkig valt het wel mee met het aantal berichtjes. Ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: Dat is toch wel lekker dat mensen je dan met rust laten. Na zo'n aankondiging van gisteravond. Goedemorgen, welkom in de ochtendshow van NPO Radio 2. Traditiegetrouw natuurlijk beginnen met de Rolling Stones. Als er grote dingen gebeuren, bijvoorbeeld bij onze eerste uitzending. Toen was het Start Me Up, vandaag is het Gimme Shelter. Ja. Omdat we natuurlijk al heel lang heel fijn onderdak vinden bij NPO Radio 2. Maar gisteravond het nieuws naar buiten kwam. Dat we een overstap gaan maken. Dat we naar Radio 10 gaan vanaf 1 september. Daar gaan we samen de ochtend doen. En daarnaast mogen we ook vormgeven aan de toekomst van Radio 10.
1: Station, ja.
0: Ja, ik in de vorm van radiodirecteur. En ja, met name dat laatste. Dat gaf mij zoveel energie. Dat ik dacht van, ja, maar jongens. Ik mag al 20 jaar heel fijn radio maken. En heel fijn samenwerken bij NPO Radio 2. Maar als me dit dan gevraagd wordt. Het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten. En toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. We doen het al zo lang, 8 jaar lang met zoveel plezier. En volgens mij zei je letterlijk, ik ben nog lang niet klaar met de ochtend.
2: Nee, maar, nee, zeker niet. Nee, nooit. Geen seconde aan gedacht, nee.
0: Maar een nieuwe omgeving gaat toch ook wel weer zorgen voor nieuwe mogelijkheden en nieuwe beperkingen, waardoor je dan misschien ook weer creatiever wordt.
1: Ja.
0: Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij...
2: Ja, dat
0: ben ik echt.
2: We gaan het doen. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vanochtend het allerspannendst vond. Het wakker worden. Omdat ik dacht, dit is de dag dat je wakker wordt en dat je weet, we gaan het echt doen.
1: Ja.
2: En ga ik dan wakker worden met het gevoel, we hebben de goede beslissing genomen. En dat was zo.
0: Oh, wacht. Oh, ik wil het even stilmaken, maar dat was zo.
2: Dat was zo. Oh, je dacht, nu gaat het komen.
0: Ja, ik denk, maar nu krijgen we het. Nee, ik ga het niet doen.
2: Ja. Nou ja, en... zeg maar, de afgelopen weken ook, dat ik overvallen word. Al die herinneringen aan...
1: Ja.
2: Ik werk hier sinds 2012. Moet je je voorstellen wat een eindeloze tijd dat
0: zo
2: is.
0: Lang al.
2: Wat we
0: ja,
2: allemaal
0: wordt
2: hebben
0: ook
2: meegemaakt.
0: Een tijdje,
2: ja, nee, maar snap je?
0: Ja.
2: Dat.
0: Ik had vanochtend hetzelfde. Ook naar aanleiding van gisteren en de lieve reacties van BN&VARA. Vara. En de prachtige woorden van Suzanne Kunstler, onze directrice.
2: BN&VARA.
0: Ja, maar ook van Jure Bosman en Suzanne Straatsburg. Van jongens, nou, we zijn jullie heel dankbaar. En we hebben het zo fijn gehad al die jaren. Laten we er nog hele mooie weken van maken. Tot en met de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Ja.
0: Dus dat gaan we ook doen.
2: Ja.
0: Maar dan kijk je inderdaad terug en dan ga je ook mijmeren. Mijn eerste invalbeurt op NPO Radio 2 was in 1998. Kun je dat voorstellen? En precies 20 jaar geleden begon ik met mijn eerste programma. Dat was 's avonds tussen 7 en 8. Allereerste plaatje, You Ain't Seen Nothing Yet, van de Beckman Turner Overdrive.
2: Ja, mijn allereerste klus op Radio 2 was in 1993. Ging ik op straat mensen interviewen voor het programma van Anita Witsier. Toen heette het nog Hilversum 1.
0: Oh, maar wacht even dan. Ik ga heel even het Algemeen Dagblad bellen. Want dan hebben ze je leeftijd waarschijnlijk verkeerd. Want dan loop je toch in de 70 inmiddels als je toen al bij Radio 2 zat.
2: Dat is echt... Hallo, ja, met Radio 2.
0: Mevrouw Jansen, die wil graag weten, hoe oud ben je dan?
2: Ik ben nu 52 en toen was ik 18.
0: Ben je zo jong begonnen?
2: Zeker. Maar om maar even aan te geven, mensen...
0: Maar we krijgen heel veel berichtjes, ook via de NPO Radio 2. We lezen alles. Ik kan niet beloven dat we vandaag alles lezen.
2: Nee,
0: maar
2: dat
0: we lezen
2: zelfs voor de appjes die ik in mijn telefoon binnenkrijg van mensen die je kent.
0: Ja, daar sluit ik me ook bij aan. En ook mensen die ik niet ken, maar die mijn nummer wel hebben. En super bedankt voor jullie lieve berichtjes. En ook verontrustende berichtjes. En ook soms wel boze
2: Maar dat snap
0: berichtjes.
2: Ik ook heel goed, weet je. En dat is ook, ik vind dat tegelijkertijd ook het mooie. Omdat natuurlijk de mensen die nu naar ons programma luisteren, die voelen als vrienden en als bekenden. Weet je, dat heb ik ook altijd gehad als we met de stembus op pad gingen en dat we in roosteren in de keuken bij mensen stonden om 6:15 ochtends. En dat ik denk, ik ken deze mensen niet, maar ik ken ze wel. En dat blijft altijd zo bijzonder. En die verbondenheid die er is tussen Radio 2 en de mensen die luisteren, ja, dat is nu... Je voelt dat mensen zeggen, ja, maar dat kan niet en dat mag niet. En dat is natuurlijk tegelijkertijd zo bijzonder dat er zo'n verbinding is. En dat wordt... Spannend. En een hele opgave.
0: Nou ja, dat wordt in ieder geval anders.
2: Ik hoop dat we je kunnen overtuigen. Laten we het zo zeggen.
0: Nou ja, en we willen je daar natuurlijk ook ontzettend voor bedanken. We hebben dat ook gemerkt tijdens de opname van het tv-show iedere vrijdagmiddag. En dat was ook zo gezellig met jullie. Dus we gaan er sowieso. Als je zoiets hebt van, ja, maar Radio 2 is mijn zender en hier blijf ik.
2: Wat ik heel goed begrijp,
0: hè. Is een prachtige zender. En Radio 2 staat er ontzettend goed voor.
2: Ja.
0: Daarom is het ook, denk ik, een heel mooi moment om zoiets te doen. Omdat alle ruimte er is om zo'n stap te zetten. En dat voelen we ook aan alle kanten. Maar de komende week gaan we dus volop genieten.
3: Jouw startnummer.
2: En dat begon al goed. Is er nog voetbalnieuws?
0: Ik weet niet of er nog voetbalnieuws is. Is er nog voetbalnieuws? Maar het schijnt dat we heel...

0: De coconut. Goedemorgen, hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Het is nog niet zo heel erg druk. Die werkzaamheden zijn natuurlijk nog steeds gaande. Onder andere de A27 van Breda naar Utrecht is dicht. Vanaf het knooppunt Gorkum tot aan het knooppunt Everdingen. Dat duurt nog wel eventjes. En ja, daardoor nu ook file op de A27. En de mensen die omrijden via de A15 houden daar rekening met wat extra reistijd.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Roxen Hazes met tranen in de giftshop.

0: wat, hè?
1: Goed liedje. Topsong geweest vorige week. Tranen in de giftshop op NPO Radio 2. Op een hele mooie dinsdagochtend. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
2: Jouw startnummer.
1: Hey Maurice, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, man.
1: Hey, goedemorgen. Ik heb ons op de foto zien staan. Klopt dat? Op ja. Instagram. Heb jij dat ook gezien?
3: Ik was erbij, zeker weten.
1: Ja, maar Maurice, want we hebben Maurice, de basisschooldirecteur aan de lijn, toch?
4: Maurice.
1: Ja.
3: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Jij gaat ook al jaren met ons mee. En jij was op een gegeven moment ook bij onze tv-show. En ik zag laatst, voor mij was dat op Instagram. Ik denk, volgens mij is dat Maurice. Ja. Wil je die foto hebben? Want het is een hele leuke foto.
3: Nou, superleuk.
1: En weet je ook wie die man is die erbij staat? Of ken je die niet?
3: Ja, zeker wel. Dat is een vriend van mij. Daarmee was ik bij de show.
1: Nee, gelukkig. Want anders dan zou ik denken...
4: Ja, nooit van gehoord. Anders hadden we die wilde graag met ons op de foto.
1: Nee,
4: ja,
1: anders nou, vragen we even aan AI om eraf te halen.
4: Maar heel even, waar gaat dit over? Ik volg het eventjes niet.
1: Waar gaat het over? Nou, Maurice die vraagt een liedje aan voor startnummer.
4: Ja.
1: En luistert al jaren naar het programma.
4: Ja. En, daarom, ken Maurice.
1: Ja, daarom. En hij was ook bij de tv-show. Bij onze opname. Jan-Willem ruimt op.
4: Zei die, zullen we op de foto?
1: Ja, aan het eind van het programma. En van dat fotomoment is ook weer een foto gemaakt door onze floormanager.
4: Oh.
1: En die foto is heel erg leuk. En die kwam ik laatst tegen. En die stond bij een Instagram-post van ons. Toen dacht ik, hey, volgens mij is dat Maurice, de basisschooldirecteur.
4: Okay.
1: En ik denk, ja, dat is wel leuk als Maurice die foto ook heeft. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ik ben het met je eens, dat hadden we ook even buiten de uitzending kunnen doen.
3: Maar altijd leuk voor iedereen om te weten hoe dat is gegaan.
1: Ja, dat is toch, we hebben toch een backstage inkijkje.
4: Maurice, wat zullen we eens even draaien?
1: Oh, je wil door met het programma?
4: Ik wil door met het programma.
3: Ja, we gooien de tempo erin. Ik dacht, ik doe er eentje met veel meer lagen dan je zou mogen verwachten. Absolute Beginners. Dat doen jullie al jaren hier. Dat gaan jullie strakjes weer doen. En ja, ik dacht, die moeten we even horen.
1: Ja, en David Bowie, dat wist jij natuurlijk ook. Die kunnen wij nooit krijgen. Al moet ik zeggen, net kwamen de Simple Minds binnen. Toen hadden we je al gebeld met Warrior. Toen dacht ik toch, oh, misschien moeten we die straks ook nog maar even doen.
3: Wat let jullie om dat te doen?
1: Helemaal niks. Maurice, dankjewel voor het aanvragen. Mooie dag.
3: Jullie ook. Hoi.

0: dag geworden. Absolute Beginners van David Bowie. Goedemorgen. 17 graden was het vanochtend. Ik dacht, hé, wat fris, wat lekker.
1: Ja. Je raakt snel verwend, hè?
0: Ik werd wakker. Ik denk, hé, ik heb het gewoon koud. Ja. Dit is de ideale ochtend om heel even je huis door te luchten. Want de komende dagen wordt het broeierig. Vandaag ook een warme zomerse dag tussen de 28 en 32 graden. En de komende nacht een plaknacht. De verkeersinformatie is van Bianca Daming. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De spits begint met vooral vertraging door de werkzaamheden. De A44 die is dicht en het is daardoor druk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Daar heb je nu al 20 minuten vertraging. Op de A27 loopt het vast van Breda naar Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Vanaf dat knooppunt is die A27 ook dicht richting het noorden. Je hebt nu 10 minuten oponthoud daar. En op de A2, daar rijdt het langzaam van Den Bosch naar Utrecht tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. Je doet er 10 minuten langer over.
0: Dankjewel. Dan het nieuws van 6:30 met Carmen. Goedemorgen.
3: Ja, nou, dat nieuws gaat eigenlijk over jullie, toch?
0: Oh.
3: Ik zou bijna met het nieuws van jullie beginnen, maar het is al oud in die open.
0: Ja, het was eigenlijk nieuws van deze ochtend geweest.
3: Maar inderdaad. Maar
0: collega's journalisten zaten er bovenop gisteravond.
3: Ja, zo werkt dat, hè, met journalisten.
0: Ja, zo gaat dat. Ja, die doen een week goed.
3: Ja, zo is het wel. Ja, het nieuws van vanochtend gaat over een brand in Den Hoorn in Zuid-Holland. In een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is die brand onder controle. Ja, er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog onduidelijk en voor zover bekend was er niemand binnen. In de Canadese stad Montreal heeft iemand uit het raam van een hotel op mensen geschoten. Een burger kwam om het leven en later ook een politieagent. 2 anderen raakten gewond. De premier van Quebec reageert geschokt.
4: I would first like to extend my most sincere condolences to the families and loved ones of those who lost their lives. My thoughts are also with those who were injured, the members of our police services and all those who have been affected by this tragedy.
3: De schutter zelf is door de politie doodgeschoten. Op beeld is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. In de hele Canadese provincie worden vlaggen nu half stok gehouden.

0: hangen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tiof. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Tiof is nog niet definitief, nu moet het Franse organisatiecomité er nog over praten. Het zou voor het eerst in ruim 100 jaar zijn dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En na Lionel Messi heeft ook Kylian Mbappé weer een visitekaartje afgegeven op het WK. Frankrijk won met 3-0 van Irak en Mbappé maakte er twee, zoals deze.
1: Dankzij Olise en daar is hij! Daar is hij! 1-0 Mbappé, 14e minuut. En WK-goal nummer 15. En Irak doet wat het kan, maar hier tegen is toch geen kruid gewassen. Kylian Mbappé.
0: De tweede helft van deze wedstrijd in Philadelphia begon trouwens 2 uur later, omdat het onweerde in de buurt van het stadion. En de toeschouwers op de onoverdekte tribunes die moesten hun plek verlaten. Verder versloeg Noorwegen Senegal met 3-2. En op dit moment is er nog een wedstrijd bezig, Jordanië tegen Algerije.
2: De Na 2000 collectie. Nu bij aflevering 2017.
3: Dat betekent dat jij morgen aan de beurt bent, Karma. Had je het al doorgekregen? We dachten, we gooien de planning een beetje om. Omdat je natuurlijk gisteren een lekkere vrije dag had.
0: Heerlijk.
3: Dat was ook wel lekker aan je dag beginnen dan vandaag.
0: Nou.
4: Hoe was het trouwens?
0: Hoe was het? Met een vrije dag?
4: Of nee, je hebt de familieweekend.
0: Oh, mijn familieweekend. Ja, dat was hartstikke leuk.
4: Ja?
0: Ja, okay, iedereen hebben elkaar weer eens gezien. Ze kwamen overal vandaan, ook uit Duitsland. En alle families hebben elkaar weer ontmoet. En dat was hartverwarmend ook om te zien.
3: Met de Duitse verhoudtak.
0: Ja, nou ja, de broer van mijn moeder woont in Duitsland en die was speciaal voor de familiedag overgekomen.
3: Leuk, leuk.
0: En het was leuk dat mijn moeder al haar broers en zussen die nog in leven zijn nog even in de armen kon sluiten.
3: Ja, je ziet die mensen natuurlijk heel weinig, dus ik kan me ook voorstellen dat je dat dan wel raakt als je dat dan ziet gebeuren. Dus
0: ja, een groot deel woont ik in Limburg en in Brabant en iedereen kwam samen. Het was heel leuk.
3: Leuk hoor, dus je hebt van je weekend genoten.
0: Zeker.
3: Nou mooi, nou dan gaan we het over het andere nieuws later in de show nog wel hebben. Dat gaat ongetwijfeld nog wel aan bod komen.
0: Ja, daar moeten we het nog maar eens over hebben.
4: Moeten we er wel eens even goed over hebben.
0: Ja, moet jullie even spreken.
3: maar weet in ieder geval dat je morgen dus weer aan de beurt bent met 2018. En vandaag jij, Jeroen.
4: Hallo. 2017. Leuk dat je er bent. Ik ben even door het lijstje heen gegaan, de top 100 van 2017. Het was weer echt even zoeken met een zaklampje naar een leuk liedje. Maar ik heb er eentje gevonden. Een liedje over een wortel.
0: Een wortel?
4: Nou, over 24 wortels eigenlijk.
3: 20 magische wortels.
4: Oh. 24 carats. Van Bruno Mars. Ja, dat was natuurlijk gewoon een enorme klapper in 2017. Ik kan er niks anders van maken. En met het concert van Bruno Mars in het vooruitzicht over een paar weken, denk ik, nou, laten we er nog maar eens even op de pick-up slingeren dan.
3: Ja, dan moet je hem heel even een zetje geven.
4: Komt hij aan. Hoppatee.

0: Dat is de wortel van 24?
1: De wortel van 24 is 6. Ik veel geen.
2: Zou ik even Maurice bellen? Ik denk dat hij dan
1: Maurice
2: zegt.
1: Weet dat vast wel. Ja, nee. Alfred was al druk aan het typen. Nee, dat weet je het antwoord? De wortel van 24?
2: 6 kan niet, want dat is 36. 36.
1: Ja, joh, weet ik
2: 4,89897.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Het is toch fijn dat Alfred er is, hè, die alles weet zolang hij het maakt. Kan opzoeken. 24 Karat Magic van Bruno Mars. Ja. Toegevoegd aan onze na 2000 collectie. Ja. Daar komt een naar binnen lopen. Die heeft een vraag volgens mij.
1: Wat nou dan?

0: Harry Styles, American Girls. Omdat al zijn maten verkering hadden met Amerikaanse meiden. Nou, dan mag je nog blij zijn. Dat ze niet allemaal daten met meiden uit de Federatieve Democratische Republiek Ethiopië, om wat te noemen. Dat had nooit in het nummer gepast, natuurlijk.
1: Hoe stond er? Daar weet Harry wel raad mee, hoor.
0: Ja, dan had hij gewoon Ethiopian Girls gezegd, waarschijnlijk.
1: Onderweg is het nog niet heel erg veel gekke drukkigheid, maar wel die afsluiting. Dat zal echt het verhaal worden van de komende weken. De A44 is dicht, de A27 is dicht en daardoor is iedereen aan het omrijden via de A4, de A16, de A2. Dus hou daar rekening mee, met name vanuit het zuiden richting het noorden, met extra reistijd, ook deze ochtend.
2: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Hey, goedemorgen Janneke.
2: Goedemorgen Jeroen.
1: Hoi Cindy.
2: Is er nog nieuws?
0: Ja, we hebben nieuws over de 81-jarige voetbalkeeper Kees. Hij ging de afgelopen tijd behoorlijk hard op internet met een filmpje van een indrukwekkende redding. Let op, de man is dus 81, hè? Ik zei het al, 81.
1: 81.
0: Duik de verre hoek in. Weet je wat? Ik bedoel, de keepers zijn de helden van dit WK.
1: Ja.
0: Maar Kees is...
1: Rome.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Maar Kees is de aanstichter. Hij is dus 81, hè? Had ik dat al gezegd?
1: Ja, 81.
0: Ja, 81. Ja. Hij duikt de verre hoek in om de bal weg te stoten. Laat het hem zelf maar even vertellen.
3: Die bal die kwam buiten de 16-meterlijn. En ik zag die man zijn voet al achter die bal hebben. Ik denk, nou, die schiet gelijk hard in die kruising. En ja, toen deed ik er naar zweven. En toen haalde ik die bal eruit, ja.
0: Niet te geloven, die Kees, hè? Ja. En hij is natuurlijk ook wel een beetje trots, niet alleen stiekem.
3: Dat vonden ze prachtig natuurlijk. En ik zelf ook wel.
0: Ja, schitterend. Nou, Kees, zet hem op en volhouden.
1: Waar de meeste mensen na het avondeten nog even een blokje omgaan met de hond, doet Andy uit Alphen dat net eventjes anders. Hij laat al 12 jaar zijn koeien uit. Prachtige lakenvelders. Je weet dat het is eigenlijk zo'n, een zwarte koe met zo'n witte streep over het midden, zeg maar.
0: Ja, en dan gaat hij er een eindje mee wandelen.
1: Gaat hij een stuk mee wandelen.
0: En dan zeggen mensen, dan bent u de weg kwijt.
1: Wat vroeger heel normaal was trouwens op het platteland. Dat zie je tegenwoordig eigenlijk nergens meer. En die houdt die oude traditie levend door regelmatig met zijn koeien door het dorp te gaan wandelen. Dat levert wel bijzondere taferelen op. Nieuwsgierige buurtbewoners, verbaasde voorbijgangers en koeien die zichtbaar genieten van de wandeling. In Alphen gebeurt het allemaal.
0: Nou, dan heb ik er ook nog eentje. Dit gaat over Hilda en Zoef, verkeersregelaars. En naast het feit dat ze dat samen doen, zijn ze ook nog eens geliefden van elkaar. Dus en geliefdes en 17 jaar collega's. En de grote vraag is, hoe hou je dat dan vol met elkaar?
4: Neem me nog even. Thuis hebben we haast niet over werk. En ja, in de auto daar hebben we nog alleen maar over werk. En dan is het ook gebeurd.
0: Misschien is dat wel de truc, hè? Veel mensen zeggen geven en nemen, wij zeggen nemen en geven.
1: Eerst nemen en dan geven.
0: Ja, misschien is dat wel de truc.
1: Ja.
0: Niet te veel over werk praten, dat is dus ook belangrijk. En hoewel Zoef een hele toepasselijke naam is natuurlijk voor iemand die met verkeer werkt, is zijn echte naam Willem. Dat is, daar staat geen Zoef in zijn paspoort.
1: Het broertje van Brons en Rover.
0: Nee. De oorsprong van die naam is natuurlijk ook weer verbonden aan zijn relatie met Hilda.
4: We hebben elkaar ontmoet op Friese Markt. Toen zijn we bij elkaar gekomen en toen kwam ik voor het eerst bij haar vader. En toen kwam ik Hilda ophalen en zei ik, nou kom, we moeten direct weer weg. En toen heeft haar vader mij de naam gegeven naar Zoef. Dat ik die keer snel weg wou. En druk mannetje. En zodoende hebben ze mij Zoef genoemd.
1: Ja, Zoef Zoef. Maar ontmoet op de Friese Markt?
0: Ja, ik geef je het adresje wel even.

0: heel lange versie.
1: Dat is fijn, hè?
0: Ja, ja, als je denkt, oh, wat woon ik toch met een druk persoon samen. Dat kan, hè? Er zijn mensen die wonen met hele drukke mensen samen. En dan hoor je dit en denk je, ja, valt eigenlijk allemaal nog wel mee. Ja. Dit relativeert enorm. Ja. Er komen ontzettend veel berichtjes binnen. We lezen alles, lieve vrienden. Want er komt veel binnen naar aanleiding van het nieuws van gisteravond.
2: Moet niet alles geloven wat er in de krant staat.
0: Wat hebben ze geschreven dan?
2: Anders bel ik daar 9 even terug, ja?
0: Oké. Okay. Carmen, ja, hoe heb jij het nieuws ontvangen?
2: Dit is een gewetensvraag.
0: Oh, nee, sorry.
3: Met heel veel verdriet, moet ik dat zeggen. Ja. Ja, nee, ik hoorde dit en dit kwam heel erg bij mij binnen. Toen jij het voor het eerst vertelde dat je die plannen had.
0: Ja.
3: Ik heb ook heel diep nagedacht of ik misschien eventueel met jullie mee zou gaan. Daar heb ik nachten van wakker gelegen, dat kan ik je ook vertellen. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het eigenlijk nog heel erg fijn heb bij de NOS. Ik voel me nog ontzettend verbonden bij Radio 2... En dan vooral bij die lieve luisteraars van de Radio 2... die me altijd zulke hartverwarmende berichtjes sturen. En toen kwam ik tot de conclusie dat ik dat eigenlijk nog helemaal niet kan loslaten. Betekent natuurlijk wel dat ik jullie zal moeten loslaten.
0: Ja, wij gaan ook afscheid van jou nemen dan over een paar weken. Maar daar moeten we nu toch even niet aan denken.
3: Nee, daar moeten we zeker nog niet aan denken. Maar dat kwam wel even bij me binnen en daar ben ik heel verdrietig over. En ik ga jullie gewoon ontzettend missen.
0: Ja, dat is wederzijds. Ja. Ja.
2: Aan maar zo gaan die dingen. We gaan ook niet verhuizen naar Nieuw-Zeeland natuurlijk.
3: Nee? Dus dat... Jij hebt een keer gezegd dat je in Nieuw-Zeeland was.
0: Ja, inderdaad, ja. Jij gaat, ja.
3: Toen deed je mee aan Wie is de Mol.
0: Ja, toen deed je mee aan Nu ga je naar de Mol. Dat is ook wat. Ja, dat is een centrale thema in jouw leven. Ja.
2: Nee, maar dat is heel goed. En ik vind het fijn dat je zo goed erover hebt nagedacht... en zo dicht bij je gevoel blijft. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het allermooiste en het allerbeste... dat je kunt doen in het leven.
0: Ja, zo is dat.
3: Uiteindelijk wel.
2: Ja. Dat is een open deur, maar het is gewoon wel wat het is.
3: Het is wat het is.
0: Ja, dus, en dat is soms hartstikke lastig, weet je wel. Het is een luxe probleem. Maar tegelijkertijd, het is ook weer het afsluiten van iets... en het begin van iets moois.
3: Ja, ik ben wel alles weer gaan herwaarderen. Dat is ook, op een gegeven moment ga je alles weer eens tegen het licht houden wat je nou eigenlijk hebt. En dat heb ik eigenlijk, koester ik dat nog steeds. Dus ik denk, ik blijf gewoon hier, ik blijf bij Radio 2. Ik vind het een fantastische zender.
2: Dat is het ook.
3: Maar tegelijkertijd besefte ik ook meteen dat ik jullie dan moet loslaten.
2: Het blijft natuurlijk ook zo'n fotoboek waar je doorheen bladert. En waar zoveel in zit dat je denkt, wat hebben we allemaal meegemaakt?
3: Nou, dat dus. Ja. Weet je, we gaan al 8 jaar maken we dit programma. En ja, je deelt lief en leed.
2: Ja.
3: Zo op dat vroege ochtendtijdstip, zeg maar.
2: Ja.
3: En niet alleen op de radio, maar ook daarbuiten kan ik het altijd heel erg leuk met jullie vinden. En dat blijft dan gelukkig.
2: Blijft,
0: ja,
2: hallo,
0: doei. Ja, maar, zo is het ook. Ja, we gaan de komende weken gewoon keihard genieten, Carmen.
3: Zo is het.
0: En maak het ons niet te moeilijk, hè?
3: Ja, regel maar.
0: Weer het nieuws van 7 uur, de grote vraag.
3: We zijn blij dat je van mijn raadsels af bent straks, hè?
0: Jij zegt het.
3: Maar nu krijg je ze nog even om je oren. Waar gaat dit over?
4: Als ik heel eerlijk ben, heel mooi is hij niet.
5: Nee, hij is niet mooi, maar hij is wel extreem bijzonder.
0: Hij is niet mooi, maar wel extreem bijzonder. Mm-hmm. Gaat het over Alvis van de Weetjes?
1: Dat is andersom, toch?
0: Die is heel mooi en niet zo bijzonder. Oh, dat kun je ook niet maken. Wat denk jij?
2: Nee, dit gaat over een plant.
3: Dat heb je goed.
2: Nee! Dat ben ik. Ik wil graag...
0: Nou, dan ga ik
6: eerder stoppen met werken... voor een baas... Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
8: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
14: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
15: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
0: 1 minuut over 7 op dinsdagochtend met het NPO Radio 2. Nationaal gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
19: Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Dat blijkt uit een nieuwe berekening van het Nibud. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 30 hebben het lastig.
20: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert. En als we wat breder kijken, dan zien we dat veel mensen ook te maken hebben met hoge lasten. Die ze eigenlijk heel moeilijk kunnen beïnvloeden. Denk aan een hoge huur, terwijl je niets kunt gaan kopen. Of hoge zorgkosten als je chronisch ziek bent. En daar is weinig aan te doen. En dat maakt het moeilijk om rond te komen.
19: In Amsterdam openen vandaag 12 plekken waar mensen kunnen afkoelen. Daar is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, een kerk of een buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. En vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In New York is de Amerikaanse muziekproducent Clive Davis overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor, omdat hij een groot aantal wereldberoemde artiesten heeft ontdekt en gecontracteerd, zoals Alicia Keys en Whitney Houston. Ook stond hij bekend als iemand die in het slop geraakte carrières van artiesten nieuw leven wist in te blazen. Clive Davis was 94. In de Amsterdamse Hortus Botanicus is een bijzondere plant te zien. Die kan ouder worden dan 1000 jaar en komt normaal alleen voor in de woestijnen van Namibië. Hij heet de Welwitschia mirabilis, als ik het goed zeg, en is voor het eerst goed zichtbaar voor het publiek.
4: Heel mooi is hij niet.
5: Nee, hij is niet mooi, maar hij is wel extreem bijzonder. Het zijn gewoon 2 bladeren die heel lang doorgroeien en die dus helemaal verdrogen aan het eind. Het is een hele bijzondere combinatie, want hij zit in de woestijn, maar waarom hij daar precies daar groeit, is omdat je daar zeemist hebt. Mist van de zee, daar zit vocht in.
4: Ja, want het regent daar natuurlijk niet.
5: Nee.
1: Weinig?
5: Heel weinig. Dus hij haalt vocht uit mist en daardoor staat hij al zo lang.
0: Kijk eens aan, het is geen familie van de Cannabis sativa hollandica.
19: Nee, dat denk ik niet.
0: Je kan hem niet oproken.
19: Nee, deze is echt heel erg zeldzaam en was lange tijd niet in Nederland te zien, omdat hij dus heel erg moeilijk te kweken en te onderhouden is. Het mag namelijk niet te warm zijn, niet te koud, niet te nat, niet te droog. Nou, die omstandigheden die zijn nu nagebootst in een speciaal ontworpen vitrine in Amsterdam dus.
0: Maar dat je ondanks zeg maar zoveel eisen aan de omstandigheden toch 1000 jaar kan worden,
19: ja,
0: dat is dan
19: dat
0: wel
19: is
0: bijzonder,
19: dan wel
0: hè?
19: Knap. Ja.
1: Wat leuk.
19: Het weer, ja, opnieuw droog en zonnig. Het wordt 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 32 graden in het zuiden. En morgen geldt er dus code oranje vanwege de hitte. En dan kan het plaatselijk 36 graden worden.
0: De verkeersupdate is vandaag van Bianca Damink. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Spits komt steeds verder op gang. En de meeste vertraging is er door werkzaamheden. Een aantal wegen is dicht, zoals de A44 naar Amsterdam. Het is daardoor nu al extra druk op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp, daar heb je 20 minuten vertraging. De A27 van Breda naar Utrecht sta je een kwartier in de file tussen Nieuwedijk en Noordeloos. De A27 is ook gedeeltelijk afgesloten richting Utrecht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het mede daardoor ook extra druk. Tussen Breda en Dordrecht 9 kilometer file. Je hebt daar bijna een half uur extra reistijd. En daardoor sta je ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging 10 minuten.
0: Dankjewel. Zometeen gaat hij rollen.
19: Een dobbelsteen.
0: Met plek voor 6 verzoekjes. En als jij denkt van, nou jongens, ik weet nog wel een leuke of een lelijke of een grappige of een vrolijke of een foute. Het mag allemaal, hè. Laat maar even weten via de NPO Luisterapp. En als je helemaal niks weet, doen we even een rondje de inspiratie.
19: Ik kies vandaag voor The Tracks of My Tears van Smokey Robinson.
0: Oeh,
19: zo.
0: Ja. Nou, die komt
19: ga daar maar eens naar luisteren.
0: Weet je, lieve schat?
1: Zullen we nadenken?
0: Zullen we die dan sowieso op plekje 1 zetten?
19: Nou, dat vind ik lief.
0: Ja, dat doen we zeker. Ja, want dat vind ik een hele mooie voor dit moment.
1: Omdat het de komende dagen zo vandellig warm wordt. Martha Reeves en de Vandellas en Heatwave.
0: Ja, ja.
1: Snap je nummer of zeg je nou?
19: Een dobbelsteen!
1: Leg het nog even uit.
0: Ik heb het gewoon zo heet. Dat hele nadenken gaat zo moeilijk.
1: Ik heb voor het eerst in mijn leven, het is een hele gekke ochtend, want ik heb voor het eerst in mijn leven in de radiostudio een
19: korte. Zie je? Ja, ja.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
23: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
24: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
25: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
26: Start je dag zonder barst.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
29: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
28: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
29: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
30: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
31: Kan het ook sneller?
30: Ondernemers pakken meteen door.
31: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
30: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
31: Sneller!
32: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Nu bij Dirk. Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent. Die zijn lekker.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Jan Willem start op.

0: R.E.M. Losing My Religion. Dit nummer ben ik op een feestje. Als ik dan heb gezegd dat ik wegga, dan blijf ik nog even hangen.
1: Ja, dat is 11:30 en dan...
2: Ja. Nee, nou nog eentje dan.
0: Nee, oké. Okay. Nee, maar nu ga ik echt.
2: Ja.
0: Nee? Ja, nou, oké. Okay. En dan ga ik nu echt. Ja.
2: Nou, oké, okay, nog eentje dan.
0: Losing My Religion van R.E.M. Goedemorgen. Welkom op deze warme en zonnige dag. Temperatuur vandaag tussen de 28 en 32 graden.

0: druk met berichtjes. Ja. Na het nieuws van gisteravond. Gisteravond is bekendgemaakt.
1: Nou dat ja, wij bekend geraakt.
0: Het bekend geraakt, maar het scheelde niet veel. Want nee, we wilden het vanochtend bekendmaken. Ik vind het toch nog netjes dat het in Hilversum pas 12 uur voor tijd is uitgelekt. maar gisteren is bekendgemaakt dat wij per 1 september de ochtendshow gaan maken samen op Radio 10.
1: Ja.
0: Ik vind dat heel bijzonder, Jeroen.
1: Ja, dat is het ook.
0: Dat we dat samen gaan doen ook.
1: We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Laten we dat eventjes op het hart drukken.
0: Ja, inmiddels starten we al 8 jaar samen op. Dus Jeroen en ik samen met het team. En met jou iedere ochtend met heel veel plezier. En tegelijkertijd hebben we het ook wel met elkaar gehad. Bij 2000 afleveringen. Van het is natuurlijk fantastisch dat we dit hebben bereikt. Maar hoe lang gaan we nog in de ochtend?
1: Ja.
0: En dit is een hele mooie manier om door te starten. En ja, in een nieuwe omgeving ook weer met nieuwe energie.
1: Beloftes te vernieuwen.
0: Zo is het. En met nieuwe energie weer te bouwen aan een nieuwe fase in onze carrière. Paul die stuurt een appje onder andere. Ja, dit vat eigenlijk wel wat er binnenkomt heel goed samen. Goedemorgen jongens van de ochtendshow. Jammer dat jullie weggaan. Ik ga het wel missen. Wat een mooie tijd was het. Succes en heel veel plezier met jullie nieuwe klus. Groetjes van Paul Vogels. Dankjewel Paul.
2: En lief Paul.
0: Die ons berichtjes heeft gestuurd.
2: Ja.
0: En daarnaast mag ik als radio director vormgeven aan de koers van de zender.
1: Radio director, dat klinkt wel heel luxe gelijk. Hè?
0: Ja, ik moet nog even vragen wat het precies inhoudt. En of je dan ook een eigen parkeerplek hebt. Nee, maar
1: moet
0: dat
1: ik dan
0: is
1: ook bij jou op kantoor komen?
0: Oh, eindelijk! Jeroen, kom eens even hier. Maar het is ontzettend mooi. Je weet natuurlijk hoe ik in elkaar zit met plannen maken. En zeggen, Jeroen, ik heb weer een plannetje. Weet je wat we gaan doen? We gaan
1: een
0: reis
1: maken. Ja, dan ga
0: jij plannen maken. Ja, en dan werk je het even uit in Excel. En weet je wel, ik vind het heel mooi dat ik ook die kant zeg maar, kan nu nog meer kan ontwikkelen. En dat we niet alleen een mooi programma kunnen neerzetten, maar samen met het team ook zo'n zender weer verder kunnen brengen.
2: Ja.
0: Dus, we hebben er heel veel zin in. Ja. Maar we begrijpen ook dat het nieuws hard binnenkomt. Want we starten natuurlijk al heel lang met elkaar op, iedere ochtend. En we gaan daar de komende weken alleen nog maar keihard van genieten. Oh, en dat doen we vandaag samen met Davina Michel.
1: Dit is ook iets.
0: Ja. Ja, zij vraagt zich af, would I be friends with me? En of ze het antwoord op die vraag al heeft gevonden, gaan we natuurlijk zometeen even aan haar voorleggen. Ik zou het wel weten, als ik Davina Michel was.
1: Leuk dat ze
0: is. Ja, toch?
1: Ja.
0: En het is de laatste dag van de herkansingen bij de eindexamens.
1: Ja, en de dag dat het LAX, de klachtenlijn, daar balans op maakt. Ik heb het nog heel even gecheckt, eventjes gebeld. En inmiddels staat de teller op bijna 350.000 klachten. Dat is meer mensen dan in Tilburg wonen.
0: Ja, dat is ook meer klachten dan er eindexamenleerlingen zijn.
1: Nou,
0: dus gemiddeld heeft iedereen al een keer geklaagd.
1: Heel bijzonder. Ja, goed. Ik ben heel benieuwd hoeveel klachten er vandaag nog gaan bijkomen. Maar goed, laten we het vooral er even op richten. Als je herkansing hebt vandaag, heel veel succes. Toi, toi, toi. You got this, baby.
0: En lieve vrienden, het wordt een hete dag. Het wordt heter en heter en heter en heter. Ja, nu nog code geel, maar vanaf morgenmiddag code oranje. Dus trekken veel scholen het tropenrooster uit de kast.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk heel overzichtelijk roosteren. Gewoon iets eerder beginnen en een stuk eerder uit. In veel klaslokalen wordt het namelijk bloedheet. En dan zeggen ze, ja, als het boven de 40 graden is, dan wordt het ongezond voor de leerlingen en de juffen en meesters.
1: Ik hoorde ook over tropenroosters gisteren. Dat er toch scholen zijn die ook heel vroeg gaan beginnen.
0: Ja, precies. Dus dat is de maatregel die ze nemen.
1: Ja. Goed, snikheet weer. En de vraag naar airconditioners is verviervoudigd. Het afval wordt op heel veel plekken vroeger opgehaald. Tropenroosters dus. En het onweert natuurlijk ook heel veel nu. En dus heb ik wat handige tips voor je gevonden van bliksem-expert.
0: Wacht even. Handige tips, zeg je dus.
3: Dit is een handige tip op Radio 2.
1: Want, stel dat het onweert, dan moet je niet onder een boom gaan schuilen, zegt bliksem-expert Barry. Ja, nee, ja, maar goed, het is natuurlijk altijd zomaar open deuren en zo. Maar goed, niet schuilen onder een boom, eventjes niet. Ook niet douchen tijdens een onweersbui, dat is ook geen goed idee. En sta je buiten zonder schuilplek en je zit ineens midden in een onweersbui, dan moet je op je hurken gaan zitten.
0: En dan?
1: Nou, en dan maak je jezelf heel klein en dan ben je minder vatbaar blijkbaar voor de bliksem. Met je voeten tegen elkaar en dan
0: dan ben je een bliksemmisleider.
1: Landslangheid op de grond.
0: Nou, dankjewel Jeroen voor deze tips.
1: Graag gedaan.
0: Ik denk dat echt niemand dit had willen missen.
1: Ik ga even kopje halen.
0: Niets is onmogelijk, komt het Algemeen Dagblad vanochtend. Dan gaat het niet over ons, maar dan gaat het over voetbal. Ja, want we hebben het nog niet over voetbal gehad. En dat kan natuurlijk niet. Hè. Het gaat over het Nederlands elftal. Denzel Dumfries die zei gisteren dat het wel lekker gaat met Oranje. Hij gelooft zelfs dat het Nederlands elftal een serieuze kanshebber is om de titel te pakken. Dus wereldkampioen te worden.
4: Echt? Volgens mij is iedereen fit. Ziet er allemaal goed uit. JP's blauwe ogen is volgens mij weg. Zijn we veel een kleine klein verbandje van een soort lijm hier rondom zijn wenkbrauw. Dus ja, volgens mij ziet het er allemaal goed uit.
0: Ja, dat is een hele zieke boeg geweest, hè?
1: Ja, ja.
0: Jan-Paul van Hekken, die kreeg natuurlijk een voetbalschoen tegen zijn oog. Ja, en daar is een oog niet voor bedoeld. Dat moet je ook niet
1: nee,
0: doen.
1: Nee, dat is geen goed idee.
0: Het is wel fijn dat het beter gaat. Onderweg.
1: Het is niet heel erg druk, maar wel de omrijders door de werkzaamheden. De A44 is dicht, de A27 is dicht. Je weet het zo onderhand, daardoor extra vertraging op de A4 deze ochtend. De A16 ook vanuit Breda en de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Nu extra reistijd.
2: Een bijzonder goedemorgen. Jan Willem, start op.
5: NPO Radio 2.

0: Dobbelsteen.
1: Dan mag je ons bellen voor de Dobbelsteen. 0800-1122. Op plekje 1 Smokey Robinson voor Carmen en The Tracks of My Tears.
2: 2 is Floor. Goedemorgen, mannen en Carmen. Na aanleiding van het nieuws dat jullie naar Radio 10 gaan. Don't Leave Me This Way van de Communards. Ik ga jullie erg missen, hoor. Veel liefs, Floor. Nou, het leuke is, we blijven gewoon op de radio. Dus je kan gewoon aan een knop draaien. Nou ja.
1: Adriaan, die heeft plekje 3. Adriaan, die zegt, nou, dan wil ik Gordon en kon ik maar even bij zijn.
2: 4 is Leon vandaag. Goedemorgen, Jan Willem en Jeroen. Graag voor op Dobbelsteen. CeeLo Green met Bright Lights, Bigger City. Heerlijk nummer om mee op te starten. Groet en een fijne dag, Leon.
1: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hi, met wie spreken wij?
3: Hi, met Sanne Marije spreek je.
1: Goedemorgen.
2: Hallo.
3: Goedemorgen.
1: Hoe is het?
3: Hallo.
1: Hey, ben je nog veel herkend naar aanleiding van je tv-optreden?
3: Nou, er zijn best wel wat mensen her en der die zeiden, dat zag ik jou nog op televisie.
1: Dat is toch leuk. Ja, want je speelde natuurlijk mee aan de intro-rally bij de Willem Ruimte op. Tenminste, jij bent dat toch? Daar ga ik even gemakkelijk over uit. Ik dacht je stem altijd herkennen, Sanne Marije. Nou, leuk dat je belt. Je bent er doorheen. Plekje 5 is voor jou.
3: Ja. Ik heb gedacht aan Wild Grey Ocean. Van Sam.
1: Oh, die is mooi.
3: Ja. En dat was dat omdat ik dacht, nou, ik hoorde natuurlijk jullie berichtje.
1: Ja.
3: Ik las het gisteren. Gewoon gek, dat raakt me dan toch.
1: Ach, lieve schat.
2: Waarom raak je dat zo, Sanne Marije?
3: Nou, dat komt gewoon wat jullie ook al aangeven. Eigenlijk op de radio, of wat andere mensen ook zeggen. Het is gewoon al heel lang heel vertrouwd. En je staat er elke dag mee op. En dan begin je dag lekker. En het is... En dat klinkt nu allemaal heel dramatisch, zo is het helemaal niet, maar het is gewoon loslaten van iets vertrouwd. En wat je net zelf ook al zei,

0: Dobbelsteen.
1: Dan mag je ons bellen voor de Dobbelsteen. 0800-1122. Op plekje 1 Smokey Robinson voor Carmen en The Tracks of My Tears.
2: 2 is Floor. Goedemorgen, mannen en Carmen. Na aanleiding van het nieuws dat jullie naar Radio 10 gaan. Don't Leave Me This Way van de Communards. Ik ga jullie erg missen hoor. Veel liefs, Floor. Nou, het leuke is, we blijven gewoon op de radio. Dus je kan gewoon aan een knop draaien. Nou ja.
1: Adriaan, die heeft plekje 3. Adriaan, die zegt, nou, dan wil ik Gordon. En kon ik maar even bij zijn.
2: 4 is Leon vandaag. Goedemorgen, Jan Willem en Jeroen. Graag voor op Dobbelsteen. CeeLo Green met Bright Lights, Bigger City. Heerlijk nummer om mee op te starten. Groet en een fijne dag, Leon.
1: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hi, met wie spreken wij?
3: Hi, met Sanne-Marije.
1: Hey, goedemorgen.
2: Hallo.
3: Goedemorgen.
1: Hoe is het?
3: Hallo.
1: Hey, hallo. Hey, ben je nog veel herkend naar aanleiding van je tv-optreden?
3: Nou, er zijn best wel wat mensen her en der die zeiden, dan zag ik jou nog op de TV.
1: Dat is toch leuk. Ja, want je speelde natuurlijk mee aan de intro-rally bij Willem Ruimte op. Tenminste, jij bent dat toch? Daar ga ik even gemakshalve uit. Ik dacht je stem al te herkennen, Sanne-Marije. Nou, leuk dat je belt. Je bent er doorheen. Plekje 5 is voor jou.
3: Ja. Ik heb gedacht aan Wild Grey Ocean. Van Sam.
1: Oh, die is
3: Sam
1: mooi.
3: Ja. En dat was dat omdat ik dacht, nou, ik hoorde natuurlijk jullie berichtje.
1: Ja.
3: Ik las het gisteren. Gewoon gek, dat raakt me dan toch.
1: Ach, lieve schat.
2: Waarom raak je dat zo, Sanne-Marije?
3: Nou, dat komt gewoon wat jullie ook al aangeven. Eigenlijk op de radio, wat andere mensen ook zeggen. Het is gewoon al heel lang heel vertrouwd. En je staat er elke dag mee op. En dan begin je je dag lekker. En het is... En dat klinkt nu allemaal heel dramatisch, zo is het helemaal niet. Maar het is gewoon loslaten van iets vertrouwd. En wat je net zelf ook al zei, jullie blijven ook gewoon op de radio. En ik gun jullie

0: leuk is. We blijven gewoon op de radio, dus je kan gewoon aan een knop draaien. Nou ja.
1: Adriaan, die heeft plek 3. Adriaan, die zegt, nou, dan wil ik Gordon en kon ik maar even bij zijn.
0: 4 is Leon vandaag. Goedemorgen, Jan-Willem en Jeroen. Graag voor op dobbelsteen. CeeLo Green met Bright Lights, Bigger City. Heerlijk nummer om mee op te starten. Groet en een fijne dag, Leon.
1: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hi, met wie spreken wij?
2: Hi, met Sanne Marije.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hallo.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het?
2: Hallo.
1: Hey, hallo. Ben je nog veel herkend naar aanleiding van je tv-optreden?
2: Nou, er zijn best wel wat mensen her en der die zeiden, dat zag ik jou nog op televisie.
1: Dat is toch leuk. Ja, want je speelde natuurlijk mee aan de intro-rally bij Willem Ruimte op. Tenminste, jij bent dat toch? Daar ga ik even gemakkelijk over uit. Ik dacht je stem al te herkennen, Sanne Marije. Nou, leuk dat je belt. Je bent er doorheen. Plekje 5 is voor jou.
2: Ja. Ik heb gedacht aan Wild Grey Ocean. Van Sam.
1: Oh, die is mooi.
2: Ja. En dat was dat, omdat ik dacht, nou, ik hoorde natuurlijk jullie berichtje.
1: Ja.
2: Of dit niet. Ik las het gisteren. Gewoon gek, dat raakt me dan toch.
1: Ach, lieve schat.
0: Waarom raak je dat zo, Sanne Marije?
2: Nou, dat komt gewoon wat jullie ook al aangeven. Eigenlijk op de radio, of wat andere mensen ook zeggen. Het is gewoon al heel lang heel vertrouwd. En je staat er elke dag mee op. En dan begin je je dag lekker. En het is... En dat klinkt nu allemaal heel dramatisch, zo is het helemaal niet. Maar het is gewoon loslaten van iets vertrouwd. En wat je net zelf ook al zei, jullie blijven ook gewoon op de radio. En ik gun jullie juist al het moois. En het is een verandering waar je dan denk ik even aan moet wennen.
0: Dus ja, dat snap is gewoon... ik. Dat is zo begrijpelijk. Ons allemaal.
1: Ja, en wij hebben natuurlijk al iets langer aan dat idee kunnen wennen. Dus dat proces begint ook in je hoofd met eerst afscheid nemen. En dan weer kijken van, hey, maar wat is er nu eigenlijk aan de hand? En... dan weer wennen aan iets nieuws. Maar ik vind het wel heel lief en ik waardeer het enorm, Sanne Marije, wat je zegt.
2: Nou ja, en het is ook, ik ben zelf een aantal jaar geleden... ik ben altijd verloskundige geweest en ik ben er ooit ook mee gestopt een aantal jaren geleden. Dus ik snap ook heel erg de verandering en de behoefte. Dus, en ook het wat dat betekent voor jullie. En dus het is meer dat je denkt, oh, wat dat dan voor je gezin en voor jou persoonlijk... even zo voelt. Maar goed, dat is vandaag.
0: Het is alles bij elkaar, natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Laat het maar gewoon even zijn wat het is. Ja.
2: Zo is het ook. En Wild Grey Ocean is voor mij dan het nummer wat bij jullie hoort. Wat ik via jullie leren kennen, wat bij mij hoort. Wat altijd heel veel voor mij betekent. Dus vandaar deze.
0: Nou, een hele dikke knuffel voor jou, lieve schat.
2: Dankjewel.
1: En een dikke zoen op je voorhoofd. En lekker genieten de komende weken, dat gaan wij ook doen.
2: Ja, zeker. Gaan we zeker doen.
1: Doeg.
2: En wie weet wat
1: dan neer. Ja, doei. Hey, bedankt voor al het liefst. Doei, doei.
2: Doei.
1: Ach, Sanne Marije, dankjewel hoor. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Richard.
1: Hallo. Hi, goedemorgen. Killing in the Name of. Van Rage Against the Machine. Of wil je wat anders?
3: Toch wat anders. Afgelopen zondag zag ik op Pinkpop Max McKnown. Weet toch dat een kandidaat al eerder een nummer van hem had aangevraagd bij jullie? Ik wil graag Permis for You aanvragen, want daarmee kreeg je de tent wel behoorlijk op zijn kop afgelopen zondag.
1: Ja, Pinkpop hè?
3: Ja.
1: Even kijken, voor mensen die hem niet kennen, Max McKnown, schrijf je toch?
3: Ja.
1: En Better Me For You, dan zetten we die op 6, Richard. Dankjewel voor het bellen.
3: Yo.
1: Doeg. Ga ik straks gooien. Eerst maar eens even naar het weerbericht. Het is een warme zonnige dag vandaag. Temperatuur tussen de 28 en 32 graden. Reken de komende nacht alvast op een plaknacht. Het wordt echt wel behoorlijk plakkerig en heet en zwoel.
0: Bianca.
1: Bianca heeft zich nog niet gemeld.
0: Dat is wel genoeg te vertellen.
1: Er is genoeg te vertellen. Is Bianca er al, Alfred? Nou gaan we zo naar Bianca. Eerst even naar het nieuws van 7:30. Carmen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Dat gebouw is bijna helemaal verwoest. Inmiddels is die brand onder controle. En er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Wel zijn er in de omgeving kleine roetdeeltjes neergekomen. En de brandweer geeft omwonenden de volgende tip.
5: Vindt u deze deeltjes in uw tuin of op uw voertuig of iets dergelijks? Advies is opruimen met handschoentjes aan. En iets schoonmaken kan gewoon met water en zeep.
4: De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog onduidelijk. Voor zover bekend was er niemand binnen. Terwijl veel twintigers zich afvragen of ze vanavond naar de kroeg gaan of misschien naar de sportschool, neemt de 20-jarige Tieme Heringa vandaag plaats in het college van het Friese Dantumadiel. Hij is dan, voor zover bekend, de jongste wethouder ooit in Nederland. Hij krijgt onderwijs, cultuur en jongeren in zijn portefeuille. Ga je elke dag met het openbaar vervoer naar werk of school?

0: let dan op, want morgen wordt er gestaakt. Er rijden tot 8 uur geen treinen, bussen, metro's en trams. Vakbond FNV protesteert hiermee tegen bezuinigingen van het kabinet. Na 8 uur morgen wordt het OV weer opgestart, maar het kan alsnog even duren voordat alle treinen en bussen weer rijden. Lionel Messi heeft eigenhandig Argentinië naar de knock-outfase van het WK geloodst. Messi nam beide doelpunten voor zijn rekening in de wedstrijd tegen Oostenrijk en werd daarmee WK-topscorer aller tijden.
1: Messi, hier wat ruimte gevonden voor Almada. Terugleggen, laten lopen en dan is het wel raak voor Leo Messi. Hij doet het weer en hij heeft zijn record te pakken. 17 WK-goals.
0: Ja, en daarna maakt hij er zelfs nog eentje. Hij is daarmee de Duitse oudspits Miroslav Klose voorbij. Die heeft Messi trouwens inmiddels ook al gefeliciteerd. En inmiddels is de wedstrijd tussen Algerije en Jordanië afgelopen. Algerije won met moeite, met 2-1. En schakelt daarmee debutant Jordanië uit.
2: En hoe het op de weg is, hoor je van Bianca Damink. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jan-Willem. Er staan toch al behoorlijk wat files, 200 kilometer ruim in totaal in Nederland. En de meeste vertraging is er door werkzaamheden. Want de A27 is dicht, langdurig, van Breda naar Gorkum. En voor knooppunt Gorkum heb je daardoor 20 minuten oponthoud. Verderop is de weg dicht. Op de A2 is het daardoor ook extra druk van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Daar heb je nu 35 minuten tijdverlies. Verder staat er file op de A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Daar heb je een half uur extra reistijd. Dat heeft te maken met de afgesloten A44 naar Amsterdam. En er is een ongeluk gebeurd op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Kost je nu een uur extra tussen knooppunt Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel. Er staat 13 kilometer file. Door dat ongeluk is de linker rijstrook dicht.
2: Dankjewel. Eerst maar eens even gooien. Sex of My Tears op plekje 1. Op 2, Don't Leave Me This Way. We hebben, kon ik maar even bij zijn. Op 3, op 4, Bright Lights, Bigger City van CeeLo Green. Op 5, Wild Grey Ocean van Sam Fender. En de laatste was Max McNone, aangevraagd door Richard. Better Me For You. Wat is het geworden?
4: Ja, dat is een goede vraag.
5: Carmen mag het zeggen.
2: Ja, wat is het?
0: Het is geworden nummer 2-2-2-2-2-2-2.
2: Floor, je hebt gewonnen! De Communion Arts. And don't leave me this way.

0: het is dinsdagochtend. Het is 23 juni. Higher Power op je radio. Van Coldplay voor de Communards en Don't Leave Me This Way. Aangevraagd door Floor, plekje 2 op de dobbelsteen. Wel grappig, het is een beetje het Floor-uur.
1: Ja, veel Floor. Ja, Floor
0: ja, we hebben straks ook nog een Floor.
1: Filler.
0: Ja, Floor die gaat de intro rally hier spelen. Floor is 19. Student aan de Academische Pabo. Ze werkt in de gehandicaptenzorg.
1: Okay.
0: Ze heeft heel lang nagedacht over de categorie. En ze gaat straks voor 2005 tot en met 2015. Categorie popmuziek.
1: Oké, leuk.
0: Dus dat kan nog steeds alle kanten op. Floor, we gaan je zo bellen.
2: Nieuwe muziek op Robbeens Radar.
0: Maar eerst een lekkere nieuwe van de radar. En ik vind dit zo leuk. Want hij staat op de radar. Hij zegt kakeltje vers. En hij wordt al zo vaak aangevraagd. En dat betekent toch dat hij is geland in de harten van veel luistervrienden en vriendinnen. En dat snap ik wel, want de stem van de zanger en de muziek, het is fantastisch. The Sun Will Never Settle, afgelopen weekend nog op Pinkpop. Nu op NPO Radio 2, het is Kingfisher.
3: My heart, it has been broken by who I cannot tell.

0: for you. De zon van mijn liefde voor jou zal nooit ondergaan. Ach, je zal hem ook
1: gekomen zijn. Dit is toch prachtig? Ja. Dat is toch, als je dat kan verzinnen, dan ben je een groot dichter.
0: Veel mooier worden ze niet. Nee. The Sun Will Never Settle van King Fisher.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Floor, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Wat een heerlijke makkelijke achternaam heb je eigenlijk, hè? Van de A. Of heb je er altijd wel last van gehad in je leven?
3: Nee, ja, het is wel lekker makkelijk, 2 letters.
0: Ja, en het voordeel is, dat was nog een beetje in onze jeugd, had je zeg eens A op de televisie. Daar ben jij waarschijnlijk nooit mee geconfronteerd, of wel?
3: Nee.
0: Ach, gelukkig. Nou, daar ga ik er ook niet over beginnen. Was ooit een televisieprogramma met assistent en dokter van de ploeg.
3: Oh, nee.
1: Nou, Floor denkt, oké, okay, top. Heet lekker man.
0: En, dus, ja, als ik dan jou was, Floor, dan had ik dat als ringtone gehad. Dus, nou, maar, Floor, goedemorgen. Hoe is het met je?
3: Ja, goed hoor.
1: Je studeert aan de Academische PABO.
3: Ja.
1: Wat is de Academische PABO?
3: Dat is een combinatie van de PABO en Pedagogische Wetenschappen in Nijmegen.
0: Oh. En hoeveel ben je al of zit je in je eerste jaar?
3: Eerste jaar net afgerond.
0: Oh, kijk eens aan. En je hebt de P binnen?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel.
1: Goed gedaan.
3: Ja, ja.
0: Nee, eigenlijk wel klinkt als bijna maar niet helemaal.
3: Nee, ja, omdat het 2 samen is, kun je eigenlijk geen P halen. Maar in principe het eerste jaar gewoon...
1: Ah, je kan wel zeggen in de kroeg, ik ben een A met een P.
0: Ja, zo is het. Ja.
3: Ja.
0: Ja, ja, je hebt gewoon je academische P eigenlijk gewoon dik en ruim gehaald als die zou bestaan.
3: Ja, zeker.
0: Floor, we gaan de intro rally doen. Ja, 2005 tot 2015. Je kan bij ons de academische T halen. Dat is de T van...
3: Thermomok.
0: Ja, exact.

0: Vijf liedjes. De intro's worden steeds 2 seconden korter. We beginnen bij 10 seconden in ronde 1 en we eindigen bij 2 seconden in ronde 5. Als je de titel weet en het goed hebt, dan gaan we door naar de volgende ronde. Bij 5 goed heb je alle prijzen.
1: Oké.
0: Hier is je eerste, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Succes, hè?
1: Dankjewel.

0: Rihanna.
1: Wat zeg je?
0: Stay van Rihanna.
1: Ja, Stay van Rihanna en Nicky. Ronde 2. Helemaal goed. Ga je door voor 8 seconden?
0: Zeker. Ja, dat is Uptown Funk.
1: Yes, helemaal goed.
2: Ronde 3.
1: Bruno Mars en Mark Ronson. We hebben er nog 3 te gaan. Categorie 2005, 2015. 6 seconden op jouw teken.
0: Laat hem maar komen.
1: Wat hoor ik allemaal?
0: Ja, er zit hier een cliënt mee te luisteren met mij. Die vond het een superleuk spel.
1: Er zit een cliënt mee te luisteren?
0: Ja, ik ben
3: maar kan de cliënt je helpen? Heb je er wat aan?
1: Het geluid horen niet echt.
0: Die is lastig. Even doorzingen hoor. Bad Day?
1: Oh, ja, dat is hem! Ja, ik dacht nog heel even van... we moeten maar heel even ons mond houden. Want jij zingt door in je hoofd. En gelukkig maar, je kwam erop. Daniel Powter en Bad Day.
0: Ja, oké, super.
1: Speel je door voor 4 seconden?
0: Ja,
1: nou. Is je cliënt er ook klaar voor?
0: Ja.
1: Oh, gelukkig.
4: Ja.
0: Ja, die weet ik wel. Since You've Been Gone.
1: Ja, Kelly Clarkson.
2: Ronde 5.
1: Nou nog eentje. 2 seconden als je hem gaat doen.
0: De laatste, ja.
1: Ja, weet je het zeker?
0: Hm. Ja, kom maar. Oeh, die is wel kort.
1: Die is heel kort.
4: Die was wel.
0: Ja.
1: Hoe heet die held die naast je zit?
0: Wat is jouw naam?
4: Frank.
1: Frank. Frank.
3: Ja.
1: Ja, want dat heeft Jeroen net volgens mij niet verteld, dat je ook nog in de gehandicaptenzorg werkt. En vandaag dus met Frank aan je zijde. Maar heeft Frank een idee, of heb je zelf een idee, of ben je nu helemaal van de leg?
0: Ik weet het niet. Frank, heb jij een idee?
4: Of we een keer
1: Zullen we dat gewoon doen? Ja, want het is natuurlijk wel zo, we kunnen die mok wel stuk gooien. Maar Frank, die heeft hem nog niet gehoord, hè?
0: Nee, dat klopt.
1: Maar Frank, ben je er ook klaar voor?
4: Ja.
1: Oké, komt ie aan. Eenmaal, andermaal.
4: Hoe je hoor,
0: man.
4: Hoor je hem? Ja.
0: Hoe heet hij?
4: Ik weet het niet, maar...
3: Hij is ook wel moeilijk, hoor.
1: Hij is moeilijk, ja.
0: Hij is zeker moeilijk. Ja.
1: Maar roep eens iets. Gewoon een titel die in je opkomt?
0: Nee, ik heb het
3: niet om gaan spreken hier, hè?
4: Wij weten het niet.
1: Frank weet het niet. Dat rekenen we goed. Ja, het is toch niet te geloven, Frank. Ja. Want zij weten het eigenlijk ook niet. Het liedje heet Beggin. En ja, wat doe je dan? Als je aan het smeken bent, dan weet je het eigenlijk niet. Dus dan smeek je. Dus eigenlijk heb je het gewoon goed, Frank. Het is toch niet te geloven.
3: Ongelooflijk.

0: Van harte gefeliciteerd, Floor en Frank. Ja, twee thermomokken komen jullie kant op en alle prijzen.
1: Ja, ja.
0: Zit er een liedje bij waar jullie blij van worden? Kijk, die Madcon, de laatste, is natuurlijk leuk, hè, want Back In is altijd een goed begin. Ja. Maar ja, je kan ook gaan voor Stay of Bad Day of Kelly Clarkson.
2: Nou, Frank, welk liedje vind jij het leuk? Weet je nog welke we hebben gehad?
3: De tweede,
1: nummer twee.
0: Bruno Mars. Dat was ook wel een hele leuke, Frank. Wij vinden dat jij dat fantastisch hebt uitgekozen. Maak er een mooie dag van samen, hè?
2: Komt helemaal goed.
0: Hey, gefeliciteerd.

0: van Floor. Hè? Dat je dus die intro-rally speelt terwijl je aan het werk bent. En dan kan je denken van ja, daar kan ik mijn hoofd er niet bij houden. Maar zij flikt het gewoon. En, ja, en even een Grand Slam met z'n tweeën.
1: Hier is Carmen. Hier is Carmen. Met een raadsel.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur, Carmen.
2: Ja hoor, daar gaat hij weer. Waar gaat dit zo over?
3: Ja, ja, we hadden ze van tevoren al in de airfryer gedaan. Dus ze waren gelukkig niet zo hard als dat het net was. Maar,
0: van tevoren in de airfryer? Gaat het over ontdooien of niet? Gelukkig waren ze niet zo hard.
2: Ik zoek iets anders.
4: Dit hier gaan ze een bitterballentrauma. Ik heb echt een bitterballentrauma. Ja, zie, bitterballentrauma. Dat is me één keer gebeurd, dat je op het terras zit en bitterballen bestelt en dat je dan een hap neemt en dat die van binnen nog bevroren is. Nou, daar kom je voor de rest van je leven niet vanaf. En zij willen dit voor zijn.
2: Het verhaal is half goed, maar omdat je bitterballen hebt gezegd, bitterballen. Ga ik koffie drinken.
5: Dit is NPO Radio 2.
2: Voor de rest komt er niks van.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor

0: je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Die flitsers met Tom bij TomTom.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: 30. Altijd laag.
1: Het is 1 minuut over 8 op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Volgens het Nibud komt 38% geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen aan tegen de kosten van kinderen, benzine en boodschappen. En ook hebben ze vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. Een aantal leden van de Taliban is deze week voor overleg in Brussel. En dat gebeurt op uitnodiging van de Europese Commissie, die met de Taliban in gesprek wil over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Maar het is niet zo dat de rode loper voor de Taliban uitgaat, zegt correspondent Kisha Hekster. De Europese Commissie benadrukt dat dat alleen technische gesprekken zijn.
3: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. Die waren eerder ook al in Afghanistan voor overleg met de Taliban. En de gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel. We horen dat het zou gaan om een plek vlakbij het vliegveld en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU. En dat is allemaal omdat de Europese Commissie probeert te voorkomen dat het erop lijkt dat ze door deze gesprekken de Taliban zouden erkennen.
2: In de Canadese stad Montreal heeft iemand uit het raam van een hotel op mensen geschoten. Een burger kwam om het leven, later ook een politieagent. 2 anderen raakten gewond. De premier van Quebec heeft er geen goed woord voor over.
4: These acts are reprehensible and have no place in our society. In the face of this ordeal, we will remain united, supportive and determined to stand by all those affected.
2: De schutter is door de politie doodgeschoten. Als Nederland van Zweden wint, dan mogen jullie me met bitterballen bekogelen. Dat was de belofte van een Zweedse TikToker. En gisteren was het zover. Zijn volgers hadden er zin in en zetten zich schrap in Tilburg.
5: And if you win, you're allowed to throw bitterballen at me.
6: Yes, yes, a deal is a deal.
7: Ja, we hadden ze van tevoren al in de airfryer gedaan. Dus ze waren gelukkig niet zo hard als dat het net was. Maar.
8: There was a lot of bitterballs. Frozen ones, melted ones. I got some in my face, some in my mouth, some in my nuts.
9: Wij hebben allemaal best wel druk met scriptie en zo. Alleen afleiding nodig, I guess.
8: Bitterballs everywhere.
2: Ja, ook zijn eigen meatballs bleven dus niet gespaard, zo zei hij.
1: Hij heeft ook Zweedse balletjes naar zijn hoofd gehad.
2: Zweedse balletjes, ja. Opnieuw droog en zonnig vandaag. Het wordt 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 32 graden in het zuiden. Morgen geldt er dus code oranje vanwege de hitte. Dan kan het plaatselijk 36 graden worden.
1: Ik denk dat een bevroren bitterbal nog best hard kan aankomen.
2: Nou, reken maar.
10: Nou, dat denk ik ook, ja.
1: Bianca Damink bij de ANWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het is tot nu toe iets minder druk dan anders op de dinsdag, maar er staan wel wat lange files en dat heeft onder meer te maken met de werkzaamheden en wegafsluitingen. Meeste oponthoud heb je onder andere op de A4 naar Amsterdam tussen Rijswijk en Nieuw-Vennep. Daar sta je bijna een uur vast. Het is daar zo druk doordat de A44 dicht is. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je voor knooppunt Gorkum ruim 20 minuten oponthoud. Ook de A27 is daar afgesloten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file door een pechgeval bij Woerden. Vanaf Gouda loopt het daardoor vast. De vertraging is 20 minuten. Bij Woerden is de rechterrijstrook dicht. De A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam, die is na een ongeluk wel weer vrij. Maar er staat nog file tussen knooppunt Hellegatsplein en de Heinenoordtunnel. Vertraging is nu nog zo'n half uur, maar de file wordt langzaam korter.
1: Dankjewel.
12: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
13: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven, in no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
12: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn,
0: Bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Hey, ben je er weer?
15: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
15: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.
16: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
19: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
21: Eén jongen. Twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Jan Willem start op.
2: BNN Vara.
3: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
4: Goedemorgen.

0: vandaag. Tussen de 28 en 32 graden. En voor vannacht mag je rekening houden met een plaknacht. Ligt er natuurlijk ook een beetje aan tegen wie je aankruipt. Goedemorgen, welkom op dinsdag 23 juni. Ja, veel berichten naar aanleiding van het nieuws van gisteravond dat wij per 1 september een ochtendshow gaan maken bij Radio 10. Irma die appte bijvoorbeeld, ik ben helemaal verslag van jullie nieuws, maar nu met de toelichting snap ik het wel. Maar jullie zijn zo'n houvast en baken in de ochtend, ik moet eventjes wennen aan het idee.
1: Nou, dat snap ik heel goed. Ja, dat snap ik heel goed. Maar het is, we zijn niet weg, hè. We zijn gewoon nog op de radio. En je bent voorlopig echt nog niet van ons af. Laat dat een waarschuwing zijn.
0: Ja, en we hebben het vroeger ook al even toegelicht. We gaan daar niet alleen de ochtendshow maken. Maar ik mag ook vorm gaan geven aan de koers van de zender. En dat vond ik zo'n ontzettende uitdaging. En ook al eerder dat dat gevraagd werd. En dat prikkelde zo, mijn ideeën over radio. Weet je wel, wat we hier hebben gedaan, kunnen we dan uitbouwen in de breedte. Ja. Dat wij daarover hebben gebabbeld.
1: En ik krijg gewoon een Excel-sheet van de zaak.
0: Ja, precies. En dat jij zei, eigenlijk is dit wel een heel mooi moment om na 8 jaar en na 2000 afleveringen zo'n stap te zetten. En in een nieuwe omgeving, met nieuwe omstandigheden, weer te gaan bouwen met nieuwe creativiteit.
1: Ja, en toch zal ook heel veel hetzelfde blijven. Hè? Dat is ook wel het waar. Het is een beetje een soort van het hernieuwen van de geloftes. Want we hebben toch wel aan elkaar gevraagd van, willen we dit nog? Willen we nog zoveel jaar?
0: Heb je eigenlijk ja gezegd?
1: Zo vroeg opstaan. Heb ik ja gezegd? Daar was je toch bij?
0: Oh ja.
1: Ja, was heel bedoel, we hadden het er met elkaar over, hè?
0: Nee, denk ik.
1: Ja, hallo. Zullen we nou beleven?
0: Ja, ik wil opnieuw.
1: Ja, een beetje soort Married at First Sight. Sta je daar? Wie bent u?
0: Wie bent u eigenlijk? Ja.
1: Ja, nee hoor.
0: Vol overgave en vol enthousiasme.
1: Zeker.
0: En vol overtuiging ook. Ja. Het wordt een hete ochtend, ik zei het net al. David en Michel komt langs om een nieuwe single te doen. Dat is deze. Would I be friends with me? En in Groningen gaat de kast open. Dat is toch even. Daar hebben ze het TWS weer uit de kast gehaald.
1: Ja,
0: het
1: TWS.
0: Dat staat voor tropisch weerscenario. En dan, wacht even. Geef jij me even een inzicht. Deze ga jij missen, jongen.
1: Deze gaat echt. Deze gaat zo enorm de kliko in.
0: Ga hem kwijtraken.
1: En dan gooi ik de kast wat benzine in. En een lucifertje erbij.
0: Het hele orkestje
1: de kast. Het hele orkestje. Nou, heel hartelijk bedankt voor alle bewezen diensten. Maar het is allemaal goed bedoeld natuurlijk. En dat is ook goed om te weten. Want overal wordt rekening gehouden met de hitte. Op een heleboel scholen gaan de tropenroosters in vandaag en de rest van de week. En in Amsterdam gaan vandaag 12 koelteplekken open om te schuilen tegen de warmte. Zoals bijvoorbeeld een bibliotheek, een stadsboerderij, een theater, kerk, buurthuis enzovoort. Daar zijn dan zitplekken, water en wc's. En vaak kan je je huisdier dan ook meenemen. Dus dat is hartstikke mooi, want laten we de huisdier ook niet vergeten deze dagen.
0: Dat is ook eens lief voor een huisdier. Is het je opgevallen hoeveel voetballers er dit WK roze schoenen dragen?
1: Ja, dat is mij opgevallen. En ik dacht ook wel, wauw, wat vet. Dat wil ik ook.
0: Arno Kantelberg, jij kent hem goed natuurlijk.
1: Ik ken Arno zeker heel goed, ja.
0: Die heeft meegeteld. Dit gaat over de wedstrijd van Oranje tegen Zweden.
2: Iedereen draagt het, hè. 9 spelers van het Nederlands elftal en 9 van Zweden van de 18 in de basiselftallen in het roze. En maar 4 anderen, alleen Brobbey en Malen droegen geen roze.
0: Nee, Brobbey heeft natuurlijk wel gescoord zonder roze, maar dat is hem dan vergeven. Daar willen alle kinderen nu ook roze voetbalschoenen. Ze zijn hier aan te slepen, ze vliegen de winkels uit. Je moet dus wel snel zijn voor roze schoentjes. Ik dacht ook heel even, misschien is het wel leuk om de schatjes te bellen.
1: Ja.
0: Dat het tijd wordt voor een nieuwe versie van deze.
3: De rode schoentjes.
0: Oh, daar kun je natuurlijk heel makkelijk de roze schoentjes van maken.
1: Ja, ja.
3: Balschoentjes.
0: Voetbalschoentjes.
1: Ja. Oh, ja. Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Ik weet niet of de schatjes ook al ja hebben gezegd.
1: Ja, dat hangt van wat factoren af. Ze willen onder
0: andere... Van wat facturen af? Of wat zeg je nou?
1: Nou, factoren. Ze willen een gouden plopkap. Maar ik weet niet of we dat kunnen regelen. Daar gaan we nog even over hebben.
0: 3 dingen waar het vandaag over gaat. In volstrekt willekeurige volgorde.
1: Nummer 3.
0: Katia Garcia, die staat op plekje 3. Misschien denk je, wie is dat? Nou, ze is een scheidsrechter. Ze komt uit Mexico. En donderdagnacht is zij de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit die een WK-wedstrijd van het Nederlands elftal fluit. En pas de 3e vrouwelijke scheidsrechter die ooit op een WK van het herenvoetbal fluit. Een historisch moment dus. Nog voor de eerste bal is getrapt. Donderdag op vrijdagnacht om 1 uur tegen Tunesië. Is belangrijk, hè? Want veel mensen denken, ja, vrijdagnacht, is het dan de nacht van donderdag op vrijdag of van vrijdag op zaterdag?
1: Ik denk vrijdag op zaterdag.
0: Nee, het gaat om donderdag op vrijdag. Donderdag op vrijdagnacht, 1 uur tegen Tunesië. Okay, dus we spelen vrijdagochtend, dus 1 uur 's nachts, 0.1 uur tegen Tunesië.
1: Ik denk dat ik het niet ga meemaken.
3: Nummer 2.
1: Alfred ook niet.
0: Ik vind het een teleurstelling.
1: Op 2 vandaag, Tieme Heringa. Hij begint aan zijn nieuwe baan als wethouder. En denk je, nou, waarom is dat nou weer interessant om te vernoemen? Nou, Tieme is nog maar 20 jaar. En vanaf vandaag is hij daarmee de jongste wethouder van Nederland. Hij neemt plaats in het college van de gemeente Dantumadiel in Friesland. Dat is eigenlijk tussen Dokkum en Leeuwarden. Sanje Safari is ook daar in Dantumadiel. Hij studeert rechten aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En hij woont nog thuis.
0: En nu dus wethouder.
1: En nu wethouder.
0: Nou, heel veel succes.
1: Ja.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Tialf.
1: Oh,
0: ja. Plekje 1 is voor de trots van Heerenveen. Ja. Het Internationaal Olympisch Comité heeft het ijsstadion in Heerenveen aangewezen als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030.
1: Is wow.
0: Het is gebeurd. Ewe Wennemars was in mei al enthousiast over het idee. Bij RTL Tonight lichtte hij toen uit waarom.
4: En nu krijgen we een deel van de Olympische Spelen kunnen we naar Nederland krijgen. Mm-hmm. En dan is het ook nog onze nationale sport in Tialf. En dat is heel belangrijk, denk ik, voor het Nederlandse schaatsen.
0: Ja, we moeten dus nog wel heel even wachten voordat de Friese vlag echt uitgehangen kan worden. Want ook het Franse Olympisch Comité moet akkoord geven. Die gaan maandag beslissen.
1: Ja,

0: Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Heeft al veel bereikt in zijn leven, maar vandaag is toch wel een hoogtepunt. Ik kom er niet snel meer overheen. Hij staat vandaag namelijk in het voorprogramma van Davina Michelle.
1: Davina Michelle,
0: ja. En dat is natuurlijk iets wat Teddy Swims al heel lang heel graag wilde. Maar vandaag is het eindelijk zover, want ze is hier. Davina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Van harte welkom.
2: Ja, dankjewel dat we weer welkom zijn.
1: Natuurlijk.
0: Ja, jij komt deze ochtend als artiest uit de bus. Letterlijk en figuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Vertel even over je avonturen van afgelopen weekend.
2: Ja, wij zijn met het hele team door Duitsland gegaan met de Nightliner. Toen mochten we spelen op Southside Festival op Hurricane.
1: De Nightliner is zo'n grote bus, hè? Ja. Waar je in kan slapen.
2: Waar je in slaapt. En,
0: dat is een festival waar je kan verdwalen, hè? Dat is geen klein festival.
2: Het is een beetje de Pinkpop van Duitsland. En dan één keer in het noorden, één keer in het zuiden. Dus het was echt super vet. Ja.
0: Maar je weet op een gegeven moment in zo'n bus niet meer hoe laat het is en waar je bent, toch?
2: Nee, en je weet ook niet meer of die vooruit of achteruit rijdt op een gegeven moment als je ligt. Het is echt... Maar weet je, ik heb een goed gezelschap. Dus het was echt heel leuk.
1: Ik vind het desondanks verrassend fris uitzien.
0: En ze heeft de nightliner ingewisseld voor eyeliner.
1: Ja,
0: dat is,
2: Nee, ik verbaas mezelf ook, hoor, moet ik zeggen. Ik denk vanochtend ik wakker, toen dacht ik, dit verdien ik niet.
0: Ik ben blij dat je het hebt getrotseerd, dat je toch bent gekomen. Want wij kijken er al eventjes naar uit. Je single die is er inmiddels een dag of 12, hè?
2: Ja, klopt.
0: Je bent hier, je pakt altijd uit. Maar wat heb je wel allemaal meegenomen? Dit is een band van hier tot Tokio.
2: Ja, nee, we zijn er weer bij. We hebben Yahya op gitaar, we hebben Carlotta op gitaar, Noah op piano, Marcus op bas en Efrim op drums. Dus,
0: Yes. We hadden niet één, niet twee, maar drie nightliners nodig om hier te komen.
2: Ja,
0: als je moest kiezen, hè, tussen de instrumenten van jouw band, welke zou je dan doen als je er eentje zou bespelen?
2: Zo. Nou, ik denk geen enkele, want ik ken dat helemaal niet, joh.
0: Nou, echt helemaal niks.
2: Ik vind het zo knap. En dat is niet omdat ik ze wil veren in de kont wil steken, maar ik vind als je een muziekinstrument kan spelen helemaal onder druk, dat vind ik echt super knap. Dat vind ik echt heel bijzonder.
0: Nou, dat is mooi gezegd en wel gemeet ook. En het wordt je in dank afgenomen, dat zie ik. Maar dit is puur even hypothetisch, hè? Dus als je zou mogen kiezen. Ja. Dus stel je zou de Sterren van de Hemel kunnen spelen. Voor welke was je dan gegaan?
2: Dan wil ik een harp kunnen spelen, denk ik. Ja, super random. Sorry, jongens.
0: Okay, dat is wel enige die ik niet mee heb genomen, zeg.
2: Nee. Ja, dat vind ik wel een vet instrument of zo.
0: Om de gevoelige snaar te kunnen raken, natuurlijk. Ja, en dan heb je er nogal wat. Dus dan de kans is alleen maar groter dat het lukt. Over hypothetische vragen gesproken. Would I be friends with me? Was dat een hypothetische vraag? Of bedoelde je dat echt?
2: Ja, het is wel een hypothetisch dingetje. Het komt vanuit een plek van zelfreflectie, denk ik. Dus dat je op een gegeven moment een soort... voor een dag iemand anders kan zijn en naar jezelf zou kijken. Van oké, weet je wel, vind ik mezelf wel een leuk mens? Vind ik mezelf wel aardig? Zou ik vrienden met mezelf zijn?
1: En hoe beoordeel je dat dan? Waar kijk je dan naar?
2: Ja, eigenschappen van jezelf, denk ik. Maar ook hoe je tegen anderen doet en hoe je jezelf behandelt. En gewoon als een soort out-of-body experience, denk ik.
1: En heb je nog dingen ontdekt?
2: Nee.
0: maar heb je ja gezegd tegen jezelf? Was je een biertje met jezelf gaan drinken?
2: Ik weet niet of ik vrienden met mezelf zou zijn. Zou jij vrienden met jezelf kunnen zijn?
0: Ik probeer toch wel iedere dag in ieder geval de meest aardige en leukste versie van mezelf te zijn.
2: Nee, dat sowieso. Maar ja, of dat lukt, is natuurlijk.
1: Ik denk als ik mezelf zou tegenkomen dat iedereen die zegt, jij komt jezelf nog eens lelijk tegen, toch gelijk heeft gekregen.
0: Ja. En ik zou het bijvoorbeeld ook heel leuk vinden dat er eindelijk eens iemand lacht om mijn woordgrapjes. Want ik moet altijd wel lachen om mijn eigen grapjes.
2: Nou, ik lach ook om jouw grapjes.
0: Dat vind ik lief. Dat vind ik heel lief. Het was dus een vraag, die heb je gesteld, maar niet een bevredigend antwoord of een allesomvattend antwoord.
2: Nou, ik denk dat dat meer komt als ik vriendschap met mezelf zou sluiten. Ik ben best wel een extrovert, heftig persoon. En ik merk dat ik voor als vriendschappen toch wel meer introvert vrienden, zeg maar, beter bij mij gaan. Omdat dat iets meer in balans is. Ik denk dat ik helemaal gillend gek van mezelf zou worden.
0: Dus je zat jezelf daar te evalueren over jezelf. En toen zei je tegen jezelf, doe eens rustig.
2: Ja.
0: Doe eens rustig.
1: Ja. Leuk. Dat zijn ook waardevolle inzichten.
2: Ja.
0: Mooi hoor. Okay. Would I be friends with me is de titel van je nieuwe single. Zijn jullie er allemaal klaar voor om hem te gaan doen? Ik kijk even naar de band. Ja, ik zie overal duimpjes omhoog gaan.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we jou eens even op een hele mooie manier aankondigen. Al zeg ik dat zelf. Jeroen.
1: Ja. Sorry, ik was even naar Michelle aan het kijken.
0: Naar wie?
1: Michelle.
0: Oh, jij zegt Michelle.
1: Oh, nou, sorry, Davina. Davina.
2: Ja. Ja. Zo zijn wij.
1: Ja, zo zijn wij. Davina en ik, Michelle en ik.
0: Nou, daar ga ik. Lieve dames en heren, luistervrienden en vriendinnen. Het is bijna 8:30 op deze vroege dinsdagochtend. En we zijn blij dat ze hier zijn. De volledige band en Davina Michelle met Would I Be Friends With Me Live.

0: ik. Maar ook hoe je tegen anderen doet en hoe je jezelf behandelt. En gewoon als een soort out-of-body experience, denk ik.
1: En heb je nog dingen ontdekt?
0: Nee.
2: maar heb je ja gezegd tegen jezelf? Was je een biertje met jezelf gaan drinken?
0: Nou, ik weet niet of ik vrienden met mezelf zou zijn. Zou jij vrienden met jezelf kunnen zijn?
2: Ja, ik probeer toch wel iedere dag in ieder geval de meest aardige en leukste versie van mezelf te zijn.
0: Nee, dat sowieso. Maar ja, of dat lukt, is natuurlijk.
1: Ik denk als ik mezelf zou tegenkomen dat iedereen die zegt, jij komt jezelf nog eens lelijk tegen, toch gelijk heeft gekregen. Ja.
2: En ik zou het bijvoorbeeld ook heel leuk vinden dat er eindelijk eens iemand lacht om mijn woordgrapjes. Want ik moet altijd wel lachen om mijn eigen grapjes.
0: Nou, ik lach ook om jouw grapjes.
2: Dat vind ik lief. Dat vind ik heel lief. Nee, maar goed, het was dus een vraag, die heb je gesteld, maar niet een bevredigend antwoord of een allesomvattend antwoord.
0: Nou, ik denk dat dat meer komt als ik vriendschap met mezelf zou sluiten. Ik ben best wel een extrovert heftig persoon. En ik merk dat ik voor als vriendschappen toch wel meer introvert vrienden zeg maar beter bij mij gaan. Omdat het dan iets meer in balans is. Ik denk dat ik helemaal gillend gek van mezelf zou worden.
2: Dus je zat jezelf daar te evalueren over jezelf. En toen zei je tegen jezelf, doe eens rustig.
0: Ja.
2: Doe eens rustig.
1: Ja. Leuk. Nou ja, dat zijn ook waardevolle inzichten.
0: Ja.
2: Mooi hoor. Okay. Would I Be Friends With Me is de titel van je nieuwe single. Zijn we er allemaal klaar voor om te gaan doen? Ik kijk even naar de band. Ja, is je overal duimpjes omhoog gaan.
1: Ja.
2: Nou, dan gaan we jou eens even op een hele mooie manier aankondigen. Al zeg ik dat zelf. Jeroen.
1: Ja. Sorry, ik was even naar Michelle. Nee,
2: naar wie?
1: Michelle.
2: Oh, je zegt Michelle.
1: Oh, nou, sorry, Davina.
0: Ja. Zo zijn wij.
1: Ja, zo zijn wij. Davina en ik, Michelle en ik.
2: Nou, daar ga ik. Lieve dames en heren, luistervrienden en vriendinnen. Het is bijna 8:30 op deze vroege dinsdagochtend. En we zijn blij dat ze hier zijn. De volledige band en Davina Michelle met Would I Be Friends With Me Live.

0: Inderdaad, eindelijk is iemand lacht om mijn woordgrapjes. Want ik moet altijd wel lachen om mijn eigen grapjes.
1: Nou, ik lach ook om jouw grapjes.
0: Dat vind ik lief. Oh. Dat vind ik heel lief. Nee, maar goed, het was dus een vraag, die heb je gesteld. Maar, ja. maar niet een bevredigend antwoord of een allesomvattend antwoord.
1: Nou, ik denk dat dat meer komt als ik vriendschap met mezelf zou sluiten. Ik ben best wel een extrovert heftig persoon. En ik merk dat ik voor als vriendschappen toch wel meer introvert vrienden zeg maar beter bij mij gaan. Omdat dat iets meer in balans is. Ik denk dat ik helemaal gillend gek van mezelf zou worden.
0: Dus je zat jezelf daar te evalueren over jezelf. En toen zei je tegen jezelf, doe eens rustig. Ja,
2: Leuk. Nou, ja, het zijn ook waardevolle inzichten. Ja.
0: Mooi hoor. Okay. Would I Be Friends With Me is de titel van je nieuwe single. Zijn jullie er allemaal klaar voor om hem te gaan doen? Ik kijk even naar de band. Ja, als je overal duimpjes omhoog gaan. En, ja. Nou, dan gaan we jou eens even op een hele mooie manier aankondigen. Al zeg ik dat zelf. Jeroen. Ja.
2: Sorry, ik was even naar Michelle. Nee, kijken.
0: Naar wie?
2: Michelle.
0: Oh, je zegt Michelle.
2: Oh, nou, sorry, Davina.
1: Zo zijn wij.
2: Ja, zo zijn wij. Davina en ik, Michelle en ik.
0: Nou, daar ga ik. Lieve dames en heren, luistervrienden en vriendinnen. Het is bijna 8:30 op deze vroege dinsdagochtend. En we zijn blij dat ze hier zijn. De volledige band en Davina Michelle met Would I Be Friends With Me Live.

0: Daar.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, dan kunnen we samen een bandje beginnen. Wat leuk. Ja, fijn, mooi gespeeld bent. En ja, Davine, dankjewel dat je er was.
2: Dankjewel.
1: Altijd, ja. Het gaat altijd veel te snel voorbij. Hey, wat zijn de plannen nu? Stap je nu weer de bus in, het volgende festival?
2: Nee, ik ben nu het album aan het afmaken. Dus ik ga naar huis gelijk schrijven. En ja. Dan, ja.
1: Maar wordt het een heel album, een half album?
2: Het wordt een half album.
1: Ja, dat had ik al begrepen, ja.
2: Ja, dus nu de eerste helft en dan heel snel erachteraan het tweede gedeelte. Ja.
1: Ronnie, heb jij een halve cd spelen? Want ik weet niet, hoe speel je dat af?
2: Nee. Ja.
1: Maar leuk, ja, ik snap het ook wel. Dat past ook bij deze tijd, hè? Dat je gewoon, af en toe wat van jezelf laat horen. Dus dat je niet in één keer, bam, alles over de schutting gooit.
2: En je kan inderdaad ook qua betekenis, qua zeg maar het verhaal vertellen, kan je iets meer de breedte in als je het verspreidt. Dus dat ga ik doen.
1: We wensen je daar heel veel succes mee. En nogmaals, fijn dat je er was.
2: Dank jullie wel.
1: Davine Michelle. NPO Radio 2 op de vroege dinsdagochtend. Ik heb het weerbericht voor je. Nou, het kan kort zijn. Een warme zonnige dag. Verkeersupdates van Bianca Damink. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er staan wat minder files dan anders op de dinsdag. Maar op een aantal wegen loopt het toch behoorlijk vast. En dat heeft vooral te maken met werkzaamheden. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar heb je bijna een uur tijdverlies tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Dit heeft te maken met de afgesloten A44 naar Amsterdam. Op de A16 is het druk van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. 20 minuten is het oponthoud. En aansluitend op de A17 loopt het daar vast van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Daar ben je ook een half uur langer onderweg. En het is op deze wegen extra druk door de afgesloten A27. Daar sta je van Breda naar Gorkum voor knooppunt Gorkum 25 minuten vast. En vanaf dat knooppunt tot aan Everdingen is de A27 dicht.
1: Dankjewel. Tijd voor het nieuws van 8:30, kamers aangeschoven. Praat je bij?
4: Ja, het kabinet hoopt deze week stikstofmaatregelen te nemen en daarmee op termijn die crisis aan te pakken. Maar, zo waarschuwen verschillende belangengroepen vandaag, de volgende crisis ligt al op de loer. De waterkwaliteit is zo slecht dat dit opnieuw de bouw kan stilleggen in Nederland. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet legt uit wat er mis is.
5: Door het uitrijden van mest dat in het water terechtkomt, PFAS wordt geloosd door de chemische industrie. Er zitten microplastics in het water, andere chemicaliën als verfresten, medicijnresten. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat we eigenlijk al jaren niet voldoen aan de kwaliteitseisen die Europa heeft gesteld aan onze wateren. En nu heeft Brussel gezegd dat we daar eind volgend jaar echt aan moeten voldoen, wat dus de afgelopen jaren niet lukte.
4: En het opschonen en onderzoeken van dat water kan flink wat kosten. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is waarschijnlijk overleden. Nancy Guthrie werd eind januari ontvoerd. Ze was 84 jaar oud. Volgens CNN ontving de familie enkele dagen na haar verdwijning een losgeldbrief. En daarin schreven de kidnappers dat de vrouw was overleden. Dat was niet de bedoeling, zo schrijven ze. Volgens hen gebeurde dat per ongeluk. Het is al dagen warm en de temperatuur loopt de komende dagen verder op. En het wordt zelfs code oranje. Morgen, zo heeft het KNMI al aangekondigd. Een deel van de scholen stapt daarom over op een tropenrooster, omdat het binnen te warm wordt. En dat geldt ook voor deze school in Hilversum, vertelt de directeur.
6: Je merkt gewoon, gedurende de dag gaat die temperatuur oplopen. En dat kan in lokalen waar de klimaatomstandigheden minder zijn, kan dat echt gewoon richting de 30 graden worden. En dat is niet werkbaar. Zowel niet voor de kinderen, want daar doen we het als eerste voor, maar ook voor je collega's. En het kan dan letterlijk en figuurlijk verhit worden in de klas.
7: Krijg je nog ijsjes vandaag eigenlijk?
6: Ja, die moeten we nog even achterwege houden als gezonde school natuurlijk.
1: Ja. Je hoort het denken, hè, zei ik het.
8: Ja, tuurlijk.
4: Het is tot nu toe het WK van de grote sterren. Messi, Mbappé, Haaland, Kane, ze hebben allemaal al meerdere goals gemaakt dit toernooi. Sportcommentator Jeroen Stekelenburg kijkt zijn ogen uit.
9: Tot nu toe is het echt smullen dit WK, met geweldige wedstrijden en echt met topspelers die elkaar de hele tijd proberen te overtoepen. Want het gebeurt dus nu allemaal op één dag. Messi speelde de eerste wedstrijd van de dag. Nou, dan denk je van, die staat op 5 doelpunten. Die is al bijna topscorer van dit WK. Maar dan denkt Mbappé van, wat jij kan, kan ik ook. En die maakt ook 2 doelpunten. En nou ja, daarna dus Haaland. Als dit zo doorgaat, dan wordt dit echt een heel uniek wereldkampioenschap.
4: Ja, en Messi is inmiddels topscorer aller tijden op het WK met 18 goals. Mbappé zit hem wel op de hielen met 16 doelpunten.
1: Wat heel knap is, want vooral de keepers stelen natuurlijk de show dit WK.
4: Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Die zijn allemaal ontzettend lekker bezig.
4: Allemaal goed. Kaapverdi was heel erg goed bezig, de keeper. En van de week ook weer een wedstrijd.
1: Ja, Curaçao.
4: Curaçao, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus nee, wat dat betreft.
1: Carmen, dankjewel weer.
8: Ja, alsjeblieft hoor.
1: Goedemorgen, het is een fijne opstart op deze mooie dinsdagochtend met Pieter Gabriel en zijn sledgehammer.

0: Ik heb het nummer killen. Dit was live, vrienden. Dit was live. Dat einde, wat mooi.
1: Lekker, hè?
0: Ja, lekker. Hey, man, wat klinkt die gitaar van jou, Dikke? Ja, ik zou het wel weten. Ik was voor die gitaar gegaan.
1: Ja, nee.
0: Ja.
2: Al mag je een heel leuk orkestje met harp en gitaar.

0: en de stem. One kiss. Doe het nog eens.
1: One.
0: Zeg maar.
2: Je hoort het,
0: One. One. Peter Gabriel ervoor en Sledgehammer. Zometeen een nieuwe editie van het 10 voor 9 journaal.
3: Ja, nou weet je, uiteindelijk is er maar één groot verhaal waar iedereen mee bezig is deze ochtend. Gaan de Rolling Stones nog op tour? Keith Richards heeft zich daarover uitgesproken. Wat hij heeft gezegd hoor je zometeen in het 10 voor 9 journaal.
0: Het is geen lekker makertje dit, hè? Je hebt echt het antwoord. Het is wel een lekker makertje. Ik snap dat het een lekker makertje is. Maar ik bedoel, van de Stones is geen lekker makertje. Ja, lekker.

0: blijft er wel vrolijk om, hoor. Je hebt helemaal geen moeite met platnachten of andere voorspellingen.
1: Lekker een glaasje wijn en lekker achter het stuur gaan zitten. Dat kon allemaal nog in 1970.
0: Ja, dat deed je gewoon. En dan geen autogordel, want die was er nog.
1: Nee, joh, kan mij het schelen.
2: In the summertime.
3: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Zo moet ik me voorstellen dat mensen daar ooit een hekel aan hadden. Hè? Dat ze zeiden, wat een onzin, autogordel ga ik echt niet doen.
1: Ja, zeker. Nou, ik kan wel een paar glaasjes alcohol drinken voordat ik ga rijden. Ook aan mij het schelen. Ja, dan rijd ik juist beter.
0: Je hebt er nu al even nodig. Ja. Ik zeg vast in je seatbelts, want het is een nieuwe editie van het 9:10 journaal. Even de boel.
1: Ja, een ananas smoothie, lange vingers erbij. Het belangrijkste nieuws van deze dinsdagochtend. Met nieuws over de Stones. Want ja, de grote vraag is natuurlijk, die hangt hier de hele dag in de studio eigenlijk. Want gaat er nog een grote wereldtournee komen van de Rolling Stones? Nou, Keith Richards die heeft daar zijn twijfels over, heeft hij eerlijk gezegd. Hij werd geïnterviewd door het Britse tijdschrift Uncut. En hij zegt van, ja, weet je wat, het is natuurlijk ook fysiek wel heel zwaar om zo maandenlang te reizen en op te treden, of dat allemaal nog wel haalbaar is. Dat werd natuurlijk aan hem gevraagd nadat Mick Jagger de afgelopen week nog hintte op een nieuwe tour. En die zei van, nou, ik heb er eigenlijk wel zin in. Dus ja, ik denk dat dit zo'n beetje de lijn is van de discussie die daar in de band gevoerd wordt.
0: Ja, Mick Jagger is ook wat gezonder. Keith is wat meer aan het kwakkelen, dus dat zal er ook mee
1: te maken. Ja, dat snap ik. Ja, misschien dat ze nu zoiets kunnen verzinnen, dat ze een kruk op het toneel zetten of zo, dat hij daarop gaat zitten. En dan gitaar spelen. Ja, weet ik denk ook maar even.
0: Zeggen dat hij bijvoorbeeld de helft er niet bij is, dat weet ik natuurlijk ook niet. Nee. Of gewoon iets minder concerten kan ook. Gewoon alleen Amsterdam.
1: Ja. Alleen in de Veenendaalse Karrewiel dat ze daar wel optreden.
0: Oh, dat zou leuk zijn. Ja, ik bedoel, als Harry Styles het kan.
1: Peter-Jan Rens, kennen we die nog? Die was natuurlijk vroeger meneer Cactus en die heeft ook in allerlei andere programma's gepresenteerd. Maar hij is nog druk aan het toeren, maar hij maakt muziek. En hij heeft heel veel geluk gehad, namelijk dat zijn goede vriend Johan Flemmings zo snel bij hem was, nadat hij vorige week werd getroffen door een herseninfarct. Jongen, hij heeft 5 dagen in het ziekenhuis gelegen en hij is nu aan de betere hand. En vanavond begint er een nieuw seizoen van Het Perfecte Plaatje op Reis. Deze keer reizen de kandidaten, de BN'ers, af naar Vietnam. Met onder andere Sjal Groenhuizen, Danny Vroger en Jelka van Houten, de actrice. Die gaan de uitdaging aan.

0: blij van zonde.
1: Ja, ja, ja.
0: Het was Homewrecker. Wij gaan...
2: Wie is toch die man die zo lekker spelen kan?
0: Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk.
1: Ja, Rinkemaar.
0: Hey Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik heb even mijn telefoon uitgehad. Is er nog radionieuws eigenlijk?
0: Ik weet het niet. Nee. Ik heb heel lang geen radio geluisterd. Dus
3: gefeliciteerd, man. Wat ja, leuk.
0: Dankjewel, Bart.
3: Bijzonder en gaaf en uitdagend.
1: Ja. Wat lief, Bart. Dankjewel.
0: Ja, ontzettend lief. Ook hoe alle collega's reageren. En ook de reactie gisteren van onze zendermanager. Maar ook bijvoorbeeld bij BNNVARA.
3: Ja.
0: Dat doet ons heel erg goed. We hebben natuurlijk heel veel jaren met plezier gebouwd. En we gaan het nu op een andere plek doen. Als vervolg van onze carrière.
3: Ja.
0: En het is heel fijn om te voelen dat sommige mensen daar ook wel vragen bij hebben. Maar dat het,
1: wat ook heel begrijpelijk is.
0: Dat het overheersende gevoel is van het wordt ons gegund. En
3: dat is leuk.
0: Dat stemt ons heel dankbaar. Ja. Dus dank je wel daarvoor, Bart.
3: Nou, ik heb speciaal de dodenmars als...
0: Dr. Anders P. Dodenrit.

0: houden.
1: Want waar ging je ook alweer naartoe, Bart?
0: Achterin. Oh, nee, ik blijf lekker zitten, jongens.
2: Lekker zitten. Ja. Ja, de grote vraag is, komt hij door de dopingcontrole met die eerste plaat?
0: Oh, goed.
2: Oh, ja. Even een dingetje. Ja. Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. Via de NPO-luisterapp en heel misschien mag jij straks de show van Bart aftrappen. Bart, dankjewel, mooi aan de slag. Ja. Dit was Jan Willemsertog voor dinsdag 23 juni. Fijn dat je erbij was.
1: Maak er een hele mooie dinsdag van. Houd hoofd koel, denk aan ons. En veel plezier met al het mooiste dat Radio 2 te bieden heeft vandaag. Morgenochtend.

0: is NPO Radio 2.
1: Wat zeg je? Bij de deur? Weet je het zeker?
2: Ik ben er van deur.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
15: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
18: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Bioromal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Het is dinsdagochtend, ik heb zin om aan de slag te gaan. En hopelijk doe je lekker mee zometeen na 9 uur. Eerst luisteren we even aan de achtergrond naar het NOS Journaal met Carmen Vul. Carmen, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De Israëlische premier Netanyahu zegt in Zuid-Libanon te blijven zolang het nodig is. Dat gaat tegen de afspraken in van het basisakkoord tussen Amerika en Iran. Netanyahu had al eerder aangegeven te willen blijven, Maar dat hij deze uitspraak nu opnieuw doet is niet toevallig, zegt correspondent Lennart Solfs.
2: Wat hier ook wel meespeelt is, er komen hier verkiezingen aan en hij moet ook zijn extreemrechtse coalitiegenoten nu tevreden houden. Nou ja, tegelijkertijd heeft hij ook te maken met die druk van Amerika, want Trump wil een deal sluiten met Iran en Iran koppelt die gesprekken dus aan een staakt het vuren in Libanon en een terugtrekking van de Israëlische troepen daar. Nou ja, dat is een deal die Netanyahu absoluut niet ziet zitten.
21: Libanon gaat vandaag in Washington verder met hun gesprekken om een einde te maken aan de gevechten in Zuid-Libanon. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationale Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. En nu gaat de Franse organisatiecomité zich er nog over buigen. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. En daarom wordt er uitgeweken naar Tialf, dat volgens commentator Jan Kees van de Kun wel zo'n 800 kilometer verderop ligt.
8: Dan krijg je toch een apart schaatstoernooi, terwijl de rest van de spelen een eigen feestje heeft in die Franse Alpen en de ijsonderdelen in Lyon, toch ook een beetje buiten de Alpen, maar dat is nog te rijden. Dat is het jammere, maar het zou prachtig zijn. Volgende week moet het organisatiecomité nog ook eventjes daar een klap opgeven, maar dat gaat wel gebeuren. Als dan weer eens Olympische wedstrijden gaan plaatsvinden in Nederland. Dat was voor het laatst bij de zomerspelen van 1928. Dus dat is ruim 100 jaar geleden dan.
21: En bij de plofkraak op een juwelier in Bussum zijn de overvallers er vandoor gegaan met nepparels, zo blijkt nu. NH Nieuws ging langs bij de eigenaresse, die na een eerdere diefstal vorig jaar bordjes in de etalage had staan met erop de tekst: let op, alle parels in de etalage zijn nep.
22: Ja, dit soort dingen, dit is gewoon van kringloopwinkels, heb ik bij elkaar vergaard in de loop van de maanden. Maar ook mijn bovenbuurvrouw, die heeft een kindje. Die ligt al op bed, weet je, dat kan gewoon niet dit.
23: Het is gewoon zo'n kansloos iets. Dan kom je hier buiten, alle sieraden liggen voor de deur op de grond.
24: En die mensen doen zo hun best, weet je. Dit is gewoon, ze geven alles voor die winkel.
21: Ja, de eigenaresse wil het liefst zo snel mogelijk weer open, maar ze denkt nog na of ze weer nepparels in de etalage gaat leggen. Het weer opnieuw droog en zonnig. 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 32 graden in het zuiden. Morgen geldt er code oranje vanwege de hitte. Dan kan het plaatselijk 36 graden worden.
1: Maar nu is het lekker fris. Dus als je nog thuis bent of op je werk, lucht nu eventjes.
25: Alles open.
1: Je zegt alles open, ja precies. Verkeersinformatie, Bianca Damink, goedemorgen.
26: Goedemorgen Bart. De files die worden langzaam maar zeker korter en de spits verloopt ook wat minder druk dan anders op dinsdag. Maar er staan nog wel een paar lange files. Dat heeft vooral te maken met wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld de A44 is dicht naar Amsterdam. En daardoor is het druk op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je nog een uur in de file tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Op de A27 van Breda naar Gorkum wordt ook gewerkt. Voor knooppunt Gorkum heb je een half uur vertraging, want na dat knooppunt is die weg dicht tot aan Everdingen. En op de A2 rijdt het daardoor ook langzaam van Den Bosch naar Utrecht. De vertraging is een half uur tussen de afrit Veghel en Waardenburg.
1: Dankjewel. Dit is Laura. En daar voeg ik even Paul aan toe.
27: Springen!
1: Nou, die komt eraan zo.
28: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
29: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
31: Oh, wat een goal! Goal?
32: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
33: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
34: Ondernemers wachten niet af.
0: ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
0: Ondernemers pakken meteen door.
3: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
0: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
3: Sneller!
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: loterij.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concert at Sea. Aan de slag.

Sia, The Greatest en Liquido heb ik ook gedraaid in Narcotic. Hey, stel hè, dat je 's ochtends als ontbijt 5 glazen whisky drinkt. En als lunch een portie betonrotsjes en een slokje schoenspoets. En als avondeten een op de stekels gebakken zeeegel. En een dessert van 5 pakjes zware vanille. Kou. Dan nog krijg je niet zo'n vette rauwe stem als Joe Cocker.

en Magnetic op Radio 2. Beth Hart ga ik nu draaien met de LA Song. Prachtig liedje. En toen Beth Hart 4 jaar oud was, ging ze op pianoles, dames en heren. En zo'n pianoles ging altijd op dezelfde manier. De lerares zette het notenschrift van het nieuw te spelen stuk op de lessenaar. De lerares speelde het voor en daarna was de bedoeling dat Beth Hart dat ging naspelen. En dat ging eigenlijk altijd hartstikke goed. Totdat de lerares er na ongeveer 3 jaar achter kwam dat Beth Hart helemaal niet de nootjes las, maar een soort fotografisch geheugen had. En stukken van Bach en Beethoven die Beth Hart voor het eerst hoorde, kon ze vrijwel gelijk onthouden en daarna naspelen. En toen de pianoleraar daarachter kwam dat Beth de boel op die manier 3 jaar had geflesd, was ze er klaar mee en vertrok ze onmiddellijk. En tot de dag van vandaag kan Beth Hart geen noot lezen. Maar is dat belangrijk voor het overbrengen van een mooi liedje? Nee. She hangs

0: Kenny B. En Parijs naar Beth Hart in het prachtige L.A. Song. Het is 2:30. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Bijna 40% van de gezinnen heeft daar problemen mee, zo zegt het Nibud. 2 jaar geleden was dat maar 32%. Mensen lopen aan tegen hoge woonlasten, de kosten van kinderen en dure boodschappen. En vooral jongeren hebben het lastig. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Hij is 20 en neemt in de Friese gemeente Dantumadiel de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. Bij de Brouwersdam in Ouddorp is gisteren een Duitse toerist overleden. Die was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd door een omstander uit het water gehaald en gereanimeerd. Hulpverleners namen daarna over, maar tevergeefs. Een camper die vorige week door een vlonderpad zakte in het natuurgebied Gollowerveen in Drenthe blijft daar voorlopig staan. Er is nog geen manier gevonden om het voertuig op een veilige manier weg te halen. Ze willen de camper graag intact houden, kunnen er niet met zware machines komen en willen voorkomen dat er diesel in de natuur lekt. Het weer opnieuw droog en zonnig. Het wordt 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 32 graden in het zuiden. Morgen geldt er code oranje vanwege de hitte. En dan kan het plaatselijk 36 graden worden.
0: Dankjewel. Bianca Damink op... hoe is het op de weg? En je werkt... Nou, ik ga dit even opnieuw doen. Kunnen we dit hier weer uitknippen, jongens? Dit vind ik wel netjes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dit is Bianca Damink. Ik ben AWB. Waar staan de files?
2: Er staan er nog een paar, want de meeste die worden korter zo tegen het eind van de ochtendspits. Maar op een aantal wegen heb je nog wel veel vertraging. Dat heeft vooral te maken met werkzaamheden. Want op de A4 naar Amsterdam heb je nog een half uur tijdverlies tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet. Komt door de afgesloten A44. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor knooppunt Gorkum nog een kwartier vast. Na dat knooppunt is de weg ook dicht door werkzaamheden. Daardoor is het ook nog wat drukker dan gebruikelijk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Want daar sta je nog 20 minuten vast. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je bij Huissen een kwartier vertraging. Dat komt door een pechgeval.
0: Dankjewel weer.
3: Hey Bartje.
0: Ja.
3: En dan ga je nog een lekkere meezingen voor ons, jongen.
0: Nou, zeker. Break.

het is nu heet in Nederland, maar in juni 1989 was het ook zo in Europa. En in die maand had Queen in Engeland gepland om de videoclip van het nummer wat ik net draaide van Breakthrough op te nemen. En ook al denk je bij Engeland vooral aan een wat kouder klimaat en heel veel regen, precies op de dag van de opname zaten ze midden in een intense verzengende hittegolf. En de nacht voor de opnames lag Freddie Mercury in een prachtig plattelandshotel vlakbij de clipopnamelocatie. En airco's waren dat toen niet. Dus die moest met 48 graden in zijn bed ongeveer proberen te slapen. Die had echt een scheidnacht gehad. En iedereen dacht ook, oh jee, gaat dit goed komen? Maar gelukkig namen ze de clip op een rijdende stoomtrein. Dus zodra die trein ging rijden, zorgde de open wagon voor een heerlijke verkoelende rijwind. En het werd uiteindelijk een van de meest dynamische en vrolijke videoclips die ze ooit hebben gemaakt. Queen met Breakthrough. Dames en heren, we houden de zomer er even lekker in met een van deze fijne zomerplaten. Van inmiddels ongeveer 15 jaar geleden. Electra's

deze man heeft zulke fijne muziek gemaakt. Je hoort het alleen niet zo heel vaak op de radio. Ik dacht, deze prop ik er eventjes in. Paul Garrick, When You Walk In The Room. Naar Alexander Stan en Mr. Saxo Beat. Ik zal je zo maar even uitleggen hoe je meespeelt met het 60-seconden-spel. Nou, onder andere, som je.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
4: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
15: Precies. Worstje?
14: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
15: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
14: Nee,
15: meerdere
14: nee,
15: worstjes.
14: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
15: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
14: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
15: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
14: Supermarkten. Worst stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
16: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
17: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
16: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
17: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
18: Loop binnen.

0: En bij Bruna, voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna. In de band King die ik zo wil gaan draaien zitten twee mannen met dezelfde voornamen als de gebroeders Coronel. Welke twee namen zoek ik? De twee voornamen van twee bandleden van Keen. Geef het door via de NPO Luister app en speel mee zometeen met het 60 seconden spel. Nu het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De VRT heeft zeker 20 websites en chatgroepen ontdekt waarop Belgische mannen stiekem naaktfoto's van een vrouw of vriendin delen. Zelf hadden de vrouwen dat niet door. Ze waren zich aan het omkleden of douchen. Volgens de Vlaamse Omroep maken de mannen online afspraken om foto's uit te wisselen. En de man van deze vrouw vertelde wildtrainde mannen waar ze werkte, zodat ze haar in het echt konden bekijken.
2: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien.
1: De precieze omvang van het schandaal is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen geregeld verdwijnen en daarna weer ergens anders opduiken. Van een bedrijf dat mechanische skibanen maakte bij Den Horen is na de brand van vannacht weinig meer over. Het was een grote brand. Vanwege de rook moest ook de A4 bij Delft vannacht tijdelijk dicht. Een verslaggever van Omroep West ziet alleen het karkas van het bedrijf nog staan. De ondernemer van het bedrijf er tegenover kwam vanochtend kijken.
3: Het is echt een heel droevig gezicht. Ja, verschrikkelijk voor die mensen die er werken. Voor de omgeving.
4: Maakt je gelijk zorgen om je eigen bedrijfje?
3: Nee, veel belangrijker dat er niemand hier binnen is en dat er met niemand wat gebeurt. Het is allemaal verzekeringswerk, allemaal materiaal. Geen enkel probleem.
1: In de omgeving zijn roetdeeltjes neergekomen, waarschijnlijk van het dak. En die zijn niet gevaarlijk, zegt de brandweer. Die is nog aan het nablussen. In de Amsterdamse Hortus Botanicus is een bijzondere plant te zien die lange tijd helemaal niet te zien was in Nederland, omdat die erg moeilijk te kweken is. Het mag namelijk niet te warm zijn, niet te koud, niet te nat, niet te droog. Eigenlijk is alleen de Namibische woestijn perfect voor die plant. In de Hortus hebben ze die nu nagebootst in een speciale vitrine.
5: Dus er zit een verwarming in, die is nu niet nodig, dat is voor de winter als het koud is. En er zit een soort, die zie je ook, een soort mistmaker in, die zorgt dat de luchtvochtigheid op peil blijft.
1: In een goede omgeving kan die meer dan 1000 jaar oud worden.
0: Zo!
1: Die plant.
0: Oké.
1: Ja, ja. Het weer opnieuw droog en zonnig. Het wordt 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 32 graden in het zuiden.
0: Aan de noordkust, ja?
6: Ja, zoiets was het.
0: Okay. Verkeersinformatie, waar staan de files?
6: Er staan er nog een paar die behoorlijk wat vertraging opleveren, maar over het algemeen worden de meeste files snel korter nu. Maar op de N208 van Sassenheim naar Haarlem sta je voor de aansluiting met de N207 nog 25 minuten in de file. Het rijdt daar langzaam vanaf Lisse. Op de A4 naar Amsterdam heb je nog een half uur vertraging tussen Rijswijk en Zoeterwoude-Rijndijk. Dat komt door de afgesloten A44. En het is nog druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Vertraging is 20 minuten. Op de A2 is het extra druk door de afgesloten A27.
0: Dankjewel.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
0: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concert at Sea. Aan de slag.

0: Lekker aan de slag. Met de muziek voor Radio 2. Waaronder Keen, Banner Breaking, Joe Jackson en Real Man. En met een klein beetje creativiteit hoor je Joe Jackson mooi verwijzen naar de grootste rock'n'roll band die Nederland ooit gekend heeft. Let op. Ja, nooit gehoord, hè?
1: NPO Radio 2.

0: You'll Be In My Heart.
1: Prachtig blijft hij, hè? You'll Be In My Heart, Phil Collins en daarvoor Sarah Larsson en Midnight Sun.
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60-secondenspel.
1: Sterre, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen, je klinkt wat ver weg. Heb jij je telefoon in je oor?
3: Ik heb maar mijn oor.
1: Zo, nou, dan wordt het tijd voor een nieuwe telefoon, denk ik. Dit gaat wel ietsje beter.
3: Okay.
1: Sterre, je bent bezig met je scriptie over algemeen belang acties tegen de staat voor je master civiel recht in Leiden.
3: Ja.
1: Wat doe je dan precies?
3: Dat vraag ik
1: me
3: soms ook af.
1: Mooi, oké. Maar dus je moet nog een halfjaartje of zo, of jaartje?
3: Ja, half jaar.
1: Ben je er vanaf? Ga lekker aan het werk. Oké. Ja. En jij houdt wel van algemene kennisvragen?
3: Ja. Is dat, denk ik.
1: Ja, nou, daar gaan we achter komen. Je zit midden in een 60-secondenspel. Ja. Dus ja, ik ga een heleboel vragen op je afvuren. We hebben er flink wat gemaakt. En ik ben benieuwd hoeveel je er goed gaat krijgen. De eerste had je in ieder geval goed geantwoord. Ik had het over de band Keen. Er zitten 2 mannen in met dezelfde voornaam als de gebroeders Coronel. Welke 2 namen bedoelde ik daar?
3: Tim en Tom.
1: Klopt. Inderdaad, Tom Chaplin en Tim Rice Oxley. In dit geval geen tweelingen van elkaar, maar wel dezelfde voornamen. En dat is goed geantwoord. Ben je klaar voor de rest van de vraag?
3: Ja.
1: Let op, daar gaan we. Vraag nummer 2. Hoe noem je de houten standaard voor een doek bij het schilderen?
3: Een ezel.
1: Heeft een cheetah vlekken of strepen op zijn vacht?
3: Vlekken.
1: Wie staan in de top 2000 met We Will Rock You and Somebody to Love?
3: Queen.
1: Met welke 2 letters wordt de kledingmaat extra large aangeduid?
3: XL.
1: En reken deze som uit. 44 plus 12.
3: 56.
1: Welke zangeres staat in de top 2000 met Unstoppable en Chandelier?
3: Sia.
1: En vul deze songtekst in. I wanna see a eye in the sky.
3: Rainbow.
1: Wat is de hoofdstad van Finland?
3: Pas.
1: Welke voornaam past bij allebei de zangers Young en Diamond?
3: Nieuw.
1: Achter welke bloemen zitten gepensioneerden volgens een uitdrukking?
3: Gerbraas.
1: Als iets totaal onzin is, dan raakt het kan nog...
3: Pas.
1: En gaat Snollebolletjes in feesthit van boven naar onder of van links naar rechts?
3: Links.
1: In welke provincie liggen Hoorn en Zaandam?
3: Noord-Holland.
1: En welke zanger bedoel ik met Johnny Contant Geld?
3: Pas.
1: Johnny Cash waren we nou op zoek.
3: Ja.
1: Ja, wij vonden het zelf ook een hele leuke vraag. Nou, dat was vraag nummer 15 die je beantwoord hebt. Gisteren hadden we John aan de telefoon en die had 15 vragen goed. Dus dat kan nu niet meer, want je hebt er in ieder geval... Nee, je hebt er in ieder geval eentje gepast. De hoofdstad van Finland was dat onder andere. Helsinki had het antwoord moeten zijn.
3: Oh ja.
1: En je gaat achter de geranium zitten. De gerbera's zijn ook prachtige bloemen, maar die worden niet gebruikt in die uitdrukking. En als iets totale onzin is, dan raakt het kan nog wel. Je bent 25, misschien is dat een uitdrukking die vooral mensen die achter de geraniums gaan zitten gebruiken. Maar,
3: ik hoop het.
1: En daar die Johnny Contant Geld, daar hebben we het over gehad. Jij komt op een totaal van 11 goed beantwoorde vragen.
3: Oké. Okay.
1: Ja, dat is niet voldoende voor een taart aan het eind van de week, maar alsnog een hele nette score hoor. Het is gewoon die rotscore van John die de boel een beetje verpest met zijn 15, maar een 11 is hartstikke netjes. Ja. Dankjewel voor het meespelen.
3: Ja, jij hebt dan.
1: En een hele fijne dag, hè.
3: Fijne dag. Doei.

0: Sento, Mathieu Bazaar en Kate laat ons weten via de NPO luisteren dat ze exact hetzelfde doet als het moment dat ze het singeltje voor het eerst hoorden. Goeie vriend Ron had het meegenomen, schrijft ze. En op een maximaal volume opgezet. Ik vond het zo'n fantastische plaat toen. Ben non-stop gaan dansen. En dat is ook exact hetgene wat ze heeft gedaan. Terwijl die draaide op Radio 2 zojuist. Het is 2:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, nog even een waarschuwing voor iedereen die met het openbaar vervoer naar werk of school gaat. Want morgen wordt er gestaakt. Er rijden tot 8:00 ochtends geen treinen, bussen, metro's en trams. Vakbond FNV protesteert hiermee tegen bezuinigingen van het kabinet. In de Canadese stad Montreal heeft iemand uit het raam van een hotel op mensen geschoten. Een burger kwam om het leven, later ook een politieagent. Twee anderen raakten gewond. De schutter is door de politie doodgeschoten. In New York is de Amerikaanse muziekproducent Clive Davis overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor. Omdat hij een groot aantal wereldberoemde artiesten heeft ontdekt en gecontracteerd, zoals Alicia Keys en Whitney Houston. Clive Davis was 94. En het is vandaag 10 jaar geleden dat Groot-Brittannië naar de stembus ging voor het Brexit-referendum. Uiteindelijk verlieten de Britten de EU en de BBC kondigde dat toen zo aan.
2: Well, at 5:20, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum. The British people have spoken and the answer is we're out.
1: En sindsdien heeft het land ook 7 premiers versleten. Gisteren maakte premier Starmer nog bekend dat hij opstapt. Het weer opnieuw droog en zonnig. 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 32 graden in het zuiden.
0: Dankjewel. Dan Bianca Damink bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Bianca.
3: Goedemorgen, Bart. Er staan nog een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Een uitschieter, dat is de A4 nog, van Den Haag naar Amsterdam. Want tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade sta je nog 20 minuten vast. Het is daar zo druk doordat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Op de A2 heb je nog 10 minuten vertraging van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg.
0: Dankjewel. Zometeen maximaal zomer met Big Mountain en Baby I Love Your Way. Maar eerst die fijne Nothing But Thieves. Dit is Evolution op de radio.

0: Snicks van Concert Etsy. En luister mee naar het live verslag vanaf donderdagmiddag 4 uur hier op NPO Radio 2. En ook deze artiest is van de partij.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: ben ik nooit alleen.
1: Het blijft een wonderschoon liedje, dat nummer uit de televisieserie. Beste zangers, precies, fijn, kon er niet opkomen. Door de wind zong Miss Montreal nog maar eens een keertje. En dat blijft echt prachtig. Ik ga Steve Miller Band draaien, met Jet Airliner. En Steve Miller, zat in de klas met een andere grote muziekheld, Boss Kex. Dus twee superhelden uit dezelfde klas. Iets soortgelijks is met Lenny Kravitz gebeurd. Die zat gewoon op dezelfde school waar op dat moment ook Slash op school zat. Weet je, echt van die supersterren. Dat ik ook denk, zijn er nu mensen die luisteren naar dit programma, die in de klas hebben gezeten met twee popsterren uit Nederland? Zou het? Ik weet niet of dat echt zo is. Ja, tenzij je op de rockschool hebt gezeten, maar dan moet ik gewoon een middelbare school, hè?

Appelaai, daarvoor had ik het over grote artiesten die toevallig ook bij elkaar in de klas zaten. Steve Miller en Bos Keks bijvoorbeeld, Slash en Lenny Kravitz. En ik vroeg me dus af of jij misschien met één of meerdere grote toppers in de klas hebt gezeten op de middelbare school. En onder andere Willeke reageerde, zegt ja, nou ik zat op de basisschool bij DJ Isaac. Niet heel erg bekend in Nederland, maar wereldwijd wel. Ik had zelfs kinderverkering met hem. En Erwin zegt, ik heb in de klas gezeten in Hogeveen met bassist van Chef Special, Jan Derks. Ook leuk.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeels bij Bol.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De hele dag door.
0: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Memphis Depay schiet.
9: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
6: Scoor die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Get out of my dreams, get into my car. Ik vind het wel dwingend, maar Billy Ocean kwam er mee weg in 1988. Zometeen draai ik de plaat, maar eerst het nieuws van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De ombudsman vindt dat er iets moet worden gedaan aan het digitale tolsysteem voor de Blankenburgverbinding op de A24 bij Vlaardingen. Want veel mensen begrijpen het niet.
17: Nou, in de eerste plaats gaat het erover dat mensen die niet digitaal vaardig zijn dus niet die tol kunnen betalen, want het kan alleen maar digitaal. We kregen veel vragen en klachten over de begrijpelijkheid van alle borden die daar zijn opgesteld. Niemand weet precies wat de betekenis van die borden is. Dus het is onduidelijk. En we kregen veel vragen over de €9 die je moet betalen als een betalingsherinnering op de mat valt, terwijl je je van geen kwaad bewust bent. Dat zijn de drie belangrijkste dingen.
16: Bij de Blankenburgverbinding registreren camera's de kentekens. Automobilisten kunnen de tolkosten automatisch laten afschrijven, of ze moeten binnen 72 uur online hun rit betalen. En wie na 2 weken nog niet heeft betaald, die krijgt een boete. De ombudsman vraagt het kabinet om de eerste betalingsherinnering gratis te maken. Voor het eerst krijgt Heineken een topman die van buiten het bedrijf komt. Het gaat om de Braziliaan Rafael Oliveira, die 1,5 jaar de baas was bij koffieconcern GDE Peet. En daarmee breekt Heineken met de traditie dat de hoogste baas van het bedrijf intern is opgeleid. Belangrijke aandeelhouders van Heineken vonden dat iemand van buiten met een nieuwe blik naar het bedrijf kan kijken. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. Hij staat te trappelen om het leven voor zijn leeftijdsgenoten te verbeteren.
8: We gaan bijvoorbeeld investeren in schoolgebouwen. Die heb ik ook in de portefeuille. We gaan investeren in sportclubs waar jongeren heel veel komen. En we gaan investeren in bijvoorbeeld woningen voor jongeren. Want dat is toch het grootste probleem onder jongeren, de woningnood. Wij willen de jongeren graag vasthouden in eigen gemeente. Dan moeten er wel woningen zijn en daar gaan we mee aan de slag.
16: De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren ook meer wil betrekken bij de lokale politiek. En het was gisteren een historische dag op het WK voetbal. Lionel Messi schoot Argentinië met 2 doelpunten naar een zege tegen Oostenrijk. Het waren zijn 17e en 18e doelpunt op een WK. En daarmee is hij all-time topscorer, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
18: Hij is in een vorm die bijna niemand had kunnen vermoeden. Hij speelt natuurlijk in een toch iets minder goede competitie. Er was een beetje een vraagteken met welke vorm hij naar de Verenigde Staten kwam. Maar ik durf jou wel te zeggen dat dit niet zijn laatste doelpunt was van dit WK. Want hij is fantastisch.
16: Het weer nog. Opnieuw droog en zonnig vandaag. Het wordt 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 32 graden in het zuiden.
15: Dankjewel. Ik heb het volgens mij net een beetje te kort en te snel verteld. Als je heel graag wil meespelen met de Top 2000 Shuffle, een prachtig nummer wil kiezen uit de Top 2000, geef je dan nu eventjes op. Dat kan je doen door je naam even te appen via de NPO-luisterapp. Dan gaan we even terugbellen. Bianca Dam, ik ben ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
19: Nou, er staan nog een paar files. Op de meeste wegen heb je ook maar een paar minuten vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem, daar sta je nog 10 minuten vast voor de Duitse grens door controles. En de N57, Brouwersdam-Middelburg, die is nu in beide richtingen dicht. Want bij Vrouwenpolder is een ongeluk gebeurd. Je kunt er langs via de rechter parallelbaan.
15: Dank je.
20: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
21: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
22: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook. Uit de meterkast.
21: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
25: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
26: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
27: De hele dag door.
26: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
28: Memphis Depay ziet
29: het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
26: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
29: Wie luistert, weet meer.
30: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
31: Kia. Movement that inspires.
26: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
29: Wie luistert, weet meer.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
2: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Sneller. Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
7: Met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
28: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concert at Sea. Aan de slag

Monkeys naar Billy Ocean en Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Ik draai bijna Yuzu en door en Anna Cherry met 7 Seconds. Ze hebben zelf wel eens uitgelegd waar het nummer over gaat. Die 7 Seconds slaan op de eerste 7 seconden na de geboorte. Als een baby nog niks weet van de problemen, racisme of geweld in de wereld. En dat is op zich een mooie gedachte, toch? Dat je inderdaad gewoon helemaal blanco geboren wordt en nou ja, gewoon nog helemaal neutraal bent. Maar ik vraag me dan wel gelijk af, 7 Seconds. Zijn er serieuze ouders die hun kind vanaf seconde 8 gelijk bijpraten over wereldpolitiek, klimaatcrisis en woningtekort? Denk toch. Het blijft een prachtig liedje. Het was in 1994 en in 2027 kan hij nog steeds.

0: Tiel op NPO Radio 2 en aan de slag. Goedemorgen. Zeg ik ook tegen Christel. Je gaat de shuffle spelen vandaag, Christel.
1: Goedemorgen.
0: Je bent lekker bezig met je jammetjes weer, of niet?
1: Ja, de beste plukken. Ik laat de jams iemand anders maken, maar ik zorg voor de ingrediënten.
0: Oh, ik dacht dat het hobby van jou was om fruit te verwerken tot jam, maar dat doe je dus niet zelf.
1: Nee, ik laat het doen. Dus ik pluk al het fruit en ik zorg dat het bij degene terechtkomt die het maakt. En dat is ieder zijn talent, zeg maar.
0: Maar heb je grote tuin dan, omdat je veel fruit hebt?
1: Nee, wij zamelen het in ons dorp en omstreken.
0: Ja.
1: En dan hebben we lekker appelsap en appelstroop en dus ook jam. Want nu is het tijd van de bessen. Dus het is een beetje uit de hand gelopen hobby.
0: Helder. En hoe leuk vind je het om muziek te kiezen in de Top 2000 Shuffle? Waar hoop je op?
1: Ja, ik had het net even met Lydieke over Pinkpop. Dat is natuurlijk geweest. Ik ben daar niet geweest, want ik ga niet zo goed op de hitte. Maar Foo Fighters of The Cure of iets in die trant, dat zou ik wel leuk vinden.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, wat vind je hiervan dan?
2: 595. Year of the cat.
0: Al Stewart, of the Cat.
1: Ja, katten zijn wel mijn lievelingsdieren, maar ik ga toch even verder shuffelen.
0: Oké.
2: 1999.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oeh, dit is wel heel verleidelijk deze.
0: Ja,
1: maar,
0: waarom?
1: Dit vind ik echt zo gaaf nummer deze.
0: Mm.
1: Die nieuwsgierigheid, hè? Ik ga even verder shuffelen.
0: Ja, Lady Gaga en Beyoncé helemaal boos, maar ik snap je wel, hoor. Je moet ook verder. Ja.
2: 318. Golden brown, fine temptress.
0: Through the ages, she's heading west. The Stranglers, Golden Brown.
1: Ja, dat gaan we. We gaan toch verder. Dus het is mag iets meer uptempo dan.
0: Ja.
2: 1275.
1: Ja, ik heb een brede muzieksmaak en er komen een hoop leuke nummers voorbij, maar...
0: Maar dit gaat te ver.
1: Ik ga toch voor de laatste. Dit is ook leuk. Dit is ook hartstikke leuk. Ja hoor, maar ik ben toch nieuwsgierig naar die laatste.
0: Ja. De ultieme zit er gewoon eigenlijk nog niet helemaal in, hè?
1: Nee.
0: Nou, dan hoop ik dat de laatste raak is, want die wordt het sowieso.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Komt-ie!
2: 740.
0: Je mag heel eerlijk hier gewoon een rapportcijfer geven.
1: Ja, dit is een 8. Ja hoor, is prima. Ja, dat is heerlijk. Ik zit in de auto, dus ik rij zo meteen weer verder. Lekker meeblaren, dat komt helemaal goed.
0: Ik heb tot nu toe nog geen 8 gehoord in je reacties. Toch?
1: Nou, Beyoncé en Lady Gaga komen er ook wel in de buurt hoor. Dus mij kost te nieuwsgierig. Dus,
0: ja, dat is, horen we wel vaker. Voor Non Blanc, WhatsApp is voor jou op de radio.
1: Super, dankjewel.

0: What's up?
1: En van de Four Non Blondes gaan we naar een absoluut One Well Blond. Ze heeft het nieuws. Het nieuws van 11:30. Goedemorgen, Carmen.
2: Goedemorgen. Het Nibud zegt dat 38% van de huishoudens moeilijk rondkomt. Tegen 32% 2 jaar geleden. En daarbij spelen uitgaven aan bijvoorbeeld kinderen, vervoer en boodschappen een grote rol. En vaak is er ook te weinig spaargeld om tegenvallers op te vangen. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, zo meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. En op verzoek van de politie werd die mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog steeds niet gevonden. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. En dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt-het-vuren.

0: What's up?
1: En van de Four Non Blondes gaan we naar een absoluut One Well Blond. Het nieuws van 11:30. Goedemorgen, Carmen.
2: Goedemorgen. Het Nibud zegt dat 38% van de huishoudens moeilijk rondkomt. Tegen 32% 2 jaar geleden. En daarbij spelen uitgaven aan bijvoorbeeld kinderen, vervoer en boodschappen een grote rol. En vaak is er ook te weinig spaargeld om tegenvallers op te vangen. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, zo meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. En op verzoek van de politie werd die mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog steeds niet gevonden. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. En dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Niet alleen in Nederland wordt het snikheet, ook in andere Europese landen. In Italië geldt code rood voor 15 steden vanwege extreme hitte. De autoriteiten waarschuwen de inwoners van onder meer Rome en Milaan om tijdens de warmste delen van de dag zoveel mogelijk binnen te blijven. En ook code rood in Frankrijk vanaf vanmiddag in ruim de helft van het land. Het weer opnieuw droog en zonnig. Het wordt hier 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 32 graden in het zuiden. Maar morgen dan geldt er code oranje vanwege de hitte. En dan kan het plaatselijk 36 graden worden.
1: Dankjewel. Je wil nu liever niet in de file staan, dus je kunt het maar beter vermijden. En Bianca Damink helpt je daarbij. Waar staan de files, Bianca?
3: Ja, gelukkig staan er niet zoveel, maar de N57 Middelburg-Brouwersdam die is wel dicht bij Kamperland, want er is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht. Je kunt er langs via de rechterparallelbaan. En de Duitse grenscontroles veroorzaken ook vertraging. In het noorden van het land is dat op de A7 vanuit Groningen. Tussen Oudeschans en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 vanuit Arnhem sta je tussen Zevenaar en de grens een kwartier in de file.
1: Dankjewel, hè.

jaren een graag geziene classic in de top 2000. The Verve, Bittersweet Symphony. Zo'n prachtig liedje. Ik snap alleen dat intro nooit. Dat de radioversie komt een soort heel raar fade in. Dat is, ik vind het zo lelijk. Dus daarom kies ik er altijd voor om de albumversie te draaien. Dan begin je gewoon heel mooi, heel warm, heel uitgebreid. Oh, en over deze dame gesproken trouwens. Ze was vanmorgen in de ochtendshow. Ze speelde haar nieuwe single. Ze pakte er echt complete camera. Oh, Davina Michel, daar kan je het wel aan overlaten. Would I Be Friends With Me is haar nieuwe single. Die draait.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
12: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
14: Goedemiddag, het is bijna 12 uur zometeen Annemiekes A-lunch. En dan beginnen we heel pompeus met Third Eye Blind. Ja. Maar eerst het laatste nieuws en dat hoor je van Juri Stubenitski.
15: Goedemiddag Tim. Opnieuw worden er door heel Nederland maatregelen genomen vanwege de hitte. Zo zijn wandelvierdaagse evenementen afgelast. Organisaties vinden het onverantwoord vanwege het risico op oververhitting. En ook andere sportevenementen gaan niet door, onder meer in Kerkrade en Nieuwveen. Winkels hebben de openingstijden aangepast en afval wordt soms eerder opgehaald. Op zeker 20 sites en chatgroepen worden stiekem gemaakte naaktfoto's van vrouwen gedeeld. Die beelden worden door hun vriend of partner gemaakt tijdens het omkleden of douchen, ontdekte de VRT. Volgens een verslaggever van de Vlaamse Omroep maken mannen onderling afspraken om die beelden te delen. En zitten er ook Nederlanders bij?
16: Ja, we zien dat die groepen en fora, dat die wel echt een internationaal gegeven zijn. Dus we zien daar Belgen, maar we zien ook Nederlanders, Amerikanen, Italianen. Soms zie je dat mensen van dezelfde nationaliteit in kleinere chatgroepen verder zullen praten. Maar in het algemeen zijn die groepen wel heel internationaal. En kunnen we wel zeggen dat het een wereldwijd fenomeen is.
15: De VRT sprak onder andere een slachtoffer dat er na 20 jaar huwelijk achterkwam dat haar man meer dan 1000 stiekeme foto's van haar had gedeeld. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat er nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden, waardoor allemaal planken zijn gebroken. Onderzocht wordt hoe de camper kan worden weggehaald. En een enorme lading post komt vandaag aan in de Tweede Kamer. Het gaat om een actie van kerkasielkampen, die zo aandacht wil vragen voor meer dan 400 kinderen die in Nederland zijn geworteld, maar nog geen verblijfsvergunning hebben. Bijna 60 volle postzakken worden vandaag in Den Haag bezorgd, vertelt de initiatiefnemer bij Hart van Nederland.
17: In totaal zijn het 120.000 kaarten. Ik kwam een tekst tegen van een mevrouw, denk ik, van 96 jaar, die de oorlog heeft meegemaakt. En die daarin schrijft, ik ben er met de 96 en we hebben gezegd van dit nooit meer, dat we mensen uitzetten. Dus laat alsjeblieft die kinderen hier blijven. Ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere kaarten.
15: Het weer, het is vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanaf morgenmiddag geldt in de meeste provincies code oranje van het KNMI vanwege de aanhoudende hitte. Het wordt dan maximaal 36 graden.
14: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Erik, waar staat het stil in Nederland?
18: Nou, op twee plekken. Verder rijdt het overal prima door. Wat opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu een klein kwartier oponthoud. En wegwerkzaamheden op de A27 van Breda naar Gorkum. Die zorgen voor 4 kilometer file bij knooppunt Gorkum. En dat kost je ook daar 10 minuten.
14: Dankjewel. Zometeen de weekend. Third Eye Blind ga ik voor je draaien. En
19: 3 is voor jou.
14: Ja, die derde. Wat gaat het worden? Oké, dus Nathan. Goedemiddag trouwens. Fijn dat je er bent. Het is vandaag World Whistleblower Day. Mm-hmm. Ja, oh, tuurlijk. Ja. Maar dat is jouw favoriete dag, hè?
20: Ja, dat, lekker snitchen. Ja.
14: Wat doe je dan eigenlijk?
20: Nou, aandacht voor de klokkenluider is dat.
14: Aha, en dus zoeken wij een liedje over een klok. Ja. Wat is dat voor een ding?
20: Een klok.
14: Dingelingeling. Nou, bim, bam. Het zijn zomaar ideeën, ja. Maar het kan nog wat breder. De klok van Coldplay bijvoorbeeld, ik noem maar even wat. Doe je best, ga het doorgeven met de NPO Luisterrap. Liedjes over een klok.
21: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
22: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
23: Precies! Worstje?
22: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
23: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
22: Nee,
23: worstjes.
22: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
23: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Is een gigantische aanbieding.
22: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
23: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
22: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
24: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
25: De hele dag door.
24: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
25: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
24: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
25: Wie luistert, weet meer.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
25: Wie luistert, weet meer.
27: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
28: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
29: Sorry, het is WK.
30: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
31: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
32: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
33: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
34: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
35: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
36: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
32: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
32: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Annemiekes Alunch.

0: altijd wel afgevraagd wanneer dat moment dan zal komen dat je je gezicht niet meer kan voelen. Wat er dan in je gevaar is dat dat dan niet meer kan.
1: Ja. Ik wil het dek niet meemaken.
0: Nee, hè?
1: Toch?
0: Het is niet iets waarvan ik denk, dat ga ik eens een keer experimenteren. The Weeknd! Hoor je hier op NPO Radio 2. Ik zeg, welkom bij... Challenge is vandaag met Nathan. Dag Nathan.
1: Hey Tim.
0: Mijn naam is inderdaad Tim. En vandaag op 23 juni, dat is een bijzondere dag overigens. Want 23 juni 2026, de dag waarop Nintendo jarig is. 64 jaar is Nintendo geworden, kwam dus in 1996 uit. Nee, wacht even, dat kan niet wat ik zeg. Nintendo 64 is jarig.
1: Ja.
0: Ik dacht dat Nintendo 64 geworden. En toen dacht ik 1996.
1: Dat is raar.
0: Dat is gewoon raar.
1: En het is 23 juni overigens.
0: Wat zei ik dan?
1: 26.
0: Zullen we ons helemaal opnieuw beginnen?
1: Laten we dat doen.
0: Welkom, dit is 23 juni. Nintendo 64 is... Ik heb dus dyscalculie.
1: Oh.
0: Dit is geen grap. Ik draai getallen dus echt om.
1: Oh, maar dan schrijf ik het dan voortaan toch gewoon uit?
0: Ja, dat is, als je dat zou willen doen, heel graag.
1: Geen enkel probleem.
0: Nee, maar dat is heel stom. Ik heb file informatie, ik moet ook niet doen. Mensen redden allemaal de verkeerde kant op.
1: Oh, wat grappig.
0: File op de A37.
1: Geen idee.
0: Gemeente Almere bestaat een halve eeuw, dat klopt wel, en wil vandaag dat vieren door gelijktijdig 25 stellen te laten trouwen. Dat heb ik ook goed. Ja? Nou, verder kun je ook een A-lunch wandklok winnen. Hartstikke handig. Ik kan geen klok kijken, jij misschien wel. Veel muziek natuurlijk in vergeten plaats. Zoeken we natuurlijk altijd, dus je bent van harte welkom. En het is vandaag World Whistleblower Day. En dus zoeken we een liedje met een klok. Even kijken wat we allemaal binnen hebben gekregen. Bos, B. Bos, die zegt een nummer dat iets te maken heeft met klokken. What You Waiting For van Gwen Stefani. Tik-tak, tik-tak. Ja, ja, goed. Debbie, die had het over If I Could Turn Back Time van Cher.
1: Hoi.
0: En Lilian, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Oh, je klinkt een beetje gesmolten als ik zo vrij mag zijn.
2: Ja, het valt nog mee. Ik zit lekker binnen. Ja.
0: Binnen met airco?
2: Zonder airco, maar met een koud drankje.
0: Kijk, mag ik vragen wat het drankje behelst of is dat daar nog wat te vroeg voor?
2: Het is gewoon een fris drank achter iets. Dus niks bijzonders.
0: Niks bijzonders, oké. Een liedje over een klok, wat dacht jij aan?
2: Ja, ik zat altijd Ik zat te denken aan The Time Is Now van Monaco.
0: Fantastisch, goed idee, dankjewel. Ik ga hem draaien voor je.

0: Fall. NPO Radio 2, Annemiekes Aluns. Ben je ooit naar een concert geweest van Bruce Springsteen?
1: Vraag het aan mij?
0: Dan vraag ik aan jou.
1: Zeker weten.
0: En wat vond je ervan?
1: Voor die tijd was ik gematigd geïnteresseerd in Bruce Springsteen. Ja. En daarna was ik fan.
0: Maar dat zegt echt iedereen. Ja. Dat is echt fantastisch. Ja. De opkomst van Bruce Springsteen, kun je die nog heugen?
1: Oeh.
0: Zal ik die even uitleggen? Ja, hoe die iedere keer weer gaat. Dus iedere keer weer hetzelfde. Dus er komt de band op, de E Street Band. Nou, dat is een mannetje of 80. Ja. Dus dat duurt, weet je wel. Dus er komt de eerste trompetist, dan komt de tweede trompetist. En dat gaat maar door, En als Bruce dan uiteindelijk verschijnt, dan zegt iedereen in de zaal of op het veld: Bruce! Maar dat klinkt als boe. Ja. Dat is heel raar. Maar voordat Bruce nog opkomt, is daar een flamboyante man met boa's om. Een hoge hoed, van die spillebeentjes en dan een leren broek. En die kijkt een beetje guitig en gevaarlijk het publiek in.
1: Een bandana.
0: Een bandana om zijn hoofd. Ja, dat deed nog steeds, hè? Dan heb

0: rijden stilstaan, kost je 5 minuten. Een stuk verderop, dezelfde A12 van Arnhem naar Duitsland, bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En dan staat er een auto met pech op de rechterrijstrook op bij de Westerschelde-tunnel, kan ik beter zeggen, op de N62. De rechterrijstrook is dicht, zoals gezegd. Hou rekening met 10 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Gaan we naar het nieuws, en dat hoor je van Juri Stubinitski.
2: Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een voormalig eurocommissaris uit Griekenland, Dimitris Avramopoulos. Hij wordt verdacht in een groot corruptieschandaal, waarbij Qatar en Marokko Europese politici in Brussel zouden hebben omgekocht om besluiten te kunnen beïnvloeden. In het zuidwesten van Duitsland zijn de lichamen van 3 zwemmers gevonden die sinds zaterdag werden vermist. Ze gingen in het stadje Biblis in de Rijn zwemmen. Dat is erg gevaarlijk vanwege de sterke stroming. De ontvoerders van de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie hebben kort na de ontvoering een mailtje gestuurd waarin staat dat ze dood is. Dat meldt nieuwszender CNN. De 84-jarige Nancy Guthrie wordt sinds begin februari vermist. En slecht nieuws voor mensen die verkoeling willen zoeken in het zwembad van het Friese Gariep. Dat is per direct gesloten. En het komt door de eikenprocessierups. Zaterdag kregen veel zwemmers last van bultjes en huiduitslag. Inmiddels zijn de rupsnesten weggehaald en wordt het terrein schoongemaakt. Zo hopen er snel weer open te gaan.
3: Weer.
2: Vrij zonnig bij 25 tot 31 graden. Morgen wordt het nog warmer, temperaturen tot een graad of 36... en daarom geldt op veel plaatsen code oranje.
1: Oké, dankjewel Juri. En dan een liedje dat je niet zo vaak meer op de radio hoort. Dat kan nu, nu is jouw kans. Grijp hem, zou ik zeggen. Pak die NPO-luister-app erbij en stuur ons gewoon even een berichtje. Het is zo relaxed. Het geluid van strand, meeuwen die het eten van je komen pikken, hartstikke leuk. Wat wil je graag horen? Laat het nu weten. Gewoon voor je draaien. Shawn Mendes hoor je straks met When You Gone naar Foreigner en Waiting for a Girl Like You.

0: Mendes en When You're Gone. Ach, een beetje ska-muziek op de radio, daar hebben we eigenlijk best wel veel behoefte aan. Dus we lieten een beetje doorschemeren. Joh, als je een keer een liedje wil horen op de radio wat je al lang niet meer hebt gehoord, je zou het in de ska-hoek kunnen zoeken. Nou, we kregen wat reacties binnen, toch Nathan?
1: Zeker, Ernst die zei, een beetje ska-duw is wel fijn deze zonnige dagen.
0: En Floor die zegt, ja, ska-lunch, niks vergaderen. Want ik zei nog, daar moeten we even over praten. Gewoon doen. Toen hebben wij bedacht in het kader van en Annemieke is een ska-lunch. Ja. Laten we het een beetje breder nemen. Als je dus, zeg maar, ska en rocksteady. Ja, probeer het maar eens uit elkaar te houden ook. Hè? Ja. Het is lastig, vind je ook niet?
1: Wij krijgen wel eens een app van iemand die is altijd boos als wij madness ska noemen. Want dat is dan two-toon.
0: Ja, ja.
1: En dan denk ik, ja, het is heel. Is het zuiver, klopt het?
0: Zuiver klopt het, maar het is veel te warm om puristisch te zijn
1: ja,
0: vandaag.
1: Ja, en madness zegt zelf dat ze ska maken.
0: Nou, dan ben jij uitgeluld. Dus wat we nu gaan draaien is niet per definitie 100% pure ska, maar is rocksteady, het is reggae en het is ska. Ja,
1: het is heel lekker.
0: Het is van, nou, dat zeg je echt goed,
1: toch?
0: Nou, ja, het is Beef, ken je die nog?
2: Annemieke's ska-lunch.

0: life. I get around.
1: Een van mijn grootste hobby's is gewoon naar het strand te gaan. En dan de hele dag koptelefoon op en Beach Boys muziek luisteren.
2: Wat een goeie.
1: Ja, ik vind het zo sfeervol. Ik vind het echt heerlijk gewoon. Echt.
2: En dat in december doe je dat?
1: En dat in december gewoon. Echt als het gewoon stervenskoud is. En dan gewoon The Warmth of the Sun. Weet je wel, al die hits. Heerlijk. Trouwens, als je een keer een mooie film wil zien over het leven van Brian Wilson, de frontman van Beach Boys, die helaas vorig jaar overleed. Love and Mercy, dat is echt te gek, met John Cusack. En die speelt Brian Wilson op latere leeftijd. En dat doet hij echt waanzinnig. Dat is echt de moeite waard om te checken. Love and Mercy, zo heet hij.
3: Weer wat wijzers.
1: Ja, straks dan spelen we het spelletje Weer wat wijzers. Je krijgt 3 vragen die echt overal over kunnen gaan. Want de antwoorden samen, die leiden je naar een band of artiest. Nou, als je mee wilt doen, moet je wel even de selectievragen beantwoorden. En die gaat als volgt. Isaac Newton, die ontdekte iets toen hij in de tuin zat en een appel uit de boom zag vallen. Maar wat was dat? Dus Isaac Newton ontdekte iets toen hij in de tuin zat en een appel uit de boom zag vallen. Wat was dat? Geef het even door met de NPO Luister. Bellen we je straks terug en doe je misschien wel mee aan Weer wat wijzers. En heb jij toevallig afgelopen weekend haar op Pinkpop gezien? Ik vond het adembenemend. Zo goed en ze straalt. En nou ja, ze is nou in de picture. Ik vind het zo fijn om te zien.
2: En terecht.
1: Ja, ik ben echt heel blij voor haar. Bente, daar heb ik het over.
4: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Bente met 3

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door...
3: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Sneller!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
8: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
10: Voor papa en mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
11: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Het is bijna 1 uur.
17: Geef het wat gewicht. Het is tijd voor het laatste nieuws en dat hoor je van Juri Stubenitski. Zeg maar, Juri.
18: Hey Tim, goedemiddag. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het was al van kracht in Limburg en Brabant en nu ook in Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Dat protocol betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Want op het asfalt kan de temperatuur flink oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Ook gemeentes nemen maatregelen, zo kun je in Amsterdam op 12 plekken verkoeling zoeken, zoals in theaters of kerken, zegt de GGD.
19: We hebben inderdaad die locaties benaderd van de buurt wil heel graag bij jou verkoeling vinden. Zou je extra maatregelen willen nemen bij zo'n hittegolf, zoals water neerzetten, stoelen, zodat mensen echt even kunnen uitrusten. En ik hoop inderdaad dat mensen hier gebruik van gaan maken.
18: Het gaat om een proef van meerdere gemeentes die hopen dat er meer organisaties aan willen meedoen. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit zelfs vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er ook meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. En dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. En worden de dijken niet te droog met deze hitte? Dat controleren medewerkers van Hoogheemraadschap Delfland deze dagen. Zien we bij Omroep Delft.
7: Want je dijk moet nat blijven. Als hij uitdroogt, dan wordt de grond compacter en dan scheurt hij uit elkaar. Want wat gebeurt er als deze dijk hier doorscheurt? Nou, je kan je voorstellen dat het achterland, dat ligt 3 meter lager, dat aardig vol zou stromen als hier de dijk doorbreekt.
18: Voorlopig ziet het er nog goed uit daar.
20: Ik ben gek op dit accent. Ik vind Delft zo leuk. Delft is blauw.
18: Ja.
20: Oh, heerlijk.
18: Hey, je krijgt het weer nog. Het is zonnig. Maximaal 27 tot 32 graden. Morgen en de dagen daarna wordt het nog warmer.
17: Dankjewel, Jury. Gaan we naar het verkeer. En bij de ANWB zit Erik Evengroen. Hoe staat het daarmee?
21: Nou, op de meeste plekken nog altijd prima doorrijden. Een viertal files die opvallen. Op te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is bij knooppunt het Batendorp zojuist een ongeluk gebeurd. Er zijn er meerdere voertuigen bij betrokken. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging nu 10 minuten. Een ongeluk ook op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Te hoofd van knooppunt het Hattemerbroek. Hier is de linkerrijstrook dicht. Ook daar 10 minuten vertraging. Behoorlijk wat oponthoud heb je op de A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt het Valburg 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Ook daar is een ongeluk gebeurd. En de N62 tenslotte Belgische grens richting Borselen. Bij de Westerschelde-tunnel is een auto gestapt met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je ook 10 minuten.
17: Dankjewel. Zometeen Dua Lipa en muziek van Golden Earring komt eraan.
22: Ster. Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl. Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
24: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
25: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
27: ANWB en gaan.
25: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
28: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
29: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
30: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
31: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
30: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
31: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
32: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
33: Zomer, de leukste tijd van het jaar?
0: Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Annemiekes A-lunch.
3: Avrotros. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
4: Ik heb geleerd dat ik gewoon nog steeds een kutzanger ben.

0: Dua Lipa en Weird Goods. Ze is regelmatig te vinden in Leiden, trouwens, hè, Dua Lipa.
1: Leiden?
0: Jij heeft daar familie wonen.
1: Oh joh?
0: Ja, ja.
1: Ik weet wel dat ze een aantal aardig woordje Nederlands spreekt.
0: Zeker wel. Ja, maar dat is echt familieleden ook in Nederland heeft wonen. Dus regelmatig te joh, in Leiden. Ja,
2: weer wat wijzers.
0: Ja, maar inderdaad. Weet je dat ook weer. Goed, het is tijd voor weer wat wijzers. Daarmee kun je winnen een Annemiekes A-lunch wandklok. We stellen je een paar vragen en dat leidt dan uiteindelijk naar een artiest of een band. En dat doen we vandaag met Jeroen Bakker. Dag Jeroen.
3: Een hele goede middag, Tim.
0: Jij klinkt vrolijk, opgewekt en positief.
3: Ja, dat moet wel met dit weer. Ondanks het feit dat het net iets te warm is.
0: Ja, dat zeg ik maar. Ik wou dat het wat koeler was.
3: Ja, zeker.
0: Ja, oké, goed. Hey, we gaan eerst even de selectievraag nog even met je doornemen. Isaac Newton die ontdekte iets toen hij in de tuin zat en in één keer zo ploef een appel uit de boom zag vallen. Wat was dat?
3: Dat was de zwaartekracht.
0: Dat was de zwaartekracht, dat is hartstikke goed. Ben je klaar voor de rest van de vragen?
3: Absoluut.
0: Heb je nog een hulplijn toevallig bij je of ben je alleen?
3: Nee, geen hulplijn.
0: Dan gaan wij jou helpen mocht je helemaal vastkomen te zitten.
1: Eén tip.
0: Eén tip krijg je dan van Nathan.
1: Zeker.
0: En dat was ook wel even fijn om te weten wat een beetje je muzieksmaak. Want dan kunnen we ook daar een beetje rekening mee houden nog, eventueel.
3: Hm. Ja, is een beetje ethisch, new wave-achtige, The Cure, Depeche Mode, dat soort dingen.
0: Ja, nou, dat wordt het moeilijk, maar dat komt goed. Here we go. Vraag 1. Van welke artiest zijn deze nummers? Into the Great Wide Open, Learning to Fly, Mary Jane's Last Dance.
3: Even kijken. Mary Jane. Ja, ik zit even te zingen hoor. Into the Great Wide Open.
0: Learning to Fly.
3: Learning to Fly. Nee, ik denk dat het een John is, maar ik weet niet welke John.
0: Je weet niet welke John. Nou, we gaan naar vraag 2. Als je van je ouders hebt gekregen, dan kun je. Als je van je ouders hebt gekregen, dan kun je zeggen het zit in mijn DNA. Of het zit.
3: In je bloed.
0: In je bloed. Dat heb je in elk geval hartstikke goed. En vraag 3. Zowel Marco Borsato als Pearl Jam hebben een nummer over deze nazaat in de top 2000 staan.
3: Dus het moeten dochters en daughters zijn.
0: Die heb je ook goed. Dus 2 antwoorden heb je in elk geval goed. Heb je eigenlijk 3 als je de selectievraag mee telt natuurlijk.
3: Mm-hmm.
0: In het bloed.
3: Ja.
0: En dochters.
3: Dochters.
0: En zwaartekracht.
3: John Mayer.
0: Nou ja, goed. Gefeliciteerd, man.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, want inderdaad, Tom Petty, die zochten wij met al die liedjes. Into the Great Wide Open en Mary Jane's Last Dance. Nou, John heeft Free Fallen ooit een keer gecoverd.
3: Oké, ik wist niet dat het van Tom Petty was.
0: Ja, zeker. Als je van je ouders iets hebt meegekregen, dan zou je kunnen zeggen het zit in mijn DNA of het zit in mijn bloed, in het bloed, in the blood. Ook een nummer van hem. Daughters, dat had je ook goed. En ja, Gravity, je zwaartekracht, dat was ook een nummer van hem.
3: Ja.
0: Nou, hartstikke goed gedaan in deze bloedhitte man. En dat betekent dat je een wandklok hebt gewonnen.
3: Nou, geweldig. Dankjewel. Ben je bij de

0: Ugly Kid Joe met het beste einde aller tijden. Komt ie. Blijft leuk gewoon, hè? Everything About You. Na regen komt zonneschijn. Dus ik ga eerst even een triestig liedje draaien. En daarna een liedje over de zon. Is dat een goed idee misschien? Ik wil je even nieuwe muziek laten horen uit België. Zijn naam is Meteor. En hij maakt muziek dat echt ergens over gaat. In dit geval gaat het nummer over mentale gezondheid. Meteor is ooit een dierbare verloren aan de gevolgen van zelfdoding. En dat heeft hem doen beseffen dat het belangrijk is dat de ander je ziet. Dat er altijd wel iemand is die misschien een luisterend oor nodig heeft. En daar gaat het liedje over. Dit is Nooduitgang, Meteor, nieuwe muziek op NPO Radio 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: half uur. En de N2 Maastricht-Eindhoven bij Knokend Waterdorp zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 10 minuten.
1: Dankjewel. Gaan we naar het nieuws. Dat hoor je van Juri Stubenitski.
2: Goedemiddag Tim. Veel tropenroosters op scholen deze dagen, maar een scholenkoepel met 13 scholen en kinderopvanglocaties in Assen blijft vrijdag helemaal dicht. Dan worden de hoogste temperaturen verwacht. Voor het eerst krijgt Heineken een topman die niet uit het bedrijf zelf komt. De Braziliaan Rafa Oliveira gaat het bedrijf leiden. Aandeelhouders wilden iemand van buiten met een frisse blik. En over een viaduct op de afrit Rotterdam-Feyenoord op de A16 mogen vanaf 1 juli geen zware trucks meer rijden. Ook gaan er wat stroken dicht, zodat er minder verkeer over het viaduct gaat. Het viaduct is oud, heeft het zwaar en moet worden vernieuwd.
3: Weer.
2: Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanaf morgenmiddag geldt in de meeste provincies code oranje van het KNMI vanwege de hitte. Het wordt dan maximaal 36 graden.
1: Okay. Goeie kop. Gaan we even kijken naar de goede kop. De berichten met een dat een goede kop nog nodig heeft.
2: Ja, in Texas is een vrachtwagen vol bijen gekanteld, waarna miljoenen diertjes zijn weggevlogen. Het gebeurde in de buurt van Houston. Onlangs was het ook al raak met zo'n truck in North Dakota. De bijenvrachtwagen in Texas vervoerde 400 bijenkorven met in totaal 2 miljoen bijen. Mensen in de buurt werden meteen gealarmeerd om binnen te blijven en er werden imkers opgetrommeld om de bijen te vangen. Dat klinkt dan zo. En inmiddels is het gelukt. De meeste bijen zijn gevangen en die worden naar een lokale honingboerderij gebracht.
1: Oh, maar dit is echt voer voor heel veel leuke, sorry. Een goede kop. Koppen, wat heb jij, Wester?
2: Bijzonder ongeluk in Texas, daar had je bij moeten zijn.
1: Natuurlijk. Ja, die dacht ik wel. Nathan.
4: Het was in Texas Hommeles.
1: Ze weten er geen raad mee. Oh. Met een T, hè? Bij een raad. Nou goed, oké. Als jij denkt, dan kan ik veel beter.

0: dansen. Dat zie je vanaf donderdag 4 uur te horen dus. En Misha, die je net hoorde, die speelt op vrijdag om 8:15.
1: Annemiekes, A-lunch, NPO, Radio 2, Tim op het broek.
0: In Texas is een vrachtwagen vol bijen gekanteld, waarna miljoenen bijen zijn weggevlogen. Dat gebeurde in de buurt van Houston. En ze hebben dus allemaal inkers ingeschakeld om de bijen te vangen. Mensen werden gevraagd gewoon binnen te blijven. En wij dachten, ja, dit is een bericht, daar hoort een goede kop bij. En we krijgen mooie dingen binnen, toch, Nathan?
2: Ja, even kijken hoor. Ik
0: heb er eentje voor je.
2: Oké, ik ben er weer bij.
0: Oh. Nee. Oh, echt waar, had je me dat natuurlijk? Oh, en wat is hij trots, hè? Oh, wat is hij blij. Goed, een Zoom, dat doe je maar. Henk die zegt een Zoom-meeting in Texas.
2: Mooi,
0: ja, heel
2: mooi.
0: Goed. Ja.
2: En Fons zei, een chauffeur die miste een bijrijder.
0: Nice. Nou, als jij denkt van, hey, ik heb nog wel wat... Ik heb nog wel wat in mijn...
2: Steek het een beetje.
0: Ja, hou op. Laat het weten met NPO Luisterapp. Straks nog Shakira, maar eerst is dit. En zo moet je ze aankondigen, en niet anders. Kodo! En de Stop Loving You op 2.

0: Shakira en Burna Boy in Die Die, Die Die.
1: Goeie kop.
0: Ja, een goede kop. Vandaag bericht uit Houston, Texas. Daar is een vrachtwagen gekanteld vol met bijen. Miljoenen bijen zijn weggevlogen. Eén keer werd ingezet. Nou, meerdere inkers om die bijen weer te vangen. En mensen werden gevraagd om binnen te blijven. Een goede kop graag bij dit bericht. Wim die stuurt een bericht en die zegt... de truck staat bijzonder goed in de was.
2: Een heel goeie. Rob, die hebt, gelukkig waren er een aantal inkers die zich aan de vrachtwagen...
0: Heel goed. Lars die zegt, ja, neem echt. Lars die zegt, vrachtwagen met enorme bijtelling. Natuurlijk, ja.
2: Erik die appt, boem is honing.
0: Natasja, de vrachtwagen kwam niet door de steekproef. Natuurlijk.
2: We hebben een aantal versies van deze woordgrap. Maar Rob en Thomas hadden de gevorderde, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
2: Houston, beehive a problem.
0: Heel goed. Rob en Thomas zit ook weer een artiest in, hè? Ja. Rob Thomas.
2: Rob Thomas, zeker.
0: Jaap, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij hebt wat ons betreft de allerleukste, maar je moet hem wel op de juiste manier ook uitspreken, hè?
3: Ja, dat ja. is wel belangrijk.
0: Ja, precies, maar jij kan dat, Jaap, dus laat maar gaan. Wat is jouw kop?
3: Eén geluk, bij een ongeluk.
0: Heel goed. Eén geluk bij een ongeluk. Als jij nog eventjes een foto van je kop stuurt naar de NPO Luisterapp, dan zet hem hierbij in de galerij.
3: Ga ik doen.
0: Dankjewel, man. Living Color.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
1: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar €1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
9: Net iets na twee, dit is Radio 2 met het NOS Journaal. Joris Stubenitski, goedemiddag.
10: Hey Paul, goedemiddag. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het oosten van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. Bijna alle buitenattracties in Disneyland Parijs zijn gesloten. Wie morgenochtend met het openbaar vervoer wil, moet rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking. Tot 8 uur rijden er geen treinen, bussen, trams en metro's. Vakbond FNV voert actie tegen de bezuinigingen van het kabinet. Deze reizigers balen, hoorde streekomroep Haarlem 105.
11: Voor mensen zoals ik is het gewoon heel lastig. Omdat je gewoon afhankelijk bent van het openbaar vervoer.
12: Ik heb gewoon tentamens woensdag. Dus ik hoop dat het snel wordt opgelost. Want anders ga ik te laat komen op mijn tentamen. Dat is niet de bedoeling.
13: Ik denk een taxi of zo.
14: Kan best duur worden.
13: Ja, dat klopt. Maar ja, ik moet wel op mijn werk komen.
15: Die staking is, dacht ik, van 4 uur 's ochtends tot 8 uur 's ochtends. Dan slaap ik nog.
10: Ook na 8 uur 's ochtends kun je last hebben van die staking. Het kan even duren voordat alle treinen en bussen weer volgens de dienstregeling rijden. Heineken krijgt voor het eerst een topman die van buiten het bedrijf komt. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Aandeelhouders wilden een bestuurder van buitenaf vanwege de tegenvallende verkoopcijfers. Ze hopen dat hij met een frisse blik Heineken weer laat groeien, zegt verslaggever Nick Wouters.
16: En deze topman moet ervoor gaan zorgen dat die krimp weer een groei gaat worden, dat Heineken ook winstgevender gaat worden. Want ze hebben ook veel te veel brouwerijen, is de kritiek van aandeelhouders. Maar als je het centraal ergens maakt, dan is dat een stuk goedkoper. En deze topman moet besluiten gaan nemen die daartoe gaan leiden. Dus ja, dat worden ook wel pijnlijke beslissingen voor personeel, want er gaan ongetwijfeld nog banen verdwijnen.
10: En in Doesburg in Gelderland is vanochtend een heldendaad verricht. Daar lag een riviercruiseschip en een oudere vrouw wilde het schip verlaten via de loopplank, maar op een of andere manier viel ze in het water. De kok van het schip zag het, twijfelde geen moment en sprong er meteen achteraan. Hij hield de vrouw boven water en heeft volgens de brandweer haar leven gered.
17: Wauw.
10: Het weer, warm, warmer, warmst. Vandaag is het maximaal 32 graden, morgen mogelijk 37... en vrijdag waarschijnlijk de heetste dag van de week.
14: Dus nog heter dan 37 graden?
10: Misschien wel 38.
9: Wauw, dat is echt heel erg. Ja. De hit ook trouwens, die hoor je zo weer, maar... Ja, dat kun je af en toe best zeggen, toch?
10: Oké, ja, nu kan het wel, toch?
9: Het is wel warm buiten. De portier heeft zelfs de slagboom opengezet. Nou, we gaan zo verder. Erik, hoe is het op de weg?
17: Nou, daar valt het gelukkig mee, ondanks de... Ja, hitte is het nog niet, hè. Dat krijgen we nog als ik jullie hoor. Twee files die opvallen, de A50 Arnhem richting Oost. Staat bij knooppunt Valburg een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht, de vertraging 10 minuten. En de N302 Kootwijk richting Lelystad. Daar is de weg dicht door verkantelde vrachtwagen. Er staat wel een file van 2 kilometer, al met 10 minuten vertraging.
9: Zometeen een plaat die begint met hijgen en puffen en dan dansen.
18: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
19: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
23: Precies! Worstje?
22: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
23: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
22: Nee,
23: meerdere
22: nee,
23: worstjes.
22: Dankjewel.
23: 20 worstjes.
22: Ik hoef geen worst.
23: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
22: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
23: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
22: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
24: Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer live vanaf Concertatie

volledig zijn eigen liedje. En dat jij er Somebody That I Used To Know doorheen wil zingen. Sorry dat ik zo slecht zing. Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Dit doet me overigens denken aan mijn vaderdag cadeautje van de afgelopen zondag. Ik kreeg een geweldig rapport van mijn zoon Abel. Alles was ik fantastisch, geweldig, de liefste, de beste. En bij zingen stond dat niet. Oké. Dit is Paul. Ik zal het niet meer doen. Teddy Swims, hoor je. Oh, heerlijk verkoelend op een warme dag als deze. Met mijn zwembad, daar vertelde ik je vorige week over. Gaat het overigens prima. Die staat langer dan ooit. Al een week nu, denk ik. Dankzij wat chloortabletjes is het echt groot plezier. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen om dat te doen. Het is echt leuk voor de kinderen. En niet alleen voor de kinderen trouwens. Want ik ben dit weer ook lekker om mezelf af en toe even in te liggen. Radio 2. Weet je wat pas heet is? De duivel. En die hoor je nu. Devil Inside. In Excess.

Mitchen van Lucy Electric. Ik zie dat singeltje ook nog echt zo voor me. Met een man en een vrouw erop. Zij, hoe was het nou ook alweer? Ik zeg dat ik het voor me zie en ik moet er over nadenken. Zij had enorme dreads en hij had een kale kop. Dus zij zat boven hem, zo was het. Waardoor het leek alsof hij dus haar had. Zij had genoeg voor twee. Lucy Electric, Mitchen uit de 90s. En ook nog Devil Inside van INXS op Radio 2. Nou, je weet inmiddels, het is kwart over twee geweest. Je kan de klok er echt op gelijk zetten. Ik denk dat ik dit al 3, misschien wel 4 weken doe op dit tijdstip. En vandaag weer. De nieuwste van Lola Jong draaien. Want die plaat is zo goed en verdient het gewoon om een hit te worden. Dus ik probeer mijn collega's te overtuigen jou de plezier mee te doen. Ik krijg veel leuke appjes nog altijd, dus dat motiveert om het te blijven draaien.

0: Welkom in de hel. Sorry. Ik draaide al Devil Inside. Nou, dit is ook gezellig natuurlijk. Paranoid, Black Sabbath. Op NPO Radio 2. Het zijn allemaal hete hits, dat is hier zeker. Het is inmiddels bijna 2:30. Als het zo warm is, dan moeten we met z'n allen gewoon wat langzamer aandoen. Dat is echt een goed advies. Dat zie je ook in zuidelijke landen. Weet je, iedereen is manjana, wel even gewoon rustiger aan. Rij eens wat langzamer, bijvoorbeeld. Ja. Zeg maar, mensen die de adviezen al goed opvolgen, Erik.
1: Ja, op zich, langzaam rijden zorgt niet per definitie voor meer files. Integendeel vaak. Maar ja, er is niet zo heel veel aan de hand. Dus wellicht wordt dat advies al gevolgd. Maar toch niet overal. Want op de A6 onder andere Muiden richting Lelystad. Daar staat bij afrit Lelystad een file van 3 kilometer. En dat kost je 10 minuten. Het hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel op de A16 van Breda naar Rotterdam zorgt voor 5 kilometer file nu met 10 minuten op onthoud. En de A27 Breda-Gorkum voor knooppunt Gorkum een klein kwartiervertraging.
0: Dankjewel. Jori met het NOS Journaal.
2: Morgen en donderdag wordt de luchtkwaliteit in het midden en zuiden van het land slecht door smog, zegt het RIVM. Grootste kans daarop is morgen in Flevoland, Utrecht en het midden en westen van Brabant. En op donderdag ten zuiden van de lijn Leiden-Amersfoort-Apeldoorn. In een aantal steden in Spanje bleef het afgelopen nacht uitzonderlijk warm. In Sevilla en Madrid was het rond middernacht nog altijd 31 graden en koelde het niet verder af dan zo'n 25 graden. In de hoofdstad van Jordanië, Amman, is iemand om het leven gekomen bij gedrang onder voetbalfans. Het gebeurde op een plein in het centrum van de stad. Veel mensen keken daar vannacht de WK-wedstrijd tussen Jordanië en Algerije. In de menigte raakten mensen in de verdrukking. En dan nog een soort de Silence of the Lambs in Hongarije. Man van 30 is daar opgepakt voor het verzamelen van lichaamsdelen. Hij heeft ze opgegraven op verlaten begraafplaatsen en meegenomen van zijn werk als assistentverpleegkundige in een ziekenhuis. In het huis van de man lagen schedels, een onderbeen, een hand, een reconstructie van een gezicht en een hart in een potje. Daarvan wordt nog onderzocht of het van een mens of een dier is. De man heeft een fascinatie voor menselijke lichaamsdelen en gebruikte die om er eten van te maken.
0: Ah, dit is echt zo'n goor verhaal. Is dit echt?
3: Dit is echt. Clarence, you still think about that last night?
0: Oh ja, maar jij houdt van horror, dat weet ik.
3: Ja, maar dit vind ik, nu komt wel een beetje dichtbij.
0: Ja, nou, dat is niet van echte horror. Maar niet films kan het jou niet gek genoeg.
3: Films vind ik altijd wel spannend. Ja, behalve als er clowns in zitten, Paul.
0: Die vind je niet leuk. Ja, dat vind ik
3: niet zo leuk. Nee.
0: Heb jij nooit Bassie en Adriaan gekeken?
3: Oh god, nee. Veel te eng. Het weer dan. Het is vandaag maximaal 32 graden. Morgen kan het 37 graden worden. Vrijdag misschien nog wel wat warmer. En in het weekend, ook heet. Ja, iets minder heet dan vrijdag, maar nog steeds heet.
0: Oei, oei, oei. Wel leuk om allemaal hete plaatjes erbij uit te zoeken natuurlijk. Een nummer waar je het echt heet van krijgt. Deze van Nelly.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: een huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Al sinds de eerste editie zijn zij de afsluitende band op Concert at Sea. Natuurlijk, want ze organiseren het zelf. Of zoals de band inmiddels zegt, nou, we hebben er heel veel goede mensen voor. Maar ze zijn er wel allemaal het hele weekend ook altijd te vinden op Concert at Sea. Bluff, met een van de allereerste hits waar het meer dan 20 jaar geleden, 30 jaar geleden bijna al, denk ik, mee begon. Liefst uit Londen. Soms moet je niet te veel terugkijken. En soms ook wel.
2: Top op 14. Top op 14.
1: Naar het moment dat je 14 werd. Als je je nou je geboortedatum doorstuurt via de NPO Luisterapp, dan ga ik dat ook een keer met jou doen. En dan kom je uit bij de muziek van toen. Anka.
3: Anjka, goedemiddag.
1: Wanneer ben je geboren?
3: Ik ben van 12 november 1967.
1: Veel mensen weten weinig meer van hun 14e, maar bij jou zit dat wel iets anders, hè?
3: Nou, ja. Ik was super fan van Love. Ik had mijn hele slaapkamer vol hangen met posters van Love.
1: Oh, geweldig. En hoe is dat nu?
3: 360 graden rond. Nee, geen Love. Wel meer de rock en de metal scene.
1: Beetje de bands die later opkwamen.
3: Ja, nou, niet alleen later. Maar ik kende ze toen de tijd nog niet. Omdat ik eigenlijk gefocust was op Love. Maar toen kreeg ik op een gegeven moment, een jaar later, verkering met mijn huidige man. En die heeft me toch een beetje de andere kant van de muziekwereld laten horen.
1: Dus je bent nog altijd in Love, maar dan zonder Love.
3: Ja, precies.
1: We gaan naar 1981, 12 november. Dit was de top 5.
4: 5.
5: Tainted love. Tainted love.
1: Softcell, kon dat ook een hartje krijgen van je?
3: Ja, ik kende het wel, maar ik deed er niet zoveel mee natuurlijk. Maar
1: Hurt, Timmy Euro.
3: Ja, zeg maar eigenlijk heel weinig, als ik eerlijk moet zijn.
1: Oké, okay, nee, dat hoor je ook nooit meer.
4: 3.
3: Hij liet aan mij.
1: Ja, deze daarentegen. Ja, dit is toch wat te gek.
3: Ja, ja. Ja, die is wel leuk.
1: Ja, toch?
4: 2. Ja.
1: Nou. Ik denk dat je niet te klaag hebt. Ja, die is toch ook wel lekker?
3: Ja, die spikt wel lekker, maar ja.
4: 1.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Nou, die zijn die mensen is eigenlijk het mooist.
1: Welke zeg je is het eigenlijk het mooist?
3: De Police.
1: De Police is eigenlijk, moet je maar zeggen, er zijn mensen die hebben echt wel te klagen met hun top 5, maar dat voor jou geldt dat zeker niet.
3: Nee, de titel is natuurlijk voor mij wel een klein beetje positief. Want ik doe heel veel kleine dingetjes voor heel veel mensen. En die waarderen dat enorm en dat doet goed.
1: Wat doe je dan voor dingetjes?
3: De buurvrouw bijvoorbeeld helpen. En ik heb kleine flesjes water met deze tijd in de taxi. Die geef ik allemaal aan de klanten om in ieder geval de potjes te

de redenen dat Italië zo'n favoriet vakantieland bij mij is. Is vanwege die espresso, die is zo lekker overal. Als je naar Italië op vakantie gaat, overal kun je goed eten en zeker ook drinken. Zelfs bij tankstations, 's ochtends 6 uur langs de snelweg, staan barista's klaar om je een lekker bakkie te geven. Ik ben gewoon niet zo'n fan van dat automaatje. Dat en, ja, nee, als je eenmaal de echte Italiaanse koffie in je hart hebt, dan kan het ook niet meer anders dan op die manier. Espresso, een lekker liedje van Sabrina Carpenter. Wat vind jij een lekker liedje? Waarvan word jij nou heel blij? Wat wil jij graag met de rest van Nederland delen? Of maakt je dat niet uit en gaat het alleen maar om dat je hem voor jezelf op de radio hoort? Mag natuurlijk ook. Vraag je plaat aan via de NPO Luister-app. En doe dat

Supergrass en Moving op Radio 2. Heineken is druk bezig met de nieuwe bestuursvoorzitter. Want ze willen een frisse blik. Het is altijd een fris blikje, dacht ik, maar oké. Weet je wat ook fris is? Deze. Heerlijk. Beetje verkoeling. Van Cool and the Gang. 1985. Is het fris?

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ruitschade?
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
8: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
11: Kan het ook sneller?
10: Ondernemers pakken meteen door.
11: Ik voel dat doorpakken niet.
10: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
11: Sneller!
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
12: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
13: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Drie uur geweest, Radio 2 met het NOS-journaal van Juri Stubenitski. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Paul. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen. In het midden en zuiden van het land is de luchtkwaliteit morgen en donderdag slecht door ozon. Mogelijk geldt het ook voor vrijdag. Ozon ontstaat op zonnige dagen met weinig wind door een ophoping van luchtvervuiling. Vooral mensen met longproblemen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. Ouders van zeer zieke en gehandicapte kinderen stonden vanochtend voor de rechter... want ze willen voorkomen dat 2 villa's met gespecialiseerde zorg de deuren binnenkort sluiten. Ze willen dat de eigenaar, Villa Expert Care, de zorg blijft aanbieden... zolang er nog geen alternatief is. Ze eisen dat de inspectie ingrijpt en daar is haast bij, zegt verslaggever Mark Hamer.
5: Het was een zitting bij de kortgedingrechter met een spoedeisend karakter, want ze moet ook binnenkort sluiten. Dat is al 1 juli, dat is volgende week woensdag. Maar de rechter in kortgeding komt pas 2 juli met een uitspraak. De ouders en de advocaat die ik net sprak zijn bang dat het eigenlijk te laat is.
16: En dus zitten de ouders nog met veel vragen en onzekerheid. Tegen een Groninger die zijn moeder zou hebben doodgestoken is alleen TBS geëist. Volgens het Openbaar Ministerie is de man chronisch psychotisch en heeft hij schizofrenie. Ook is de man verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder thuis in de keuken meer dan 200 keer. Een paar maanden eerder had hij volgens justitie al iemand anders neergestoken. En let goed op als je bij de TT in Assen komend weekend een taxi pakt. Die oproep doet taxichauffeur Monique. Ze waarschuwt voor malafide nepchauffeurs.
11: Assen trekt natuurlijk 200.000 bezoekers. En dat kunnen wij met onze eigen taxis die hier in Assen en omstreken rondrijden niet allemaal bedienen. Het trekt natuurlijk allemaal taxis vanuit het midden van het land en vanuit de randsteden hier naartoe. Ja, en die vragen soms absurde prijzen. Maar die rijden soms ook in taxis die illegaal zijn. En ik vind het onze taak dat wij onze bezoekers goed gaan informeren.
16: Ze zegt, pak alleen een taxi met een blauw kenteken. Monique heeft ook stickers uitgedeeld onder lokale chauffeurs in Assen om ze te onderscheiden van de oplichters. Het weer, veel zon bij 27 tot 32 graden. Vannacht ongeveer 17 graden. Morgen weer zonnig en maximaal 37 graden.
17: Ik had net nog een fantastische taxirijder in de uitzending. Dat was Anka, die zelfs flesjes water uitdeelt aan de klanten. In de
16: dan auto. Ben je een topper.
17: Op de weg, Erik, viel al mee een half uurtje geleden. Hoe is het nu?
18: Ja, er komen langzaam maar zeker toch wat meer files bij. De meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging, hoor. Hooguit zo'n 5 minuten. Maar zoals altijd, een paar opvallende. Om te beginnen de A6, Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. Er zijn zelfs 2 rijstroken dicht. Verkeer kan er langs via de verzorgingsplaats. Hou wel rekening met 20 minuten oponthoud. De A17, Roosendaal-Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder bijna een kwartier vertraging. Dan wordt er aan de weg gewerkt op de A27. Die is zelfs helemaal dicht voor de komende weken. Op diezelfde A27, voor knooppunt Gorkum, staat wel 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte een vrachtwagen met pech op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Die is gestand bij Moergestel. Er staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.
17: Dankjewel voor de files. En okay. Geheel in stijl gaat zo meteen ook bij mij de rem erop.
19: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
22: Huh? Mart, wat ga je doen?
23: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
24: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
24: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
27: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
26: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
28: Hey jij daar!
29: Hé!
0: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
0: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties... en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe...

0: vind je bij Bol.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: De hele dag door.
1: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Memphis Depay schiet.
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concert.

0: Ja, altijd. My friends are in love with American girls. Harry Styles. Staat inmiddels in Londen, in Wembley Stadium. Daar doet hij 12 shows. Hoeveel deed je er in de arena? 10 uiteindelijk. Ja, 12. Ongelooflijk wat een aantal. En als hij hiermee klaar is, dan gaat hij nog naar Mexico en Amerika. Het is NPO Radio 2. En gisteren deed ik al een shout-out naar verkeersregelaars die met deze hitte in van die lichtgevende gele pakjes moeten staan. Maar ik denk dat ik vandaag wel een shout-out kan doen naar Rob. Hey Rob.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Want jij hebt ook een baan waarbij je makkelijk oververhit raakt.
1: Klopt, we hebben een cateringbedrijf en wij staan hard te koken voor meerdere partijen deze week.
0: En wat ben je hard aan het koken, behalve de eieren?
1: Heel veel vlees op de Kamado, vis ben ik aan het schoonmaken, groentebereidingen, dus van alles en nog wat.
0: Oh man, krijg je er zelf ook niet altijd een beetje trek van?
1: Nou, als ik sta te koken eigenlijk niet, maar als ik dan thuis kom wel.
0: Ja. Hé? Ja. Dus niet dat je dan gewoon... je gaat dan thuis als je thuis komt nog even voor jezelf koken ook?
1: Ja, meestal is dat wel s'avonds laat. Als we van een partij afkomen. Ja. Maar... Dus...
0: Hé, ik heb een liedje voor je. Het moest iets met koken zijn natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Want Rob, wat mag er voor jou klinken?
1: Salty chocolate balls van Chef.
0: En je bent niet alleen in die keuken, doe een shout-out ook naar je collega's.
1: Ja, samen, nou, allemaal ook voor Tim en Tessio.
0: Smakelijk, jongens.
1: Dankjewel.
2: Thank you very much. I'm Chef. This song is off my second hit album.

0: Die Bals, Maaike.
1: Ja, hallo.
0: Jij wil meezingen?
1: Ja, heel hard als het kan.
0: Oké. Okay. Wil je dat op de radio doen?
1: Nou, ik weet niet of ik dat de mensen aan wil doen, maar...
0: Geef eens een A.
1: A.
0: Ah. Hij draait voor je.
1: Nee.
0: Young the Giant.
1: Nee.

niet de eerste beste plaat wat ik aan dacht bij meezingen. Maar Maaike die kan het, ze wilde het graag. En Bart herkende het ook. Cough Syrup van Young the Giant. Zullen we er nog eentje doen? Omdat het zo heet is. Deze voor Hendrikus.

0: Toch voor jou even gedraaid weer, Jori.
1: Ik heb een beetje kippenvel.
0: Ja, dit is jouw artiest natuurlijk. David Bowie, je hoorde China Girl. En ook nog Inna daarvoor, dat is mijn artiest. Nee, zeker niet. Maar ik, het is toch wel lekker, toch? Af en toe zo'n lekker plastic zomerhitje van weleer. Ik hou ervan. 4:02, waar staan die auto's, Erik?
2: Nou, best wel wat plekken al, want er staat inmiddels al 175 kilometer file in totaal. We kunnen wel zeggen dat de avondspits begonnen is. Een aantal vallen erop. Om te beginnen daar via Rotterdam richting Amsterdam bij het Prins Klausplein gebeurde een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven, maar de vertraging is nog 10 minuten. Ook een ongeluk op de A6 van Muiden naar Lelystad. Gebeurde net voor Lelystad. Ook hier is de weg weer vrij, maar er staat nog 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Dan is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam, ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. Ook hier al 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 7 kilometer file met een kwartier oponthoud.
0: Dankjewel, Erik.
2: Jo.
0: En je hoorde hem al, hier is hij, Jori.
1: Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Want er is van alles mis bij YouZorg Noord. Zo zit een van de eigenaren vast voor het verkrachten van een cliënte. En veel teamleden zouden geen diploma hebben. In Jordanië is iemand omgekomen bij gedrang onder voetbalfans. Op een plein in de hoofdstad Amman keken afgelopen nacht veel mensen naar het WK. En daarbij kwamen mensen in de verdrukking. De dierentuin van Arnhem gaat de komende 5 dagen 1,5 uur eerder open vanwege de hitte. Zo willen ze mensen de kans geven om in de koelere ochtenduren te komen. En je moet wat met deze warmte. Een verslaggever van NH Nieuws ging in Amsterdam naar een freeze lab. Dat is een soort diepvrieskamer waar het min 114 is. Je mag er maximaal 3 minuten blijven. Opnameapparatuur mocht niet mee naar binnen.
3: Ga ik hem even aan jou geven. Ik moet in ieder geval, ik heb nu slofjes aan en ik heb sokken aan. Ik moet ook handschoenen aan, want de puntjes van je lichaam...
4: Ja, die moet je natuurlijk beschermen. Je oren en je krijgt ook een mondkapje op.
3: Ja, precies. Ja. Bril af?
4: Bril af, okay. Ja.
1: Hij hield het 1 minuut vol.
0: 1 minuut maar?
1: 1 minuutje en hij kwam naar buiten met witte wimpers en witte wenkbrauwen.
4: En hoe gaat het?
3: Oh, wat is dat koud. Ik heb gewoon ijs om mijn armen.
1: Ja, zijn bloed ging daarna heel snel stromen en hij stelde meteen voor om er een personeelsuitje van te maken.
0: Ik heb het wel eens gedaan.
1: Is dat leuk?
0: Het is heftig, maar ook wel lekker. Het is een beetje het effect van het springen in een ijskoud badje.
1: Mm-hmm.
0: Ken je dat bij sommige... Ja. Vroeger had je dat in Centerparks, hoor je dat ook weer, de Eemhof. Dat was buiten een zwembad wat niet verwarmd was, van ijskoud. Ja, alsof je daar inspringt. En als je eruit komt, dan voel je je hele lichaam tintelen. Dus dat is bij die freeze lab was dat ook zo.
1: En daar moet je dan ook nog voor betalen. Dat, je kan ook gewoon in de zee springen natuurlijk.
0: Ja.
1: Of ben ik nu weer die goedkope...
0: Jij bent zeker goedkoop.
1: Ja. Nou, leuk.
2: Een ongeluk gebeurde op de A16 van Breda naar Rotterdam, ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. Ook hier al 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 7 kilometer file met een kwartier oponthoud.
0: Dankjewel, Erik.
2: Joep.
0: En je hoorde hem al, hier is hij, Jori.
1: Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Want er is van alles mis bij YouZorg Noord. Zo zit een van de eigenaren vast voor het verkrachten van een cliënte. En veel teamleden zouden geen diploma hebben. In Jordanië is iemand omgekomen bij gedrang onder voetbalfans. Op een plein in de hoofdstad Amman keken afgelopen nacht veel mensen naar het WK. En daarbij kwamen mensen in de verdrukking. De dierentuin van Arnhem gaat de komende 5 dagen 1,5 uur eerder open vanwege de hitte. Zo willen ze mensen de kans geven om in de koelere ochtenduren te komen. En je moet wat met deze warmte. Een verslaggever van NH Nieuws ging in Amsterdam naar een freeze lab. Dat is een soort diepvrieskamer waar het min 114 is. Je mag er maximaal 3 minuten blijven. Opnameapparatuur mocht niet mee naar binnen.
3: Ga ik hem even aan jou geven? Ik moet in ieder geval, ik heb nu slofjes aan en ik heb sokken aan. Ik moet ook handschoenen aan, want de puntjes van je lichaam...
4: Ja, die moet je natuurlijk beschermen. Je oren en je krijgt ook een mondkapje op.
3: Ja, precies. Ja. Bril af?
4: Bril af, okay. Ja.
1: Hij hield het 1 minuut vol.
0: 1 minuut maar?
1: 1 minuutje en hij kwam naar buiten met witte wimpers en witte wenkbrauwen.
4: En hoe gaat het?
3: Oh, wat is dat koud. Ik heb gewoon ijs om mijn armen.
1: Ja, zijn bloed ging daarna heel snel stromen en hij stelde meteen voor om er een personeelsuitje van te maken.
0: Ik heb het wel eens gedaan.
1: Is dat leuk?
0: Het is heftig, maar ook wel lekker. Het is een beetje het effect van het springen in een ijskoud badje.
1: Mm-hmm.
0: Ken je dat bij sommige... Ja. Vroeger had je dat in Centerparks, hoor je dat ook weer, de Eemhof. Dat was buiten een zwembad wat niet verwarmd was, van ijskoud. Ja, alsof je daar inspringt. En als je eruit komt, dan voel je je hele lichaam tintelen. Dus dat is bij die freeze lab was dat ook zo.
1: En daar moet je dan ook nog voor betalen. Dat, je kan ook gewoon in de zee springen natuurlijk. Ja. Of ben ik nu weer die goedkope...
0: Jij bent zeker goedkoop.
1: Ja. Wel leuk.
0: Maar doe je dat dan? Spring je in de zee in de winter?
1: Nee, ik blijf

0: reisden afgelopen nacht veel mensen naar het WK. En daarbij kwamen mensen in de verdrukking. De dierentuin van Arnhem gaat de komende 5 dagen 1,5 uur eerder open vanwege de hitte. Zo willen ze mensen de kans geven om in de koelere ochtenduren te komen. En je moet wat met deze warmte. Een verslaggever van NH Nieuws ging in Amsterdam naar een freeze lab. Dat is een soort diepvrieskamer waar het min 114 is. Je mag er maximaal 3 minuten blijven. Opnameapparatuur mocht niet mee naar binnen.
1: Ga ik hem even aan jou geven? Ik moet in ieder geval, ik heb nu slofjes aan en ik heb sokken aan. Ik moet ook handschoenen aan, want de puntjes van je lichaam...
2: Ja, die moet je natuurlijk beschermen. Je oren en je krijgt ook een mondkapje op.
1: Ja, precies. Ja. Bril af?
2: Bril af, okay. Ja.
0: Hij hield het 1 minuut vol.
3: 1 minuut maar.
0: 1 minuutje en hij kwam naar buiten met witte wimpers en witte wenkbrauwen.
2: En hoe gaat het?
1: Oh, wat is dat koud. Ik heb gewoon ijs om mijn armen.
0: Ja, zijn bloed ging daarna heel snel stromen en hij stelde meteen voor om er een personeelsuitje van te maken.
3: Ik heb het wel eens gedaan.
0: Is dat leuk?
3: Het is heftig, maar ook wel lekker. Het is een beetje het effect van het springen in een ijskoud badje. Mm-hmm. Ken je dat bij sommige... Ja. Vroeger had je dat in Centerparks, hoor je dat ook weer, de Eemhof. Dat was buiten een zwembad wat niet verwarmd was, van ijskoud. Ja, alsof je daar inspringt. En als je eruit komt, dan voel je je hele lichaam tintelen. Dus dat is bij die freeze lab was dat ook zo.
0: En daar moet je dan ook nog voor betalen. Dat, je kan ook gewoon in de zee springen natuurlijk.
3: Ja.
0: Of ben ik nu weer die goedkope...
3: Jij bent zeker goedkoop.
0: Ja. Nou, leuk.
3: Maar doe je dat dan? Spring je in de zee in de winter?
0: Nee, ik blijf gewoon thuis op de bank.
3: Ja.
0: Onder het dekentje. Het weer dan. Zonnig en heet. En dat blijft het.
3: Ja, onder je dekentje, hè? Zo lekker wapperen met dat dekentje. Dan krijg je nog een beetje frisse lucht.
0: Beetje broeierig.
3: Gadverdamme. Jij kan alles vies laten klinken.
0: Ja, dank

0: Zoe Levi. Met die aanstekelijke hit met Snelle, je hoorde Ik Zing. Dat doe ik dus niet, nogmaals. Mijn vaderdag cadeau zei niet zingen. Maar voor de rest ben ik heel lief.
1: De moeilijkste vraag.
0: Pearl Jam, ook in het waanzinnige Dissident, hoorde je van ze. Moeilijkste vraag, levert je een middel op wat je kan laten overleven in deze tijd? Pals, gemeentepils, fles, geef ik weg. Een heerlijke drinkbeker. Hij valt te verdienen als je antwoord geeft. In ieder geval eerst tot de moeilijkste vraag van vandaag. Die gaat over Avril Lavigne uit Canada. Ze had jarenlang een relatie met de zanger van een bekende Canadese band. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, maar stuur er maar eentje. Wie is die ex van Avril Lavigne?
1: Deze week is On My Soul van Bruno Mars. NPO Radio 2.

0: dit hoort, dan weet je echt dat het zomer is, hè? Iedereen de zomer in zijn bol met Omi, de Felix Jan remix van Cheerleader.
1: De moeilijkste vraag.
0: Erik, jij hebt het ook warm, hè, deze dagen?
2: Dat klopt al. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat is jouw job?
2: Ik ben postbezorger.
0: En hoe kom jij de dagen door?
2: Nou, vooral heel veel water drinken en schaduw zoeken. En als het heel warm is, nou, een beetje binnen blijven. Voor zover mogelijk.
0: Ja, water drinken. Nou, die waterfles is bijna van jou. Pauls gemeentepils komt jouw kant op als je antwoord geeft op de moeilijkste vraag. Namelijk die ex van Avril Lavigne. Hoe heet die?
2: Chad Kroeger
0: van Nickelback natuurlijk. Ja, goed.
2: Ja.
0: Die overigens ooit in Portugal een waterfles op zijn hoofd gekregen heeft.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dat is een gênant verhaal. Hij zei ooit: Who wants to hear another Nickelback song? En pok, er kwam een waterfles op zijn hoofd. Nobody, okay, we're living. Nou goed, grappig. Okay. Dat is niet de. Nee, je denkt, waar heeft die gast het over? Maar ja, makkelijk vraagje nog. Wil je een makkelijke vraag of een complicated vraag?
2: Doe maar een makkelijke.
0: Hoe heette de eerste single van Avril Lavigne?
2: Oef.
0: Dan heb je toch nog die complicated vraag te pakken natuurlijk.
2: Oh,
0: zeker. Hmm. Je hebt echt geen idee, hè?
2: Nee, eerlijk gezegd niet.
0: Hij was ook iets te complicated. Het is ook iets te warm, denk ik, daarvoor. Begint er al iets te dagen hoe dat nummer zou kunnen heten, Erik, of niet?
2: Complicated?
0: Nou zeg, hoe kom je daarbij? Het is goed. Hey, gefeliciteerd, mijn waterfles komt jouw kant op.
2: Hey, dankjewel Paul. Super, super.

Avril Lavigne. En Skaterboy hoorde je op NPO Radio 2. Zometeen is je Ruud na 4. En dit is de eerste boyband ooit. Is het een belediging?

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: De hele dag door.
1: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Memphis Depay schiet.
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, pak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia. Van Jumbo.
12: Oranje.

0: En dus is, wat zullen we zeggen, ongeveer 4 uur?
1: Ja hoor.
0: Dat is hier ongeveer 4 uur, tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubinitski. Goedemiddag.
2: Hey Ruud, goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. De 58-jarige man wordt verdacht van ontucht met 2 leerlingen... en ook zou hij kinderen daar in het geheim hebben gefilmd. Thuis had de man een enorme hoeveelheid kinderporno. De zaak kwam aan het rollen na een klacht van een moeder 4 jaar geleden. Niet alleen hier is het warm, ook in de rest van Europa worden hitterecords verbroken, vertelt weerman Peter Kuipers-Munneke.
3: Die hitte die is zich op dit moment echt heel erg aan het concentreren op het noorden van Spanje, het westen van Frankrijk en het zuiden van Groot-Brittannië. Dus ook in de omgeving van Londen, het hele zuiden van Engeland en het zuiden van Wales, daar worden op dit moment temperatuurrecords gebroken. En het is eigenlijk precies die hitte die de komende 2-3 dagen naar Nederland toe onderweg gaat.
2: Hier in Nederland geldt vanaf morgen 12 uur 's middags code oranje voor 9 provincies vanwege de hitte. Het wordt dan nog een stuk warmer. Met vrijdag ook nog temperaturen ruim boven de 30 graden. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran gaan er meer schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, want op de hoofdroute liggen nog zeemijnen. En de opvang voor zwerfkatten in Amsterdam zit rammetje vol. Zo vol dat ook de kantoren van deze asielen nu worden ingericht om dieren op te vangen. Het kan niet langer zo, vindt deze medewerker.
4: Ja, je denkt heel snel van, nou, eindelijk, we hebben wat katten verplaatst naar de kennels. Het is achter weer een beetje leeg. Kom de volgende dag binnen, zit weer bomvol. Heel soms voelt het een beetje als dweilen met de kraan open, weet je wel. Dus je doet wat je kan doen, maar soms is het wel een beetje te veel. Ja.
5: Dus we zijn dringend op zoek naar zowel vrijwilligers die ons komen helpen als pleeggezinnen die katten kunnen opvangen. Ja.
2: Ze roepen katteneigenaren op hun dier te laten steriliseren, zodat er minder zwerfkatten bijkomen. Het weer, het is 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het lang warm. Morgen zonnig en nog een stuk warmer. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden.
0: Juri, dankjewel, dat is alweer. Erik Evengroen bij de ANWB.
6: Edith.
0: Goedemiddag.
6: Ja. Het wordt alweer drukker op de weg, bijna 300 kilometer file. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor Maassen, daar is een ongeluk gebeurd. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. A4 Rotterdam-Amsterdam bij het Prins Klausplein was ook een ongeluk. Alle rijstrokers zijn hier wel weer vrij, maar dat kost je nog altijd al bijna een half uur. Dan de A12 is druk van Utrecht naar Arnhem. Voor Veenendaal bijna een half uur oponthoud. Ook daar gebeurde eerder een ongeluk. En er lag rommel op de wegdek. Ook hier zijn de rijstroken wel weer vrij, dus het zal snel minder worden. En tenslotte de A20. De Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. Een ongeluk, rechterreis ook dicht. Vertraging 35 minuten.
0: Dank je, tot zo weer.
7: Zometeen bij de

0: mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
2: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven, in no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud, met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
1: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C. Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: typisch jammer van Richard. Ben jij een koor als het erop aankomt, Gijs?
1: Ik vind mezelf geen koor. Mm. Nee. Dan ben jij een koor?
2: Mijn zoon zat laatst die film te kijken, Omekoor. Toen dacht ik, nou, dat is wel een coole koor.
0: Ja, coole koor wel. Coole als koor. Ik aan koor denk, denk ik aan iemand met een schakelketting, een baardje. Van,
2: ja, oh, ja, nou, ja. Dat was ook wel een beetje van die film. Ja, oh, dat type koor. Ja.
0: Lekker. Nou, zie je, het is...
2: Schakelketting heb ik al.
0: Sorry?
2: Schakelketting heb ik al.
0: Ja, dat is precies, ja. Tatoeage, loofmoeder, alles. Het is dinsdag 23 juni 2026. Dit is de middagshow. Het grote nieuws is je waarschijnlijk niet ontgaan, maar we hebben last van een hittegolf.
1: Ja, flink ook hoor.
0: Niet normaal.
1: Ja. Ik weet niet morgen, hoe het verder moet.
0: Morgen 83 graden, dus we kunnen morgen gewoon lekker buiten koken zonder gas.
1: Oh, dat is
0: dus wel goed voor het milieu, dat je gewoon buiten kan koken zonder energie te verspillen.
1: Oh ja.
2: Ja?
0: Kun je gewoon op de...
2: Op je motorkap.
0: Op je motorkap kun je gewoon een eitje bakken. Dus wat dat er gaat...
1: Wat een goed idee eigenlijk.
0: Ja, dus ik denk, alleen maar, ik zie alleen maar...
2: Moeten we eigenlijk even testen, jongens? Kunnen we dat niet doen?
0: Nou, geloof me, dan hoef je niet te testen. Dus dat komt toch goed. Zeg, mag ik jullie even meenemen in het volgende? Daar houdt mij iets bezig vandaag. In het nieuws is... Er zijn Belgische mannen die delen stiekem naaktbeelden van hun eigen vrouw. Er zijn Belgische mannen, moet je voorstellen.
2: Alleen Belgische mannen?
0: Ja, nou, voornamelijk, dit is in het nieuws, dat het Belgische mannen zijn.
2: Oh.
0: Maar het gaat dus om dat Belgische mannen... Echt een groot aantal Belgische mannen. Die maken dus stiekem foto's van hun vrouw. Dat weten ze dus niet. En die gaan ze dan online plaatsen. Ik denk, maar wat voor sick fuck ben je dan?
1: Op de foto staan vrouwen die...
0: Wat voor fucking psychopaat ben je als je dat doet zonder dat je vrouw het weet?
2: Ja.
1: En die vrouwen liggen dan te slapen of ze staan onder de douche.
0: Ja, maar hoe dan? Maar waarom zou je dat doen? Met, ja, welk idee?
2: Dus, er gebeuren sowieso hele gekke dingen, toch?
0: Ja, die
2: met mensen
0: dus,
2: in hun relaties. Ja. Maar,
1: nee, met het idee is toch, als je een vrouw hebt, dan ben je daar... Dan wil je die toch ook voor jezelf houden, zou je toch zeggen?
0: Dat
1: je
0: denk denkt, dan ik dus ook. Misschien ben ik al heel ouderwets, jij ook, Gijs.
1: Ja.
0: Misschien is dat wel helemaal niet meer...
1: Ja. Zij zijn zo trots. Dat ze zeggen, kijk eens, die is van mij.
2: Maar dat kan toch ook niet stiekem blijven, jongens? Ze weten toch precies door wie die foto gemaakt is of zo? Je ziet toch in welke...
0: Nou, niet al die sites worden bezocht door vrouwen. Dus.
1: Moet je zeggen, misschien nu wel.
2: Ja, precies. Daar zou ik dan toch maar eens gaan doen.
0: Wat zou je doen? Als jouw man een foto van jou... Ben je serieus? Wat zou je doen? Als jouw man een foto van jou heeft gemaakt in een minder charmante pose... Of tenminste een pose...
2: Heel charmant.
0: Heel charmant. Precies. Waarvan je niet wil dat iedereen het hoeft te zien.
2: Ja.
0: Wat zou je doen?
2: Ik zou helemaal gek worden, toch?
0: Wat zou je weggaan?
2: Dat zou toch heel raar zijn? Nou, ik denk het wel, ja. Ik zou het nou... Ja... Het hangt misschien een beetje van zijn argument af als hij het voor... Nee, als hij het voor de grap doet of zo.
0: Maar nee, een slagerijtje,
2: maar
0: grap,
2: dit
0: toch?
2: Is serieus, toch?
1: Kun jij een argument verzinnen waarop jouw man dat wel zou mogen doen?
2: Nee, ik denk het eigenlijk niet.
0: Nee, toch?
2: Nee.
0: Ik heb het 10 keer gelezen. Ja. Oké, okay, nou, die smoes, dat idee. Dat er, ik kom alleen maar uit bij geestelijke aandoeningen.
2: Ja, precies. Maar is het dan een soort trots... Inderdaad, super trots zijn op dat je dan denkt... ik wil weten hoeveel mensen hier een like opgeven of zo. Ja, ik weet, ik probeer ook maar in die hoofden van die mannen te kruipen.
0: Ik vind het echt een behoorlijk open inrichting, dit, hoor.
2: Ja? Ja,
1: en het is ook, de foto's worden
0: niet dit, hoor, maar die hele discussie.
1: Ze worden aangeprezen als unaware... Dus slachtoffers hebben niet door dat ze worden gefotografeerd.
2: Ja, precies. Dat is dan... Dus dat is ook nog dan dat opwindende aspect.
0: Fucking holbewoners.
2: Ja, heel gek.
0: Goed. Gijs, wat houdt jij bezig? Ja. Oh, ik moet Gijs feliciteren, jongens.
1: Nou, dat houdt mij bezig.
0: Oh,
2: dan gefeliciteerd.
0: Ga ik er niet...
1: heel
2: mee?
1: Kort nieuws, maar wel leuk nieuws voor de zomer. Ik heb mijn motorrijbewijs gehad vanochtend.
2: Yay! Leuk, wat vet.
1: En daar zijn stiekem foto's van gemaakt en die zijn nu online.
0: Daar
2: kunnen we die terugvinden?
1: Ja, nou, dat ga ik niet vertellen, want daar betalen mensen heel veel geld voor. Ja. Do, wat is jouw nieuws?
2: Nou, het is natuurlijk ontzettend heet. We zitten inderdaad in hittegolf. En wij wonen een beetje buiten gebied van Amsterdam. Maar we hebben dus geen internetkabel. Wij gaan zitten gewoon nog over de satelliet, jongens. Ja, nee, het is heel primitief allemaal.
1: Staat dat nog?
2: Bestaat nog, ja. Maar eindelijk komt daar verandering in. En dan hoor je dus dit prrr, de hele dag. Ze zijn dus met zo'n raket.
1: Hoor je dit?
2: Ja, dat hoor je dan.
0: Ik dacht een Nespresso.
2: Een raket onder de grond. Schieten ze dan die glasvezel echt 5 meter tegelijk of zo. Best wel spectaculair, dat wist ik helemaal niet. Maar dat is 60 centimeter ondergrond. En nu hebben ze dus onze stroomkabel geraakt. Dus wij zitten zonder elektriciteit.
0: Oh, wow.
2: Dat is dan normaal niet zo heel erg.
0: Maar jij bent er gewoon dol op back to basic.
2: Super, ja. Super lekker. Behalve als je net je koekjes vol hebt geladen. Dat is allemaal lekker. Dat is dus echt helemaal kut.
0: Oh.
2: Sorry.
0: Maar kun je dan niet een aggregaat huren of zoiets?
2: Ja, nou, dat is dan wel. Dat moet je dan wel instant natuurlijk gaan regelen. Ja.
1: Maar hoe lang gaat het duren dan?
2: Nou, dat kan dus gewoon wel meer dan 24 uur duren. Dus dat is echt best wel pittig.
0: Dus allemaal bij jou eten vanavond om alles op te maken?
2: Ja, alles moet op. Alles moet op.
0: Wat erg dan.
1: Dan moet je wel zelf drank meenemen, want die is lauw.
0: Ja,
2: nou, maar alles is dus warm. Dat is wel bizar gegeven dat je denkt, ja, ik heb dus helemaal niks. Ik heb geen warm water, je hebt geen internet.
1: Je had al geen internet.
2: Je had al geen internet en nu helemaal niks. Oh.
0: Nou, heel zielig. Back to basic, ja, ik vind het wel iets hebben voor jou. Formatje.

0: Michel Delpech en Pure Flirt uit 1971. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Dames en heren, dit is de middagshow. Ik denk, doe het even formeel, alsof ik in een lege hooi sta.
1: Oh ja.
0: Het is 23 juni. Het is vandaag de dag voor de warmste dag misschien wel van het jaar.
1: Zou het?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Van het jaar ook,
1: hij zegt nu vrijdag 36
0: graden. Oh, sorry. Ja. Twee dagen, dat bedoel ik. Twee dagen. Oh. Zeg je nou? Dit al? Drie dagen.
2: Maar dan, en daarna wordt het alleen maar slechter.
0: Nou, nee. Daarna blijft het gewoon warmer. Warm.
2: Oh, my love it. Ja, het zegt
1: tot midden volgende week, zegt hij, hoor. Ja? Hij zegt nu morgen hier in Hilversum 34 graden, dan 33, dan 36. Maar dan vanaf zondag, maandag koelt het af en dinsdag 22 graden.
0: Oh, wat zou dat koud zijn.
1: Ja, dat ik weet niet eens meer hoe het voelt.
2: Dat is wel echt zo. Dan koelt het een beetje af en dan denk je, oh, nou, gaan pakken het gewoon.
0: Zeg, Gijs, we hebben allebei ons motorrijbewijs. Doe, heb jij je motorrijbewijs?
2: Nee, ik heb het niet gedaan. Ik dacht, dat is levensgevaarlijk. Ik rijd mezelf te pletter. Ik wil namelijk echt heel graag, maar ik hou van heel hard rijden. Okay. Moet
0: dat
2: doen.
0: Moet je niet doen. Nooit. Maar Gijs, wij kunnen nu een motorclub beginnen.
1: Leuk, de motornozems.
0: Motornozems,
2: met z'n tweetjes, een clubje.
0: De NPO-nozems.
1: Ja. En dan zwaai je naar iedereen, zo'n... Hey.
0: Doe je dat al? Heb je zo'n zwaaitje met één zo'n vinger?
1: Ik durfde dat niet, omdat ik niet wist of ik daarop afgerekend zou worden.
0: Ja, dan moet je nooit bij je les doen en bij je afrijden. Nee. Maar nu kun je het doen. Een beetje stoer kijken en dan zo'n zwalkend armpje en dan twee vingers.
1: Ja,
0: twee vingers naar beneden.
1: Voelde mij dus wel een beetje een lul vanochtend, want ik durfde niet terug te zwaaien. Dus iedereen zwaaide wel naar mij. Ik zwaaide niet terug.
2: Maar is het dan, heeft elk clubje een ander signaal?
0: Nee, alle motorrijders die groeten elkaar echt op een of andere manier.
2: Oh, oké.
0: Ja, het is heel gay.
1: Maar een beetje wel.
0: Ja, maar het is wel een soort, ik weet niet, een soort bonding.
2: Ja, maar het is denk ik, ik heb heel lang in een oldtimer gereden. En dat is een beetje hetzelfde verhaal. We hebben niet een specifiek zwaaitje. Maar je knikt altijd vrolijk en vriendelijk naar elkaar. Zo van, precies. Oh ja, jij bent ook eentje van mijn club. Dat is wel zo. Maar wat voor motor hebben jullie dan?
0: Nou, we hebben een deelmotor.
2: Oh, zeker.
1: Ja, wij zijn
0: maandag, woensdag, vrijdag heb ik hem. De andere dagen heeft Gijs hem.
1: Ja, dan de bandenspanning een beetje controleren samen. Dat soort dingen. Dat
0: ik heb gewoon zo'n... café, ja, dat past ook bij mij. Een café racer.
2: Een café racer?
0: Ja, zo heet dat.
2: Klinkt heel...
0: Google maar.
1: Heel vintage. Gezellig.
0: Ja, dit is ook geen vintage ding.
1: Alsof daar een koffiezetapparaat aan
2: staat. Ja, café racer. Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk.
0: Dat is een café racer. Goed, komt er wat binnen?
1: Ja, wat reacties op jouw eigen nieuws van zojuist. Dat jij zo verontwaardigd was over die mannen die stiekem foto's maken van hun vrouw en dan online zetten. Egon die zegt, Ruud, vanochtend was er een slachtoffer op de radio. Die vertelde dat haar man ook...
0: Ja, maar
1: naar
0: die radio, die ochtendshow luister ik niet meer naar. Naar het nieuws dat ze weggaan.
1: Ik weet niet of het die ochtendshow was.
0: Nee, wel, het was bij ons ochtendshow.
1: Was het bij ons?
0: Ja. Maar ik ga er niet over hebben. Ik wil, als je naar Radio 10 gaat, moet je dat lekker zelf weten. Maar dan lig je er bij mij uit. En daar wil ik het graag bij laten.
1: Dan ga ik het ook niet voorlezen, want dan gaan mensen terugluisteren en dat gunnen we ze niet.
0: Oké.
1: Dan pak ik een appje van Carola. Die zegt, helemaal juist Ruud, mannen die hun vrouw online zetten zonder dat ze dit weet, die sporen niet. Wie zit er eigenlijk bij jou in de studio? Want ik mis bij hun de verontwaardiging en de walging.
0: Ja, Do, je moet meer verontwaardigd zijn en bewogen.
2: Ik heb
0: altijd
2: veel empathie en ik probeer maar
1: altijd...
2: ik probeer gewoon altijd in te leven in iemand van... waarom zou je dit in godsnaam doen? Zonder dat ik denk van, dat is natuurlijk totale waanzin... en je bent compleet knetter. Maar denk ik altijd, wat gaat er in iemands hoofd om dat te doen? Ga ik echt gewoon proberen me te verplaatsen.
0: Heb je nou gekeken naar die café racer?
2: Ja, die is vet. Die vind ik echt super. Die is echt zo'n leuke, toffe vintage...
0: Naar huis brengen.
3: NPO Radio.

0: Calvin Harris uit 2014. En Summer. Ook nog Shanna Spyro ervoor. A Material Lover. Er komen wat berichten binnen over de opmerking die ik net maakte over de ochtendshow die Jeroen en Jan-Willem gaan ons verlaten.
1: Het is ook een beetje een rare episode. Hier is bijvoorbeeld iemand die zegt: hoezo probeer je je in die mannen te verplaatsen? Dat is onnodig politiek. Oh, dat ging waarschijnlijk over het nieuws van die vieze rikken die foto's.
2: Ja,
1: dat
2: hoort ook wel.
0: Nee, maar voor alle duidelijkheid, Jan-Willem en Jeroen die stoppen met Jan-Willem Broekbeen en Jeroen kijken naar stoppen met de ochtendshow bij ons. En dat doen ze tot juli, tot en met juli. En dat is spijtig.
2: Hoe lang hebben ze dit nou gedaan? Ze zijn lang ochtendshow geweest, toch?
1: Ja, een aantal jaar. Volgens mij 7, 8 jaar.
2: Ja, dat dacht ik ook.
0: Dus echt een landmark op de Nederlandse radio.
2: Ja.
0: Hoe heet zoiets? Een landmark op de Nederlandse radio. En, maar het is gegund natuurlijk. Ze gaan voor creatieve vrijheid. Ze mogen er nog meer platen draaien. Ze krijgen overal. Overal? En John de Mol heeft je nummer. Maar dat is goed nieuws. Want dan kan hij weten ook waar hij salaris naartoe moet overmaken.
2: Precies, dus, dat is altijd handig, toch?
0: Ja, precies. He? Nee, maar ik gun het ze van harte. En,
2: het klinkt een beetje met een...
0: Nee, hoor, helemaal niet. Oh nee, echt meer dan... Ik gun het ze echt uit de grond van mijn hart.
2: Okay.
0: Ik heb er ook gewerkt. Dus ze gaan bij een heel leuk clubje werken. En Jan-Willem wordt daar ook de baas. Dus dan wilde hij altijd al de baas worden. Dus hij wilde hier ook baas zijn. Nee, serieus. Dat vind ik alleen maar heel mooi. Dat je op een gegeven moment over de doorgroeien in je leven... Ik sta niet te moeten denken om de baas te zijn. Maar ik vind het juist wel leuk. En dan krijgen wij een nieuwe ochtendshow. Dus dat vind ik ook alweer spannend.
2: Nou, zeker na 8 jaar, toch? Dat is
0: ook
2: wel weer verfrissend,
0: dus ik vind het ook wel... ik vind het ook wel mooi, dit veranderingen.
2: Stilstand zacht eruit gaan, toch?
0: En we zijn een heel leuk clubje bij NPO Radio 2. Met Emily en met Morad en wij dan. En Paul Rabbering en Daria Lippens. Dus ik vind dat wel, ik vind het wel leuk, echt leuk. Dat mag ik daarbij laten.
1: Ja, dat is goed.
0: Tot morgen.
1: Radio 2 weerbericht, 27 tot 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen zonnig wordt het nog warmer dan vandaag. 37 graden.
0: Erik Even Groen, goedemiddag.
3: Hi Ruud, goedemiddag.
0: Druk, hè?
3: Ja, best wel. 400 kilometer file inmiddels in het land. En er zijn vooral veel ongelukken die voor vertraging zorgen. Zoals de A2, de Bosch richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. Er staat 11 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is wel zojuist vrijgegeven. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Maarsen. Ook hier is de weg weer vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. Dan is er een vrachtwagen gestand met pech op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, ter hoogte van het Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A13 Rotterdam-Den Haag. Bij Delft-Noord een ongeluk. De weg is vrij, met een vertraging nog 20 minuten.
0: Dank je, tot zo weer. Het NOS Journaal van 4:30. Hier is Judy Stubenitski. Goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een man die wordt verdacht van een verkrachting in Bodegraaf in 1990. De man is nu 59 en werd vorig jaar opgespoord dankzij DNA-onderzoek. Hij heeft het misbruik bekend. Het slachtoffer was toen 14. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral voor dubbeldekkertreinen kan de hitte leiden tot problemen. Onderdelen worden te heet en kunnen leiden tot storingen. Er gaan vooral minder treinen rijden op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem. Morgen en donderdag wordt de luchtkwaliteit in het midden en zuiden van het land slecht door smog. Grootste kans daarop is morgen in Flevoland, Utrecht en het midden en westen van Brabant. En op donderdag ten zuiden van de lijn Leiden-Amersfoort-Apeldoorn, zegt het RIVM. En Joseph uit Australië is officieel de luidste man ter wereld.
5: Oh yeah! Oh yeah!
4: Hij is ceremonieel stadsomroeper met een flink volume. Hij zette een wereldrecord neer door superhard te schreeuwen. 122,4 decibel haalde hij met het woord nou. Ter vergelijking, de muziek in een club moet rond de 100 decibel zijn. Je kunt er volgens Joseph...
1: Maar dan vandaag 37 graden.
6: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Erik Evengroen, goedemiddag.
3: Hi Ruud, goedemiddag.
0: Druk, hè?
3: Ja, best wel. 400 kilometer file inmiddels in het land. En er zijn vooral veel ongelukken die voor vertraging zorgen. Zoals de A2, de Bosch richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. Staat 11 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is wel zojuist vrijgegeven. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Maarsen. Ook hier is de weg weer vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. Dan is er een vrachtwagen gestand met pech op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam, ter hoogte van het Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A13 Rotterdam-Den Haag. Bij Delft-Noord een ongeluk. De weg is vrij met een vertraging nog 20 minuten.
0: Dank je, tot zo weer. Het NOS Journaal van 4:30. Hier is Yuri Stubenitski. Goedemiddag.
4: En Ruud, goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een man die wordt verdacht van een verkrachting in Bodegraven in 1990. De man is nu 59 en werd vorig jaar opgespoord dankzij DNA-onderzoek. Hij heeft het misbruik bekend. Het slachtoffer was toen 14. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op.

0: Het in Rotterdam-Den Haag. Bij Delft-Noord een ongeluk. De weg is vrij met een vertraging van 20 minuten.
1: Dank je, tot zo weer.
2: Het NOS Journaal van 4:30. Hier is Yuri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een man die wordt verdacht van een verkrachting in Bodegraven in 1990. De man is nu 59 en werd vorig jaar opgespoord dankzij DNA-onderzoek. Hij heeft het misbruik bekend. Het slachtoffer was toen 14. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral voor dubbeldekkertreinen kan de hitte leiden tot problemen. Onderdelen worden te heet en kunnen leiden tot storingen. Er gaan vooral minder treinen rijden op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem. Morgen en donderdag wordt de luchtkwaliteit in het midden en zuiden van het land slecht door smog. Grootste kans daarop is morgen in Flevoland, Utrecht en het midden en westen van Brabant. En op donderdag ten zuiden van de lijn Leiden-Amersfoort-Apeldoorn, zegt het RIVM. En Joseph uit Australië is officieel de luidste man ter wereld.
4: Oh yeah! Oh yeah!
3: Hij is ceremonieel stadsomroeper met een flink volume. Hij zette een wereldrecord neer door superhard te schreeuwen. 122,4 decibel haalde hij met het woord nou. Ter vergelijking, de muziek in een club moet rond de 100 decibel zijn. Je kunt er volgens Joseph eigenlijk niet voor oefenen om zo hard te schreeuwen.
5: Nou, you can't really practice for it, but it's a lot of fun when you're doing it.
3: Het vorige record stond op naam van een Noord-Ierse basisschooljuf. In 1994 zette zij het record neer toen ze bij een meting heel hard naar haar leerlingen riep dat ze stil moesten zijn. En ook daar is geluid van. Er staat dan iemand bij met een metertje namens het Guinness Book of Records. Of zij binnenkort een nieuwe poging doet, dat weten we nog niet.
2: Maar lekker dan voor die kinderen die je oren. Ja, toch?
6: Ja, ze zijn klaar na hun basisschoolperiode.
2: Hoe heet dat?
6: Wat zeg je? Tinnitus.
2: Tinnitus.
6: Wat?
2: Een piepje horen! Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
6: Ja, echt heel tof eigenlijk. Heel grappig. Twee Uruguayaanse fans gingen namelijk viraal na de wedstrijd tussen Uruguay en Kaapverdië van zondagnacht. En de man ging op zijn knieën voor zijn vrouw. Maar het romantische moment werd dus bruut verstoord.
7: Ja, want er werd op dat moment ook gescoord en het ging helemaal mis. Maar uiteindelijk was het
2: gescoord.
7: Het was wel een prachtig moment. Uiteraard zei de dame in kwestie ja. En dat leidde tot veel gejuich van andere supporters op de tribune.
2: Wat leuk. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een voetbalhuwelijk? Dus hoe herken je een voetbalhuwelijk? Als je wilt meedenken, heel graag via de gratis app van NPO Luister.
7: Nou, als er sprake is van een voetbalhuwelijk, dan heeft de vrouw waarschijnlijk elke dag een fluit in de mond.
2: Oh, ik dacht, het hoeft niet chic.
7: Het hoeft niet chic, maar het
6: hoeft wel. Rot of in de kont?
7: Pardon? Wat?
6: Sorry. Fluit in de mond. Mond,
3: nou,
6: toch?
7: Juri.
3: Nou, zo te horen wordt er in zo'n voetbalhuwelijk goed gedekt.
6: Zie je? Dat zei ik toch?
2: De zoen wordt via de VAR herhaald.
7: Oh ja.
6: Hoe herken je een voetbalhuwelijk? Er wordt geen champagne uitgedeeld, maar flesjes AA.
2: Hoi. Goed, als je mee wilt denken, heel graag. Hoe herken je een voetbalhuwelijk? Alles welkom via de NPO Luister-app.
8: Er is maar één.
2: Zometeen de koptelefoons van Jan Willem en Jeroen. Gratis.
8: NPO Radio 2.

0: mooi lied vind ik dit.
1: Weet je wat het betekent?
0: Nee, dat wil ik niet.
1: Wil je het weten?
0: Ik wil het heel graag weten.
1: Hear My Voice.
0: Oh, wat lekker. Ik wist dat trouwens wel, want zij heeft deze plaat ook in het Engels uitgebracht.
1: Echt waar?
0: Ja, het is serieus. Oh. Dat was ook een hit.
1: Wat commercieel, omdat...
0: Ja, dat vond ik een film ook een beetje tegen.
1: Wat Radio 10 dan?
0: Dat, nou, waarom ben je nou zo... alsof je het de jongens niet gunt?
1: Oh nee, maar dat is het niet.
0: Nee. Waarom?
1: Dat gewoon is om te gniffelen.
0: Ik weet al waarom ze weggaan.
1: Oh.
0: Ze willen gewoon een keer met kerstvrij zijn.
1: Oh.
0: En die top 2000 vinden ze te weinig platen. Ze willen 4000 platen.
1: Ah.
0: Ja, dus goed. Maar het is... er komen een hoop berichten binnen dat mensen het eigenlijk verschrikkelijk vinden. En
1: zeker. Dat ze gaan missen.
0: Ja.
1: Ja, kijk. Even zeggen dat ik Jan-Willem Jeroen ontzettend ga missen. Zeg Willy bijvoorbeeld.
0: Ja, Willy.
1: Willy.
0: Mooi. Zullen we doorgaan?
1: Even kijken...

0: Je bent een beetje, Gijs, een beetje van slag. Gijs, als dingen veranderen in Gijs' omgeving, dan...
1: Ik kan er niet zo goed tegen.
0: Dat kan hij niet zo goed tegen.
1: Het is te veel in één keer.
0: Ja. Ik denk dan, dat is mooi, dan gaan we weer wat anders doen. En ja, precies. Verandert het weer. Lekker toch?
1: Maar dat vind ik ook wel weer mooi wat anders doen.
0: Ja, gewoon een andere relatie.
2: Suze van Kleef. Gaan we haar bellen? Ja! Ja! Ja!
3: Bellen met Suze Amuse.
0: Dames en heren, het WK voetbal is inmiddels al bijna 2 weken onderweg. En er is weer een hoop gebeurd. Hoog tijd om een WK-update met mijn favoriete sportvrouw Suze van Kleef. Ofwel Suze Amuse. Suze, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ben je zenuwachtig voor morgen, overmorgenavond?
4: Nog niet. Dat komt meestal een beetje zo half uurtje voor aftrappen.
0: Dan?
4: Met het volkslied, dan denk ik, oh ja, daar gaan we.
0: Ga jij staan met het volkslied of blijf je wel zitten?
4: Ik ga meestal wel staan, ja.
5: Ja?
4: Ik heb zelf ook nog in Nederlands jeugdelftal gespeeld.
0: Ja, dat zei je.
4: Dat vond ik heel bijzonder om zelf het volkslied te mogen zingen voor je land. Dus hey, dat blijft dan wel.
0: Neem me even mee. Als het op een gegeven moment spannend wordt, dan ben je dan iemand die zeg maar heen en weer gaat lopen ook?
4: Enigszins, ja. Een beetje ijsberen.
0: Ook handen in je haar?
4: Bij die wedstrijd tegen Japan stond ik tegen het scherm te schreeuwen. Dus ik ben ook maar een mens, hè? Ja,
0: ja precies. Zeg, superster Messi, die brak gisteren een doelpuntenrecord op het WK. Is dit nou echt heel bijzonder of hadden we dit gewoon verwacht? Dit hoort gewoon bij.
4: Nee, dit is heel bijzonder. Sowieso dat je natuurlijk op je 6e WK staat, is al heel bijzonder. En ja, als je dan zo'n record vestigt. Het stond op 16 doelpunten, hè. Duitser Miroslav Klose, die heeft er 16 gemaakt op een WK. En Messi, die heeft er dus 3 gemaakt in de eerste wedstrijd. En gisteren tegen Oostenrijk scoorde nu weer 2. En daarmee is hij dus helemaal alleen met die 18 doelpunten all-time topscorer op een wereldkampioenschap. Dus enorm bijzonder, maar het is ook leuk dat Kylian Mbappé, de superspits van Frankrijk, hem op de hielen zit. Want die maakte er over 16. Dus die kan dit WK ook nog zomaar over Messi heen gaan.
0: Oh, wow.
4: Dus dat is dan een leuke strijd.
5: Ja. En die is ook wat jonger, hè? Dus de kans dat hij volgend jaar nog een keer, of over 4 jaar nog een keer gaat scoren.
4: Zeker, ja. 11 jaar jonger. Ik weet niet of hij zo lang doorgaat als Messi, maar ik denk wel dat hij er zomaar eens overheen kan gaan. Als het niet nieuw is, dan over 4 jaar.
0: Als jij nu naar Messi kijkt, zeg maar hoe, naar zijn carrière, lichaamsbouw, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Is dit buiten categorie sterke man?
4: Dit is buiten categorie gebruik maken van je lichaam en fit blijven. Met natuurlijk de beste mensen. Die jongen heeft waarschijnlijk 3 diëtisten, 4 eigen fysiotherapeuten, et cetera. En dan kan je dus heel lang heel fit blijven. Hij is natuurlijk wel iets lager niveau gaan spelen in Amerika. Waardoor hij iets minder hoeft te rennen. Je ziet ook bij Argentinië dat eigenlijk iedereen in dienst speelt van hem. Hè. Hij wandelt een groot deel van de wedstrijd. Hij loopt veel minder kilometers dan alle andere spelers. Maar ja, als hij dan de bal krijgt, dan is hij weg. En dan ziet hij allemaal dingen die wij normale stervelingen niet zien.
0: Nee, wauw. Zeg, hoe staat Oranje er nu voor richting de wedstrijd tegen Tunesië donderdag?
4: Nou, op zich wel goed. Er waren wat lichte blessures. Die lijken allemaal over te zijn. Dus dat is denk ik goed en mooi nieuws. En dan moeten we dus gaan uitmaken of we... waar we eindigen in de pool, hè, of de eerste of tweede worden. En dat maakt dan weer uit voor wie we in de volgende ronde zouden gaan tegenkomen. Dus dan, als je eerste wordt, dan tref je de nummer 2 van pool C. En als je tweede wordt, dan tref je de nummer 1. Nou, dat kunnen Brazilië, Marokko of nog Schotland worden. Dus dat wordt interessant.
0: Maar kunnen wij nu al zeggen dat we erbij zitten, of dat weten we nog niet?
4: Officieel nog niet, maar officieus wel. Want het is heel waarschijnlijk dat je eerste of tweede wordt. En derde kun je ook nog worden. En dan kan je nog je plaats als de beste nummer 3. Ja. Dus we zijn wel naar de volgende ronde, dat durf ik wel te zeggen. Maar tegen wie we komen, dat weet ik nog niet.
0: Suze, ik ben vieze gluurder bij jou. Want ik heb jouw commentaarhok gezien, want dat deel je op Instagram. Maar er hangen geen oranje vlaggetjes.
4: Nee, dat klopt. Het is vrij kaal, hè?
0: Dus
4: 3 schermen, heel veel papieren met allerlei aantekeningen. Ja, ik zit er nog niet echt Nederlands elftal te vieren. Maar
0: ik word toch iets intiemer met je. Er staat een potje Tipex.
4: Tipex, ja, dat klopt. Ja, ik word er ook heel vaak om uitgelachen. Dankjewel dat je dit hebt kunnen zien. En dat dit nu volledig voor iedereen duidelijk is. Ja, als er gewisseld wordt, dan zit ik te strepen met Tipex. Omdat ik anders niet goed meer kan zien wie er nog wel in staan en wie niet. Want als je gaat zitten krassen, dan wordt het alleen nog maar onoverzichtelijk. Okay. Op je opstellingen.
0: Ik vind echt... Ik vond het echt next level T-Rex. Ik wist niet eens dat het bestond. Ik vind het helemaal te gek.
4: Helemaal terug naar de middelbare schoolbank.
1: Een mooi gegeven. Dat dus als er nu een wissel is, dat we weten dat Suus van Kleef de dopper afhaalt en de T-Rex.
4: Helemaal.

0: zit dus met zijn neus in een scherm. De sociale snelweg, zeg maar, naar NPO Radio 2. Er zijn allemaal mensen die nu met jou appen of zo. Of,
1: ja, die sturen allemaal reacties op de...
0: Ik zou even administratie doen. Red Hot Chili Peppers uit 1991. Under the Bridge. En ook nog Just, Jack Style en Yon. En Turn the Lights Off. Dit is de Middag Show. En wat er komt er weer?
1: Ja, heel veel dingen voor de top 5 over 5. Maar ook veel reacties op hetgeen dat Jan, Willem en Jeroen ons gaan verlaten. Zoals bijvoorbeeld Marjolein. Die zegt, hoor ik nou dat ze gaan verhuizen? Wat verschrikkelijk voor ons en voor hen. Oh nee, blij voor hen, zegt Marjolein. Even kijken, en ik zie Fred nog. Oh, ze gaan commercieel, maar meestal komen ze terug in de veilige haven. NPO Radio 2, als de heren wat ouder zijn geworden.
0: Oh, dat is lief. Dat vind ik lief.
2: Zeker.
0: Maar goed, ze worden, Jeroen en Jan-Willem worden dus binnenkort bijgezet bij Gijs Staverman.
1: Wat heb je daar nog?
0: En dan, weet ik niet. En dan kunnen wij een kopje en cake.
2: Dan wel, toch?
0: Ik weet het niet. Nee, ben je gek. Nou goed, even terug. Maar na de bijzetting doen we koffie en cake. En dan hebben we een groot feest. En dan begint Ruud de Soleil. Dus dat wil ik ook nog even...
1: Dat is waar, ja. Dat gaat naamloos in elkaar over.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Dat is een groot feest.
2: Zin in.
0: En dit doen we, omdat we toch weer gaan... We doen de ochtend en de middag. Kunnen een half jaar de ochtend en de middag blijven doen.
1: Oh ja.
0: Ruud de Soleil tot met... Ah, dat is een beetje te veel misschien.
2: Het is wel mooi. Zo leid je in de ochtend, zo leid je in de middag.
0: Goed, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: Ja, en die gaat over de voetbalwedstrijd tussen Uruguay en Caverdië van afgelopen zondagavond. Of beter gezegd eigenlijk over het publiek bij de wedstrijd. Want twee Uruguayaanse fans gaan viraal. De man ging namelijk op zijn knieën voor zijn vrouw.
1: Het is prachtig dat je de rest van je leven kunt terugdenken aan je huwelijksaanzoek op dat prachtige moment, op die unieke locatie, namelijk de tribune van een voetbalstadion. En we kunnen dus wel spreken van een echt voetbalhuwelijk.
0: Sorry?
1: We kunnen wel spreken van een echt voetbalhuwelijk.
0: Ja, op jouw tekst staat hier dat jouw laatste woord is zijn.
1: Je kunt wel spreken van een echt voetbalhuwelijk zijn.
0: Oké. Okay. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een voetbalhuwelijk? Alles welkom via de NPO Luisterapp. Dus hoe herken je nou een voetbalhuwelijk?
1: Johan heeft meegedacht voor de NPO Luisterapp. Hij zegt, het is 90 minuten spannend en de rest is blessuretijd.
0: Mooi.
2: Oh.
0: Hoe herken je nou een voetbalhuwelijk? Aldert, dankjewel voor het meedenken. Ze zijn allebei nog in hun nopjes.
1: Ja, dat is leuk.
2: Dat is beter, toch? Hoe herken je een voetbalhuwelijk? Daantje zegt, tijdens de seks is er een hydration break.
0: Mooi. Meedenk heel graag, dat zo meteen.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl.

0: Doneer.
1: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: En zo dit exact 5 uur tijd voor het NPO Radio 2 en het journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
8: Hey Ruud, goedemiddag. Scholen hebben tropenroosters en bedrijven nemen maatregelen tegen de hitte. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauze nemen en ze krijgen extra water mee. De NS rijdt vooral in de Randstad met minder treinen, omdat onderdelen van treinen te heet kunnen worden en dat leidt tot storingen. Vooral de airco's in de dubbeldektreinen hebben het moeilijk, zegt de NS.
9: Als die meer dan 6 rijtuigen heeft, heb je 2 airco's en valt er 1 uit. Dan kan de trein nog wel door, maar valt de tweede ook uit. Dan moet die van het onderhoud van het spoor af. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt, is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
8: Vanaf morgen rijden er daarom minder treinen. Het is dan sowieso afzien in het openbaar vervoer, want door een landelijke OV-staking rijden er tot 8 uur 's ochtends geen treinen, bussen, metro's en trams. Ook de rest van de ochtend kan die staking leiden tot problemen. In zwembaden, bij zwemplassen en aan de kust zoeken veel mensen verkoeling. Bijvoorbeeld in de Krabbenplas bij Vlaardingen, ziet Omroep 2.
10: Het is echt warm.
11: Ja, ja.
10: Goed in smeren ook. Want anders raak je echt binnen no time, dan lijk je op een kreeft.
12: Gaan jullie dan af en toe ook nog het water in?
10: Ja, we zijn elk kwartiertje zo'n beetje het water in gegaan omdat het te warm werd. Had hij het weer koud en dan gingen we weer terug.
8: Ook in andere landen is het heet. Zo zijn in Frankrijk bijna 2000 scholen dicht en is de Eiffeltoren zojuist al gesloten voor publiek in plaats van middernacht. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran gaan er weer meer schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36 en afgelopen weekend ruim 60. Het zit nog niet op het oude niveau van voor de oorlog, want op de hoofdroute liggen nog zeemijnen. En de elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. Het weer vanavond en vannacht blijft het warm. 14 graden in het noordoosten tot 24 in grotere steden in het zuiden en westen van het land. Morgen 28 tot 37 graden en weinig wind.
7: Juri, dankjewel. Tot zo weer. Erik Evengroen bij de ANWB. Lekker druk.
13: Ja, best wel. Er staat zo'n ruim 400 kilometer file nu in totaal. Dat is de andere kant ook alweer vrij gemiddeld. Maar er gebeurt behoorlijk wat ongelukken. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Er is nu een ongeluk gebeurd bij Hintham. De weg is alweer vrijgegeven, maar de vertraging is nog wel een half uur. Dan ook een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Ter hoogte van Hoogmade. Daar rijdt het langzaam over 20 kilometer met ruim 3 kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. De A15 is druk. Van Rotterdam naar Gorkum. Voor Hardingsveld, Giessendam 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat is ook een omrijroute van de afgesloten A27. En tenslotte de A20 Gouda Hoek van Holland voor het Kleinpolderplein bijna een half uur extra reistijd.
7: Dankjewel, dat is alweer. Zometeen bij

0: wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
1: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
2: Precies! Worstje?
1: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
2: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
1: Nee,
2: meer dan
1: nee,
2: worstjes.
1: Dankjewel.
2: Ik hoef geen worst. Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
1: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
2: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
1: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
0: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon.

0: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
1: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
7: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
3: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: 3. En een mooie plaat. Stop ik ook in het pakje Ruud de Soleil dit.
1: Oh, dat snap ik wel, ja.
0: Dat is hier het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over. Hè?
2: Zeker, want twee Uruguayaanse fans die gaan na de wedstrijd tussen Uruguay en Kaapverdië dit weekend viral. Want de man ging op de knieën voor zijn vrouw.
1: Dat is een heel bijzonder moment. Gelukkig zei de vrouw in kwestie ja. En dat leidde tot veel gejuich van anderen op de tribune. En het wordt ongetwijfeld een hele mooie trouwdag voor dit duo.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Top 5 over 5. Wat ons bezighoudt, hoe herken je nou een echt voetbalhuwelijk?
3: De top 5 over 5.
2: Nummer 5.
0: Arjan, hoe herken je een voetbalhuwelijk? Dankjewel voor het meedenken. Nou, de man staat buitenspel.
4: Nummer 4.
2: Ja, op nummer 4 zegt Jan, hoe herken je een voetbalhuwelijk? Bij alles wat zij zegt, gaat hij er met gestrekt been in.
3: Nummer 3.
1: Menno en Serrano 3, hoe herken je een voetbalhuwelijk? Maar als zij boos is, zit jij op de bank.
4: Nummer 2.
2: En hoe herken je een voetbalhuwelijk? Op nummer 2, Arnoud zegt, hoe langer het duurt, des te meer je denkt aan wisselen.
3: Nummer 1.
0: Hoe herken je een voetbalhuwelijk? Debbie, dankjewel voor het meedenken. Als hij voor alles betaalt, is het een keeper.
1: Ah, dankjewel voor het meedenken. En morgen is er weer een.

0: Black Street en Dr. Dre en Dikke D. Ook nog Sam Venner en Olivia Dean en Rain Me In.
1: E-reader aanrader.
0: Ruard Wallis de Vries studeerde, woonde en werkte in Griekenland en schreef daar een prachtig boek over. Van avonturen op, zeg maar, al zijn avonturen. Ik probeer de tijd een beetje te rekken, want Ruard Wallis de Vries studeerde daar, maar hij hangt nog niet. Van Gijs.
2: Nou, hij zit dus nu in Noorwegen en daar hebben ze de telefoonlijnen volgens mij nog niet goed onder controle.
0: Hoezo niet?
2: Nou ja, ik hoor Ruard niet. Dat is een beetje het gekke verhaal.
0: Nee. Niet?
2: Nee. Nee.
0: Wat nee?
2: Nee. Wie wil het een keer proberen? Als jij, misschien dat jij het wel kan.
0: Even proberen. Ruard Wallis de Vries probeer ik nu te bellen. Hij woonde en werkte in Griekenland. Ik kan twee dingen tegelijk, want ik kan multitasken. En schreef zijn avonturen op in het boek Mr. Tzatziki. En dat boek is vandaag onze e-reader aanrader. Ruard! Neem niet op.
2: Nee, dat is dus een beetje gek. Hij neemt wel op, maar we horen hem niet.
3: Oh.
0: Oh.
2: Een soort,
0: we kunnen nu twee dingen doen.
2: Ja.
0: Of Do, jij speelt Ruard. En dan speel je, stel jou bijvoorbeeld de vragen. Of we bellen later. Ja, dat heeft dan geen zin.
2: Ik denk dat we het later terugbrengen.
3: Ja, ik wil best wel opgaan voor Ruard. Maar ik denk dat dat geen goed idee is.
0: We kunnen het ook omwisselen. Ik wil helemaal niet met de planning bemoeien. Maar dat we nu gewoon... schandalig reclame maken voor ons eigen programma. Bijvoorbeeld.
2: Dat is een leuk idee.
0: Want... Vandaag, dames en heren, neem ik je even mee. Het is 23 juni. Over één maand gaan we weg.
3: Ja,
0: over één maand zijn we al onderweg.
2: Het is over 33 dagen.
0: Ja.
3: Ah, mon amour.
0: Ja, dan zijn we onderweg naar Frankrijk. En dat is heel leuk, want dan zijn we bezig met Rue du Soleil. We gaan dit jaar over een andere kant. Vorig jaar zijn we over Parijs gegaan. En dit jaar gaan we over Luxemburg.
2: Well.
0: De andere kant. Het is ook Rue du Soleil, overigens. Route du Soleil, die omdopen dan die dagen in Rue du Soleil. En het leuke is, wij maken een enorme playlist. Maar de bedoeling is, we zijn niet op zoek alleen maar naar grote klappers. Naar hits. Maar ook platen die je bezighouden. Of net even de B-kantjes van die singles van vroeger. Of dat je zo'n liedje hebt van... Nou, het werd veel gedraaid. Het was niet per se een hit. Maar wel een leuke, mooie herinnering. Dus
2: precies. Ja, en dan hoeft er nog niet eens te zeggen. Stel dat je zegt, nou, Travis en Singh, die heb ik altijd geluisterd in de voortent.
0: In je voortent.
2: En daar zit een mooi verhaal bij. Dan kun je die ook gewoon aanvragen.
0: Ik heb een hele atypische zomerplaat.
2: Hoezo?
0: Als ik een plaat opzet, dan weet ik zeker dat het bij jou ook zomer is. Onze zomer, een paar jaar geleden.
2: Nou.
0: Ja, zomer of niet zomer, toch?
2: Dit is zeker zo.
0: Het gaat altijd mee. Dames en heren, dit is Axel en Ingrosso.

0: Swedish House Mafia gapped it. Axel in een grosso. De derde man was bijklussen op een andere plek. En een jaar later waren ze weer samen. Axel in een grosso, More Than You Know. Dames en heren, we kunnen terug naar de top 5 of 5. De Iberian aanrader, want hij is Ruart is gevonden.
1: Het is toch gelukt, ja.
0: Zeker.
1: Ja,
0: lekker hoor.
2: E-reader aanrader.
0: Ruart, er is alleen heel weinig tijd, dus we moeten een beetje gas geven.
3: Sorry hoor.
0: Nee, het maakt helemaal geen probleem. Het maakt helemaal geen probleem uit. Ruart Wallace de Vries studeerde en woonde en werkte in Griekenland. Schreef daar een avonturenboek, Mr. Tzatziki. Dat boek is vandaag onze e-reader aanraden. Ruart, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waarom is jouw ben je daar zo'n moet ik namens Gijs vragen of je een boomer bent?
3: Ik ben de broer van, ja, zeker wel.
4: Nee, een boomer.
0: Een boomer, omdat het niet... Je was net aan het rommelen met je koptelefoon.
4: Dat vind ik lief, dat hij dat dan meteen dan denkt. Ja. Ben ik de broer van. Ja. Wordt jou vaak gevraagd.
0: Goed, dit gaat ook van de tijd, laten we gas geven.
1: Ik kan het wel goed.
0: Waarom is jouw boek Mr. Tzatziki een e-reader aanrader?
3: Nou, het is het leukste boek over Griekenland wat je me kan bedenken.
0: Nee, wacht, we hadden afgesproken met de redactie, dat heb ik gehoord, was ik bij. Waarom is jouw boek Mr. Tzatziki een e-reader aanrader? Maar je zegt, mijn boek is een e-reader aanrader.
3: Nou, dat heb jij nu al gezegd, dus moet ik het nou nog een keer gaan zeggen? Dat lijkt me een beetje overdreven.
0: Ja, dat is een beetje overdreven. Maar waarom is je boek een e-reader aanrader?
3: Nou, mijn boek is een e-reader aanrader. Omdat het leukste boek over Griekenland is wat je maar kan bedenken. Ik ben diep in het land gedoken en heb er allerlei vreemde, chaotische taferelen meegemaakt. Onder andere het kopen van een koptelefoon die het niet blijkt te doen.
0: Oh ja, precies.
3: En het is het vakantieboek, denk ik. Ja. Het is echt een vakantieboek om zandkorreltjes tussen de bladeren ervan te krijgen.
0: Oké, wat leuk. Zeg, Mr. Tzatziki, dat ben jij dan. Hoe ben je dat geworden?
3: Omdat, een misverstand op de radio, geloof het of niet, maar daar begon het mee. Een interviewster die dacht dat ik een Zweedse filmmaker was, de maker van de film Tzatziki. En dan sta je live op de radio en dan moet je ja of nee zeggen. En ik zei, ja, dat ben ik.
0: Of om van een discussie af te zijn. Je dacht, en door.
3: Ja, ik wilde haar ook niet voor gek zetten. Dus ik dacht, ik ga daarin mee. En vervolgens ontspint er zich een lang verhaal waarin ik eindig in een internationale vakjury van een filmfestival als de zogenaamde Zweedse filmmaker.
4: Wat goed, fantastisch verhaal.
0: Ja, man.
3: Dan moet je dus inderdaad maar hopen dat het allemaal goed gaat en dat je niet ontmaskerd wordt als je op een podium staat. En tegen die achtergrond heb ik dat verhaal geschreven.
0: Wacht even, nu valt me het kwartje ook. Ik zei, ben jij een boomer? Maar is die Ruart Wallace de Vries, ben jij de broer van Sanne Wallace de Vries?
3: Ja, natuurlijk ben ik de broer.
0: Jezus, ik ben hier de boomer. Oké, zeg, waarom ga ik het boek lezen?
3: Nou ja, zoals gezegd, het is enorm leuk en hilarisch. En er zijn allerlei Fawlty Towers-achtige perikelen waarvan je denkt, oh mijn hemel, als dit maar goed gaat. Ja. Het is een vrolijk stemmend boek over Griekenland. Ik wou niet die hele crisis weer oprakelen, maar vrolijkheid.
0: Nee, want de liefde voor Griekenland spat van iedere pagina af. Dus je hebt een enorme fascinatie. Komt het ooit nog goed met Griekenland, als het jou ligt?
3: Oh jawel hoor, het is eigenlijk altijd crisis geweest, dus in die zin is het ook weer niet zo heel erg schokkend wat er allemaal gebeurt. Ja. De Griek houdt nog steeds van het leven.
0: Okay.
3: En.
0: Maar Ruart, nog even voor mij, je bent een Nederlander die een zwak heeft voor Griekenland, nu in Noorwegen woont, best wel ingewikkeld.
3: Ja, ik geef toe, het kon eenvoudiger.
0: Ja.
3: Ik ontmoette in Griekenland een Noorse. En ja, dat was 1-1 is 2.
0: Ja, dat snap ik. Het boek Mr. Tzatziki ligt nu in de boekhandel. Ruart Wallace de Vries, mag je ontzettend bedanken.
3: Heel graag gedaan en nogmaals sorry. Hè,
0: nee, maakt niet uit helemaal.
2: Er is maar één.
5: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: Smith en Now Horn en Drive Safe. Dit is de Middag Show. Zometeen gaan we bellen met Yvette van Boven. Die heeft allemaal handige tipjes voor hoe je zeg maar met je diner cool kan koken. Dus dat je met avondeten zeg maar verkoeling zoekt.
1: Dat is goed bedacht.
2: Eerst het Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht nog lang warm, 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon, wordt het nog warmer. In het noorden 30 graden, in het zuiden en oosten kan het morgen 37 graden worden.
0: Ongelooflijk. Erik even groen. Als het aan 37 graden wordt, wanneer smelt de banden? En dan komen nog langere files.
3: Nou, dan wordt het volgens mij nog wel een graad of 20 warmer worden. Okay. Of 15. Oh ja, er is voorlopig nog niks aan de hand.
0: Ben je daar wel bang voor geweest? Of niet? Afgelopen dagen?
3: Nee. Wat we wel zien is af en toe dat de bruggen al omgespoten worden. Hè? Dat die niet uitzetten, dat die niet goed meer met sluiten als die omhoog geweest zijn.
0: Zijn de bruggen ook die smelten, denk je, op een gegeven moment? Dat kan, hè?
3: Asfalt, bitumen.
0: Ja.
3: IJzer zet uit, sluiten niet goed.
0: Ja.
3: Oké. Dat spuit erop. Maar voorlopig rijdt het nog op een aantal plekken door. Maar
0: is dat schoon water of is dat vies water wat ze eroverheen doen?
3: Ik zou
0: zonde van dat het water zou echt allemaal spaarblauw wat ze eroverheen
3: doen. Het weer terug de sloot in. Hè? Het loopt wel weer terug de sloot in.
0: Oké.
3: Het is leven voor de koele. Maar goed, we hebben toch altijd nog wel files, ondanks dat het warm is. En wat opvalt is onder andere de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 16 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A4 Rotterdam Amsterdam voor Zoeterwoude Rijndijk 3 kwartier oponthoud. En ongeluk tenslotte op de A16. Van Rotterdam naar Breda. Voor Knoop het Ridderkerk bijna 3 kwartier vertraging.
0: Dank je, tot zo weer. Het NOS Journaal van 5:30. Hier is Juri Stubinitski. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het Oekraïense leger heeft een belangrijke spoorbrug opgeblazen op de door Rusland bezette Krim. Het is volgens Oekraïne een klap voor de bevoorrading van Russische militairen. Want het is een van de weinige treinverbindingen tussen de Krim en Rusland. Oekraïne probeert de Krim steeds meer te isoleren. Een van de zwaar gewonden van het fietsongeluk bij Terholen in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die zwaar gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, zegt de organisatie namens de familie. Bij dat ongeluk reed een automobilist 2 weken geleden 3 kinderen en een schooldirecteur dood. De bestuurder zit nog steeds vast. In een aantal regio's is een grotere kans op natuurbranden. Het gaat om 7 van de 25 veiligheidsregio's, waaronder Noord-Holland-Noord, Hollands-Midden en Limburg-Zuid. Mensen wordt gevraagd om extra alert te zijn in de natuur. En door de hitte zijn veel mensen op zoek naar verkoeling. Zo zien installatiebedrijven de vraag naar airco's toenemen. En bij elektronicazaken vliegen de ventilatoren de winkels uit. In zo'n winkel in Barendrecht had Magda de laatste te pakken.
5: Daar ben ik wel heel blij mee. Dus, en dat, hij was ook niet meer ingepakt, dat was een showmodel. Dus hij werd niet meer ingepakt, dus ik heb hem zo meegenomen.
6: Hoe blijft hij nou de komende dagen koel?
5: Gewoon lekker veel drinken en eigen rustig houden. En gewoon lekker zitten, lezen en noem maar op.
4: En de radio aan. Vanaf morgenmiddag geldt voor bijna heel Nederland code oranje vanwege de hitte.
0: Toch voelt het wel een drukke agenda. Lezen en noem maar op. Dat klinkt toch als heel veel meer.
4: Ja, en dat noem maar op kan heel veel schuil gaan natuurlijk. Ja, even precies. Op bezoek bij de buren of even naar die en even een boodschapje halen. Dan is het toch al snel te veel.
0: Toch, dat wordt allemaal te veel. Moeten we nou echt rekening mee houden?
4: Ik zou fysieke inspanningen echt tot een minimum beperken.
0: Maar moet je bijvoorbeeld net als Death Valley met een coolbox en dan 6 liter water verplicht over straat?
4: Nou, over straat nee. Maar
0: het kan zo dat je toch?
4: Dat je strandt op straat?
0: Ken je juffrouw Scholten? Die is gesmolten.
4: Oh ja. Ja. Hoe is daarmee afgelopen?
0: Nou,
4: eigenlijk?
0: Die lag gesmolten op de dam.
4: Och.
0: Ja, dat is echt waar. Juffrouw Scholten. Ik weet niet precies hoe het was, maar echt een heel boeiend verhaal. Ken je het niet?
4: Nee, ken ik niet, nee. Nee, misschien kan iemand dat even opzoeken voor me.
7: Ik zit al even te kijken of ik het... volgens mij is daar zelfs is daar geluid van.
0: Ja.
8: Van Annie M. G. Smit.
9: Pas op voor de hitte. Denk aan juffrouw Scholten. Die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten op de dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms zou weten hoe het kwam.
4: Bij dat ongeluk reed een automobilist 2 weken geleden 3 kinderen en een schooldirecteur dood. De bestuurder zit nog steeds vast. In een aantal regio's is een grotere kans op natuurbranden. Het gaat om 7 van de 25 veiligheidsregio's, waaronder Noord-Holland-Noord, Hollands-Midden en Limburg-Zuid. Mensen wordt gevraagd om extra alert te zijn in de natuur. En door de hitte zijn veel mensen op zoek naar verkoeling. Zo zien installatiebedrijven de vraag naar airco's toenemen. En bij elektronicazaken vliegen de ventilatoren de winkels uit. In zo'n winkel in Barendrecht had Magda de laatste te pakken.
5: Daar ben ik wel heel blij mee. Dus, en dat, hij was ook niet meer ingepakt, dat was een showmodel. Dus hij werd niet meer ingepakt, dus ik heb hem zo meegenomen.
6: Hoe blijft hij nou de komende dagen koel?
5: Gewoon lekker veel drinken en eigen rustig houden. En gewoon lekker zitten, lezen en noem maar op.
4: En de radio aan. Vanaf morgenmiddag geldt voor bijna heel Nederland code oranje vanwege de hitte.
0: Toch voelt het wel een drukke agenda. Lezen en noem maar op. Dat klinkt toch als heel veel meer.
4: Ja, en dat noem maar op kan heel veel schuil gaan natuurlijk. Ja, even precies. Op bezoek bij de buren of ja. Even naar die en even een boodschapje halen. Dan is het toch al snel te veel.
0: Toch, dat wordt allemaal te veel. Moeten we nou echt rekening mee houden?
4: Ik zou fysieke inspanningen echt tot een minimum beperken.
0: Maar moet je bijvoorbeeld net als Death Valley met een coolbox en dan 6 liter water verplicht over straat?
4: Nou, over straat, nee. Maar
0: het kan zo dat je, toch?
4: Dat je strandt op straat?
0: Ken je juffrouw Scholten? Die is gesmolten.
4: Oh ja. Ja. Hoe is het daarmee afgelopen?
0: Nou,
4: eigenlijk?
0: Die lag gesmolten op de dam.
4: Och.
0: Ja, dat is echt waar. Dat is, juffrouw Scholten. Ik weet niet precies hoe het was, maar echt een heel boeiend verhaal. Ken je het niet?
4: Nee, ken ik niet, nee. Nee, misschien kan iemand dat even opzoeken voor me.
7: Ik zit al even te kijken of ik het... volgens mij is daar zelfs is daar geluid van.
0: Ja.
1: Van Annie M. G. Smit.
9: Pas op voor de hitte. Denk aan juffrouw Scholten. Die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten op de dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms zou weten hoe het kwam. Ze hebben het

0: Daar ben ik wel heel blij mee. Dus, en dat, hij was ook niet meer ingepakt, dat was een showmodel. Dus hij werd niet meer ingepakt, dus ik heb hem zo meegenomen.
1: Hoe blijft hij nou de komende dagen koel?
0: Gewoon lekker veel drinken en eigen rustig houden. En gewoon lekker zitten, lezen en noem maar op.
2: En de radio aan. Vanaf morgenmiddag geldt voor bijna heel Nederland code oranje vanwege de hitte.
3: Toch voelt het wel een drukke agenda. Lezen en noem maar op. Dat klinkt toch als heel veel meer.
2: Ja, en dat noem maar op kan heel veel schuil gaan natuurlijk. Ja, even op bezoek bij de buren of even naar die en even een boodschapje halen. Dan is het toch al snel te veel.
3: Toch, dat wordt allemaal te veel. Moeten we nou echt rekening mee houden?
2: Ik zou fysieke inspanningen echt tot een minimum beperken.
3: Maar moet je bijvoorbeeld net als Death Valley met een coolbox en dan 6 liter water verplicht over straat?
2: Nou, over straat, nee. Maar
3: het kan zo dat je, toch?
2: Dat je strandt op straat?
3: Ken je juffrouw Scholten? Die is gesmolten.
2: Oh ja. Ja. Hoe is het daarmee afgelopen?
3: Nou,
2: eigenlijk?
3: Die lag gesmolten op de Dam.
2: Och.
3: Ja, dat is echt waar. Dat is, juffrouw Scholten. Ik weet niet precies hoe het was, maar echt een heel boeiend verhaal. Ken je het niet?
2: Nee, ken ik niet, nee. Nee, misschien kan iemand dat even opzoeken voor me.
4: Ik zit al even te kijken of ik het... volgens mij is daar zelfs is daar geluid van.
3: Ja.
5: Van Annie M. G. Smit.
6: Pas op voor de hitte. Denk aan juffrouw Scholten. Die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms zou weten hoe het kwam. Ze hebben het voorspeld. Pas op, juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen iets groter, is ze uitgelopen voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat het. Kijk maar. Dame smelt. Arme juffrouw Scholten. Helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam. Laten we met die hitte overal gaan zitten. Maar vooral niet midden op de Dam.
3: Chutte. Ja, dat vind ik mooi.
5: Ik smelt daarvan.
3: Ja, ik smelt er ook van. Heerlijk. Echt? Net als juffrouw Scholten.
7: Ja. Er is maar één.
3: Zometeen ga ik hier een glas asfalt drinken. Gewoon omdat het kan. Lekker. Insomnieu.

0: Leuk dat je uit Every Breath You Take, Every Move You Make, gewoon even sigaar uit eigen doos. Sting uit 1985, Love is the Seventh Wave. Ook nog Sommieu ervoor en Tonight.
1: Zij brandt haar vingers nog maar zelden aan de oven. Hier is Yvette van Boven.
0: Ze heet de week bloedheet. Kan er helemaal aan van dit. Dus we hebben weinig energie om lang boven het fornuis te hangen. Dus ik dacht, een mooie gelegenheid om even bij te praten met onze culinaire grootheid Yvette van Boven. Yvette, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben je voor de verandering weer eens in Nederland? Of,
2: Ik ben voor de verandering weer eens in Nederland.
0: En hoe bevalt het hier?
2: Nou, het bevalt hier heel goed. Het is hier altijd heel druk. Ik heb altijd veel vrienden en familie en er is veel te doen.
0: Moet je dan eerst 10 dagen bij vrienden? Of, dat...
2: Ja, dat moet ik, ja.
0: Ja, en dan wordt het weer een beetje normaal.
2: Ja. Dat. En dan ook weer bij, zeg maar, onvrienden voordat je weggaat.
0: Ja, dat is... En doe je dat ook in Ierland dan? Als je daar weer langer...
2: Ja, dat is inmiddels dus ook.
0: Wat grappig. Wat een hele volle agenda dan weer helemaal leeg.
3: Alleen maar vrienden en onvrienden de hele tijd.
0: Ja, precies. Dat is wel lekker makkelijk. Zeg, het mooie weer zorgt voor een, een groeispeurt bij veel planten die groeien als cola. Ik las in jouw nieuwsbrief dat er veel, want ik volg het allemaal. Je kunt het ook doen, Yvette van Boven volgt is sowieso een goed plant. Maar dat er weer veel lekkers in de berm groeit. Wanneer weet je nou dat je te maken hebt met een goede bermboom? Niet te vormen met een bermbom, maar een bermboom die je kunt eten. Hoe weet je dat nou?
2: Nou ja, God, weet je, je moet er een klein beetje wat van af weten natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd wel leuk. Daar heb je gidsjes voor. Ik heb er zelf heen geschreven, maar er zijn er veel meer. Wat ook altijd zo is dat je heel veel dingen kun je gewoon een blaadje even aan wrijven. En dan herken je wel een luchtje of het munt is. Bijvoorbeeld vandaag liep ik door het Diemerbos, wat ook meer een park is. En daar heb je heel veel sloten. En dan staat u overal vol met watermunt. Hartstikke leuk. En dan kun je dus gewoon, als je even aan wrijft, dan ruikt het echt naar munt. Het ziet er ook uit als munt. Dus, maar goed, als je dat niet heel erg herkent en je twijfelt, even aan ruiken.
0: Maar als je...
2: Boerestijn groeit in de duinen nu, rucola zie je overal
0: Maar je hebt ook die gevaarlijke distelachtige toestanden. En als je die pakt...
2: Maar gevaarlijke distel ga je toch niet zomaar...
0: Weet ik veel, als ik distelpasta wil maken...
3: Maar er is toch ook zo'n trucje dat als je het over je, zeg maar, aan de binnenkant van je pols zo wrijft, dat als het dan irriteert, rood wordt, bultjes of zo, dat je het dan ook beter niet kunt eten? Of niet?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat ligt er ook maar aan. Want de een is gevoelig voor dit en de ander is weer gevoelig voor dat. Dat zou ik niet zo heel erg...
3: Een brandnetels kun je natuurlijk ook soep van maken. En daar krijg je ook beeldjes van.
2: Ja, dat wou ik net zeggen. Er zijn zoveel dingen waar je mee aan moet kijken. Maar goed, hou je een beetje aan wat je kent. Ja. Hè? Want bijvoorbeeld hondsdraf is er nu.
0: Sorry?
2: Hondsdraf.
0: Hondsdraf.
2: Ja, het zijn kleine ronde blaadjes. Beetje rond met een soort kartel, een soort zigzagrandje. Maar dan ronde blaadjes, weet je. En die lijken ook een beetje op dovennetel. Dus een brandnetel die niet prikt. En waar kleine paarse bloemetjes aan zitten. En dat zit bij de hondsdraf ook. En hondsdraf is juist zo leuk, want het staat echt overal.
0: Maar waar doe je dat in? Waar verwerk je dat in dan?
2: Nou, dat kun je eten in plaats van, zeg maar, koriander of zo.
0: Dus gadver.
3: Ben jij van de zin, koriander?
0: Ja, ik vind dat zo... Het vind ik goors wat er is.
3: Oh, ja?
0: Ik, als ik in de hel kom...
2: Dat dus aan je DNA ligt.
0: Ja, dat is
4: vandaar.
0: Ja, ik ben. Ja, want het kon er bij mij gewoon niet in. Ja, het kon er heel goed uit, maar niet in.
2: Nee, dat kan, hè? Daar kan je helemaal niks aan doen. Dus dat jij daar. Maar goed, dan kun je dus in plaats van koriander. Kun je dus hondsdraf eten. Het is een hele kruidige smaak.
3: Niet hetzelfde.
2: Niet hetzelfde.
0: Ja, gewoon denken: hondsdraf, niet zeiken.
2: Het is hartstikke kruidig. En het staat ook waarschijnlijk ergens in je tuin. Of je hoeft helemaal niet heel ver voor te zoeken. Alle fietspaden staat het langs. En het is heel kruidig. En dan een heerlijke thee van trekken. Ook heel verkoelend. IJsthee van maken. Hartstikke lekker.
0: Wat is jouw advies aan mensen die met deze temperaturen vooral niet lang in de keuken willen staan?
2: Koude noedels maken.
0: Oh! Die kook je er wel. Die kook je wel. Die laat je afkoelen.
2: Ja, die kook je, nou, noedels, met name boekweitnoedels, dus soba-noedels.
0: Soba-noedels?
2: Die zijn wat harder, die worden niet zo papperig. Want anders worden ze ook...
0: Soba! Ik denk, soba-noedels, dat klinkt heel goed.
2: Godverdamme.
0: Oké, dan ga verder.
2: Oké, ik ga verder. Nou, dan maak je een klein maak je een dressingje bij. Of je doet, je roert wat pindakaas of tahin los met wat citroen en wat azijn en wat nou, wat doe je? Zout, een beetje ketchup of sojasaus?
0: Ja, lekker.
2: Ja, een beetje honing of wat dan ook. Nou, dan haal je daar je noedels doorheen en dan sla je daar een komkommer door.
0: Ik ga de sojasaus, ketchup, daar stop ik mee, want voordat zit ik weer in schandaal, dus daar waag ik me niet aan sausjes. Nee. Welke fouten maken mensen vaak bij het kiezen van eten op warme dagen? Wat moet je nou niet eten?
2: Je mag alles eten. Oh, je mag echt alles eten. Je mag heel heet eten. Je mag ook heel koud eten. Het is niet zo, alleen, het las ik net heel stuk in het NRC erover het afgelopen weekend, dat je lichaam nou heel erg afkoelt van een ijs. Ook al is dat bijvoorbeeld. Ja, las jij het ook?
3: Ik las het ook.
2: Ja, maar het is gewoon natuurlijk wel heel lekker even tijdelijk. Maar het is niet zo dat je daar nou je hele temperatuur mee afkoelt. Nee.
3: Je moet vooral minder eten. Want als je gaat eten, gaat je lichaam aan de slag. En dan verbrand je energie. En dan krijg je het warmer.
0: Voor meer informatie, Yvette van...
2: Ja, je onder de kraan houden.
0: Ja, oh ja, natuurlijk. Hele dag.
2: Zouden gaan, hè?
0: voor meer onder de koeken. dan valt het buiten wel weer mee. Voor meer informatie, voor meer Yvette van Boven wil ik zeggen, kun je luisteren naar de podcast Etenstijd. Of kun je abonneren op haar Substack nieuwsbrief. Yvette van Boven, mag ik jou ontzettend bedanken.
2: Ik wens jullie een hele fijne gesmolten middag.
0: Ja, hetzelfde.

0: 45 Ultra. En talk to you. Ik heb een dilemma. Ik heb zometeen Desireless of Desirelle. Wat zouden jullie zeggen?
1: Desireless?
0: Of Desirelle.
1: Desirelle.
0: Desirelle?
1: Klinkt wel leuk. En met de aanloop naar Route du Soleil.
0: Ja, oké, dan doen we dat.

0: Emily. Emily.
1: Ja.
0: Oh, je bent er. Hoe zou jij haar uitspreken, deze mevrouw?
2: Desireless? Nee, ik weet niet.
0: Of Desirelle?
2: Desirelle?
0: Ja, ze komt uit Frankrijk.
2: Desirelle, voyage, voyage.
0: Wat zijn
2: ik heb Radio 2.
0: Ja, we hebben wel geprobeerd te zoeken, maar... Nee, we komen er ook niet uit.
2: Of is het
1: Desaile?
2: Desaile.
0: Desaile?
2: Desaile. Ja, en de, zeg maar de klemtoon ligt op de tweede letter.
0: Maar het is Frans, Frans-Engels. Dus.
2: Ja, blijkbaar. Ja. En dan de S niet helemaal. Nee. Desaile.
0: Zeg, wat ga je zo meteen doen in het programma Emily de Wild knalt? Op dinsdagavond.
2: De hit op de straalpaal. Ja, ja, nee, dan gaan we strotten bij Michael Stipe.
0: Michael Stipe.
2: Van R.E.M.
0: Ja, dat...
2: van R.E.M., Ruud.
0: Van R.E.M., geluk van R.E.M., die wil je niet op je verjaardag hebben.
2: Wie, Michael Stipe?
0: Nee.
3: Hoezo niet?
0: Dat is geen gezellige man.
3: Hoezo? Nee. Heb jij hem ontmoet?
0: Een paar keer en was nooit gezellig.
2: Oh ja?
0: Ja, een paar keer ontmoet en een paar keer ook persoonlijk ontmoet. Ik ben een lieve man, maar wel echt gewoon...
2: serieus?
0: Heel, maar zo serieus dat je in tweeën breekt.
2: Beetje zwartgallig.
0: Nou, nee, dat niet. Dat is een hele correcte man, maar heel serieus. Gewoon serieus. Dat is... Goed. wat is jouw favoriete recept bij warm weer?
2: Salades sowieso wel.
0: Salades.
2: Salades. Ja. Salades. Ik weet niet. Salades. Maar ik ben ook wel. Ik ben ook niet zo van. Ik wil geen stampot of zo. Ik wil ook stampot.
0: Oh, ook nog.
2: Maakt me niet uit.
0: Nee, oké. Okay. Dus warm eten op warme dag kan gewoon.
2: Ja hoor.
0: Dus,
2: zeker.
0: Wie ga je bellen?
2: Wij bellen met de Dutch Historian over het gekke verhaal van Paleis voor Volksvlijt. Was er ooit een paleis in Amsterdam? Ja, is weggehaald voor een of andere bank of zo.
0: Ja, een of andere bank. Nederlandse bank. Ja. De lelijkste gebouw van de wereld. Echt.
2: Ja, het is echt heel lelijk.
0: Schaamtelijk.
2: Maar het is schitterend paleis.
0: Het fikte af, hè?
2: Is dat?
0: Ze hadden geen geld meer om het op te bouwen.
2: Oh.
0: En die vierde gemeente Amsterdam. Hey, ik moet me nu inhouden, want dat is een hele lelijke ding over de gemeente Amsterdam.
2: Nee, moet je niet doen, Ruud.
0: Maar, precies, want ik wil nog parkeren. Maar nee, maar dat is echt zo. Nou, goed, je hoort het.
2: Zonde, want als je het ziet.
0: Belachelijk, echt.
2: Prachtig, echt. Echt.
0: Het zou in Parijs niet misstaan, ja, zo'n mooie... Echt belachelijk.
2: Parisien. Ik ken het helemaal niet. Ik ben heel benieuwd.
0: Desireless. Goed, en dan de eerste plaats. Zijn we allemaal scherp? De Scene.
2: Nee.
3: Drukkende Keks.
2: Ja, de Keks.
0: Met harp en ziel.
3: Leuk.
2: Met harp en ziel.
0: Hart. Wij gaan...
3: Wij gaan gewoon weg.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Maar we zijn morgen terug.
3: Oh, God,
0: veel plezier met Emily.
3: Hè, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
12: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien? Maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
12: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry, het is WK.
6: Score nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
14: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
15: Haal het zonlicht binnen, met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
16: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
2: 1 over 6, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goeie avond.
17: Hallo Emily, goeie avond. De komende dagen rijden er minder treinen vanwege de hitte. Onderdelen van bijvoorbeeld dubbeldekkertreinen van de NS kunnen te heet worden en dat leidt dan tot storingen. Daarom gaat er op een aantal drukke trajecten minder treinen, vooral in de Randstad. Verder gaan veel scholen eerder dicht vanwege de warmte. Staatssecretaris Thielen maakt zich zorgen.
18: Het wordt heel warm en dat betekent sowieso heel veel. We denken altijd meteen aan oudere mensen. Maar ook voor jonge kinderen is het natuurlijk veel te warm. En als je slecht slaapt omdat het veel te warm is en je zit in een klaslokaal, dat is gewoon niet plezierig.
17: En dat wordt de komende dagen niet beter, met bijna overal temperaturen van boven de 30 graden. Vooral vrijdag wordt het heet, zegt weerman Peter Kuipers-Munneke.
19: En volgens de laatste verwachtingen pakt de vrijdag nog wat steviger uit dan in de weersverwachtingen van de afgelopen dagen. 38 graden voor het midden van het land. En dan komen we in het zuiden van het land wel echt heel dicht tegen die, ja, eigenlijk bijna ondenkbaar gedachte 40 graden uit in juni.
17: Frankrijk heeft de warmste dag beleefd sinds het begin van de metingen in 1947. Het gaat om een gemiddelde van de dag- en nachttemperaturen. En het was gemiddeld 29,8 graden. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet weer mobieltjes van asielzoekers gaan uitpluizen om te kijken of iemands vluchtverhaal wel klopt. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Die steunde een voorstel van JA 21. Het checken van mobieltjes gebeurde niet meer vanwege privacybezwaren. Jongvolwassenen, huurders en mensen met een wisselend inkomen hebben steeds meer moeite om rond te komen. Ook deze studenten in Zwolle hebben aan het einde van de maand nog geld nodig.
20: Nee, ik kom niet meer rond, nee. Te veel rekeningen. Van zorg, moet school betalen.
21: Nou, mijn moeders fiets kapot en dat had ik gedaan.
22: In de maand heb ik eigenlijk 0,0 euro over. En dan zit je eigenlijk op de bank niks te doen als student. Terwijl je natuurlijk wel buiten dingen leuke dingen wil doen.
17: Veel mensen hebben te weinig spaargeld om onverwachte kosten op te vangen, zegt budgetorganisatie Nibud. En op het circuit van Zandvoort wordt volgend jaar een elektrische Grand Prix verreden, de Formule E. Volgens de directie is het een goede opvolger van de Formule 1, die komende zomer voor het laatst op Zandvoort gaat. Het weer blijft vanavond en vannacht warm. Morgen opnieuw zon en nog warmer dus. 30 graden in het noorden tot 37 in het zuidoosten.
2: Dankjewel Joeri. Dan de files bij de ANWB is Erik Evengroen. Hi Erik.
23: Hi Emily, goedenavond. Ja, het drugsmoment van de spits ligt wel achter ons. Maar er staan nog flinke files door ongelukken en pechgevallen. Zoals op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Badmen 11 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Er staat daar een vrachtwagen met pech. En aan het begin van de avondspits gebeurde er een ongeluk bij Soeterwoude-Dorp op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Er staat nog 70 kilometer file, want de weg is wel vrij, maar de vertraging ook nog eens een half uur. Dan gebeurde er zojuist nog een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht, hoogte van Gouda. Hier zijn zelfs alle rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Alfa aan de Rijn in Amsterdam over de N11. Hou rekening met ruim een half uur oponthoud. En de A16 tenslotte Rotterdam-Breda voor Knoopend Ridderkerk nog bijna 3 kwartier vertraging.
2: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat beginnen met drukkende keks. Tot zo. Ster.
24: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
25: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
24: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
25: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.

0: nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie.

0: Studio, Radio 2.
1: Hi, goedenavond. Hoe is het? Ik hoop dat je een beetje leeft ook met een vakantiegevoel vanwege dit weer. Gewoon zonder harde deadlines of ordernummers of een break-even omzet. Wat dat dan ook mag zijn. Maar gewoon lekker met ijsjes en dineren in de tuin of op het balkon op dit moment. Dat je gewoon lekker zit en ook een beetje geniet van het weer. Zometeen vertelt Axel Stam van The Dutch Historian over een prachtig verdwenen paleis in Amsterdam. En wat daar is gebeurd en wat er nu staat, hoor je allemaal zometeen. Later ook in dit programma alles over de gouden strot van R.E.M.-zanger Michael Stipe. Op vele verzoeken. Bijzondere man, bijzondere stem. Je hoort zometeen waarom. En ik heb ook nog, ja, gewoon natuurlijk allemaal fijne muziek voor je oren. Dus blijf luisteren.
2: Dit is de zomer van NPO Radio 2.

0: mensen nu zeggen online... In a room full of people, I look for you so we can leave. Ik snap dat wel, maar ik heb dat in een room full of people zoek ik waar de kat is, meestal. Als ik ergens op een verjaardag ben en ik denk van, hoe wil je dat? Ja? Een huisdier.
1: Je hebt die cat lady die wel in het hoekje zit.
0: Zit ik weer als een soort golem gebogen op de grond over de... Zo'n kat die ook denkt, oh, rot op.
1: Ja,
0: how our roll. Hey, de Italiaanse house DJ Vito Lucente, die is niet vies van een beetje mixen her en der met stijlen. Hij is een soort van de spritz aperol onder de DJ scene. En je kent hem wel van Room 5. Hij sampelde namelijk dit nummer. I like the party. Everybody does. Ja, dat is Oliver Cheatham en dat nummer heet Get Down Saturday Night. En dat komt uit 1983. En in 2003 heeft hij een soort house disco Ibiza lounge plaat van gemaakt. En ik dacht ineens aan die plaat vandaag, want ik dacht, het is lekker weer. Nou ja, lekker weer. Het is heel heet, hè?

0: Crowded House, Fall at Your Feet. En voor Room 5 en Oliver Cheatham en Make Love. Met een V. Doen mensen dat nog? Love met een V. L-U-V. Zoals, het is wel heel Y2K om dat te doen, hè? Love.
1: Yeah,
0: of zeg maar Tomorrow met een 2 schrijven.
1: Ja, ja, ja, ja. En Hate met een 8.
0: Ja. Yeah. Life Hate. Ja. Goed, Monique die appt Emily. Even een niet-verzoekje, maar ik wil de luisteraars om advies vragen. Ik heb mieren in huis, in de badkamer gek genoeg. Ik vraag me af welke huistuin- en keukenmiddelen, bestrijdingsdingen echt werken om ze weg te jagen. Ik hoor het graag, dat weet ik niet, Monique. Maar we gaan het even vragen. App me maar met de NPO Luister-app als je het weet. I'll hate you.

0: Claire en Monique. Er komen allemaal tips binnen voor, hoe heet het ook weer, voor tegen mieren in huis. Juri Stubenitski heeft kippen en die zei kippen nemen. Nina die zegt gemalen koffie, heb ik ook gehoord tegen mieren. En heel veel mensen zeggen poedersuiker en baking soda. Zorg dat je precies evenveel van beide doet. Even mengen en strooien. Door de poedersuiker denken ze, lekker. Maar door de baking soda, ontploffen ze.
1: Ach, zielig.
0: Dat zegt Hilde. Dankjewel, Hilde. Het is iets voor 6:30 de NOS-headlines, krijg je van Juri.
2: Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland bezette Krim. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Dus Oekraïne spreekt van een grote slag. Even opletten als je morgenochtend vroeg met het openbaar vervoer moet, want er wordt gestaakt. Tot 8:00 ochtends rijden er geen treinen, bussen, trams en metro's. Vakbond FNV voert actie tegen de bezuinigingen van het kabinet. De man die gisteren op het strand in Vlissingen door een trekker werd overreden ligt zwaargewond in het ziekenhuis, zegt de politie. Gisteren was nog niet bekend hoe het met hem ging. De man lag in een tentje toen de tractor over hem heen reed. De 19-jarige bestuurder is verdachte. En ondanks de hitte rijden in meerdere plaatsen strooiwagens rond, zoals in Biddinghuizen.
3: Dat zorgt ervoor dat het vocht onttrekt uit het asfalt, zodat het niet gaat plakken en gaat korrelen. Als wij dat niet doen, dan zie je op een gegeven moment een hele mooie zwarte sporen op het asfalt komen. Ja, dan is het denk ik einde van de week boven de 30 graden en dan is het asfalt stuk.
2: Volgens de gemeente Biddinghuizen is deze maatregel door warmere zomers steeds vaker nodig. Het weer vanavond en vannacht 14 tot 24 graden. Morgen veel zon bij 30 graden in het noorden tot 37 in het zuidoosten. Jeetje,
0: dankjewel Juri. Dan de files op dit moment. Hoe is het nu op de weg? Dat is geen goede zin. Maar Erik, evengoed begrijpt wel wat ik bedoel.
4: U komt er eigenlijk op neer van hoe is het op de weg, toch?
0: Ja, maar het ging niet helemaal goed.
4: Kijk, dat soms ook hoor. 120 kilometer file nog in totaal. Maar op een aantal plekken veel vertraging. Dat is vooral het geval bij Gouda op de A12. Want van Den Haag naar Utrecht is er bij Gouda bij het aqueduct een ongeluk gebeurd. Er zijn nu twee rijstroken dicht. Er was zelfs net een tijdje de weg helemaal afgesloten. De vertraging is een 30 minuten en daardoor loopt het ook helemaal vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor knooppunt Gouwen daar nog een uur vertraging. En verder valt nog op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk een ongeluk. Vertraging 25 minuten.
0: Dankjewel. We krijgen nog heel veel reacties over die mieren. Heel veel mensen zeggen ook gewoon zout strooien bij de voordeur. En kaneel. Kaneel en zout.
1: In Biddinghuizen is zo'n strooiwagen. Misschien kan die
0: misschien
1: ook
0: kan die even langs rijden, Monique. Ja. Even vragen. Dankjewel. We bellen zo met de Dutch historian over een verdwenen paleis midden in Amsterdam. Dus ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. Hoor je zo?

0: Engeland, voor degenen die er bekend mee zijn. Het was een gebouw met het grondoppervlak dat bijna net zo groot was als de Dam. Het was opgetrokken uit glas en gietijzer. Echt een hele karakteristiek uiterlijk. En het was 64 meter hoog. Dat is een hele hoge koepel. En het werd s'avonds verlicht door ongeveer 6000 gaslampen, wat in die tijd een nieuwe uitvinding was. En de bedoeling was dat er wekelijks concerten en andere dingen georganiseerd werden. En het, ja, het groeide eigenlijk uit tot een bruisend vermaakcentrum met onder meer ook luxe winkels.
1: Ah, te gek zeg. En over welke tijdsperiode hadden we het nou?
0: Ja, dus het werd geopend in 1864.
1: 1864, ja.
0: Ja. En uiteindelijk loopt het dus niet goed af.
1: Nee, ja, in 1929 gaat het mis, hè?
0: Ja, dus de nacht van 17 op 18 april van 1929 wordt eigenlijk bijna het hele paleis verwoest door een enorme brand. Die zou zijn gestart in de keuken. Ik dacht gelijk aan die gaslampen, maar het zou dus uit de keuken komen.
1: Ach.
0: En er bleef maar één klein stukje staan en dat was de galerij. En die werd alsnog in 1961, dus dat was wel een aantal decennia later, alsnog afgebroken om daar het gebouw van de Nederlandse Bank neer te zetten. Nou, tot ongenoegen van velen.
1: Ja, want dit is natuurlijk een heel ander gebouw, hè. Dat was een beetje, ja, hoe noem je dit? Is het Art Deco? Art Nouveau misschien.
0: Ja, iets in die geest, ja.
1: Ja, maar het is niet in die stijl herbouwd. Was daar geen geld voor toen de tijd? Of?
0: Ja, het was ten eerste publiekelijk gefinancierd door Samuel Sarfati. Bekend van het Sarfati-park, mm-hmm. De Sarfati-straat in Amsterdam. Maar uiteindelijk was het gebouw niet van goede kwaliteit. Er werden gaandeweg, de tijd dat het er stond, werden er ook steeds minder dingen georganiseerd. Dus het gebouw was eigenlijk een beetje op zijn retour. En je hoort van verhalen, als je dat leest, dat het van ver af prachtig uitzag. Maar als je er dichtbij kwam, dat het toch wel een beetje een gammel gebouw was.
1: Oh ja.
0: En ik denk dat ze rond 1929 wel andere dingen aan hun hoofd hadden dan het Paleis voor Volksvlijt herbouwen.
1: Ja, is wel jammer, want Ruud Wild sprak ik net en die is een Amsterdammer, die vond echt meteen wat zo jammer dat pand nooit is teruggekomen en dat er nu hij vindt een heel lelijk pand van de Nederlandse Bank nu.
0: Ja, denkt iedereen.
1: Ja, maar ik kreeg een appje van Karen in de NPO-luisterapp, die zei misschien bijzonder om te zeggen dat Wim T. Schippers, die natuurlijk vorige week die we zijn verloren, die wilde ook geld inzamelen om het te herbouwen.
0: Klopt. Ja, dat klopt helemaal. Dus hij was een van de voorvechters voor de herbouw van het Paleis voor Volksvlijt. En zo, als je het online opzoekt, zijn er de laatste decennia sinds het gesloopt is, zijn er talloze initiatieven geweest om het te herbouwen. Helaas tot op de dag van vandaag niet gelukt.
1: Nee, is het nog wel eens in de gemeenteraad dat jij weet dat het een keer aanhangig is gemaakt door iemand?
0: Ja, er is zeker over gesproken. Alleen ik ken geen concrete voorstellen die uiteindelijk een grote kans hebben gemaakt om gerealiseerd te worden.
1: Nee, wel jammer. Het is zo'n iconisch gebouw met dat glas. En je moet het even kijken ook op @the Dutch Historian. Dat is Instagram-account van Axel en Lars. Daar hebben jullie ook een foto geplaatst, hè? Of een tekening.
0: Ja,
1: wat
0: zeker.
1: Is het? Het is een foto.
0: Ja, foto's. Ingekleurde foto's.
1: Ja, wat te gek. Maar is er op die plek nog iets te zien van het prachtige gebouw? Je zei, er stond ooit nog een galerij die is weggehaald. Maar is er nog iets, een maquette op schaal of een plak of iets?
0: Er is een informatiebord en ze hebben de funderingen ook zichtbaar gemaakt in het straatbeeld. Maar voor de rest staat het gebouw van de Nederlandse Banken tegenwoordig.
1: Ja, nou, wat jammer eigenlijk. Dankjewel weer, Axel. Ik vond het weer leuk om je even iets te horen over onze vaderlandse geschiedenis. Dus volg ze ook op @the Dutch Historian. Ze hebben ook een hele vette podcast. En ze zitten vol met leuke verhalen. Dankjewel weer.
0: Yes, een hele fijne uitzending.
1: Goed, jammer. Doeg, bye.
2: Deze week is On My Soul van Bruno Mars, NPO, Radio 2.

0: Cresip, ze staan aanstaande donderdag, dus overmorgen, op Concert at Sea. En wij zijn er ook bij met Radio 2. Dus ik gok dat we wel een stukje kunnen laten horen. Nederland kent natuurlijk heel veel prachtige architectuur. Vooral in steden met heel veel geschiedenis. En achter elk gebouw schuilt een verhaal. Maar wat nou als het gebouw is gesneuveld? Nou, geen zorgen, want geschiedeniskanaal The Dutch Historian die zorgt ervoor dat ook die verhalen achter verdwenen gebouwen blijven leven. Hi Axel.
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo, hallo, hallo. Ja, vandaag het verhaal achter het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam.
1: Ja.
0: Wat was het voor paleis?
1: Ja, het was een tentoonstellingsgebouw, geopend in 1864. En eigenlijk gebaseerd op het Crystal Palace.

0: Killer Queen. En voor die fijne topsong van deze week, Bruno Mars en On My Soul. Hij komt, wanneer kwam hij nou hoe heet het?
1: Vanaf volgende arena. Week.
0: Volgende week.
1: 2 juli.
0: Staat Bruno Mars in de arena.
1: Avonden in de arena. Ja,
0: dat is wel heel leuk. Echt te gek.
2: De After Dinner Hit.
0: Jij hebt natuurlijk net enorm genoten van... Wordt een rustgevend dessert bij. Ik heb er één voor je in de vorm van Tracy Chapman en het geweldige

0: zo'n lief ingesproken appje binnen van Mirre.
1: Hoi Emily, Mirre hier.
0: Hi Mirre.
1: Wij hebben afgelopen week een extreem schattige en lieve kitten mogen ophalen. En we hebben besloten om haar Emily te noemen. Als je het aan mij vraagt, dan is ze vernoemd naar jou. Want jij bent mijn favoriete radio-dj. Maar als je het vraagt aan mijn zus, dan is ze vernoemd naar Emily Armstrong, de zangeres van Linkin Park. Daarom zou ik het super leuk vinden als je een liedje van Linkin Park zou willen draaien. Alvast bedankt!

0: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Daarvoor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
10: Radio 2. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
11: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
10: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel Jeroen van Kan. Dan is er nog een en ander. Ja, behoorlijk nog wat files, hè, eigenlijk, ja,
13: klopt,
12: Erik.
13: Klopt. Het zijn vooral ongelukken die aan het eind van de spits gebeurden. En ja, daar zie je nu nog de nasleep van. En zelfs zojuist nog een nieuw ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Dat gebeurde bij Deventer. Er zijn zelfs 3 rijstroken dicht. De vertraging is bijna een half uur. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Ketelplein. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De vertraging is nog een half uur. Dan is de A12 bij Gouden even afgesloten geweest door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar daardoor liep het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht heb je nu nog 20 minuten vertraging. En op de N451 ten slotte van Moordrecht naar Gouda. Voor de Goudse Poort ook daar nog bijna 25 minuten vertraging.
12: Dankjewel. Zometeen in de Gouden Strot Michael Stipe van R.E.M. Tot zo.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
14: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie.

0: Aerosmith en Crying hier in het oor wil ook nog steeds.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Op deze dag van de overprikkeling. Hou vol. Nog steeds welkom bij het oor. Ik vraag me af, kun jij een beetje zingen? En is het dan niveautje? Het klinkt op zich wel mooi, maar dat komt vooral door de galm in de badkamer. Of is het niveautje Michael Stipe? Want als dat laatste het geval is, dan kun je je misschien wel vinden in de gouden strot van zometeen. We gaan die stembanden van hem zometeen helemaal blootleggen. Ik heb er zin in. Ik vind het een bijzonder figuur, die hele Michael Stipe. Ruud zei net, moi, hij is niet zo aardig, hij is heel serieus. Maar ja, je moet volgens mij ook gewoon nooit artiesten ontmoeten van dat kaliber, zeg maar. Ik heb een bevriende popfotograaf, die heeft echt alle grote der aarde gefotografeerd. En die heeft toch wel bij heel veel van mijn helden, zoals Jerry Rafferty en nog wat andere mensen, heeft hij gezegd, moah, niet zo heel aardig. Dat wil je eigenlijk helemaal niet weten, toch? Dus we laten het in het midden en we gaan hem alsnog in het zonnetje zetten.

0: Suzanne Freek. Halverwege, ik krijg van Edward nog ik krijg een paar appjes omdat ik net zei van... Dat ik vaak heb gehoord van mensen die echt de grote der aarde hebben ontmoet. Van je moet niet je helden willen ontmoeten. Ergens is het ook bullshit. Je kan ook inderdaad niet... Edward zegt, het is ook wel snel dat artiesten goed zijn in alles. En dat we dan denken vanzelfsprekend dat ze aardig zijn. Vaak zijn mensen gewoon heel erg goed in. En die zitten dan in dat spectrum. En dan hoef je ook niet in alles goed te zijn. Net als gewone mensen, toch? Zo zegt hij, zo ben ik bijvoorbeeld heel aardig. Maar zingen, Homer. Oké, Edward. Dave die vraagt, wat is dan de aardigste artiest die jij hebt ontmoet? Daar moet ik even over nadenken, want... Dat zijn er echt namelijk heel veel.
1: En ben je als artiest ook alleen maar aardig als je terugpraat? Want als je gewoon genoeg
0: als je
1: hebt
0: bestaat.
1: En je bent stil, ben je dan meteen onaardig?
0: Ja, en je kan natuurlijk ook de pech hebben dat je iemand treft... in een ruzie met zijn of haar vriendin of weet ik veel, weet je wel. Iemand kan een rotdag hebben en dan heb jij voor altijd het idee van... oh, Michael Jackson haat mij, bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat is natuurlijk lullig. Maar er zijn heel veel artiesten die... nou, 99% van de mensen artiesten die ik heb ontmoet... en ik heb er veel ontmoet door mijn werk, dat zijn allemaal schatten.
1: Ja, hè? Jij was heel enthousiast over Sister Bliss, toch?
0: Sister Bliss van Faithless, ja. Zij is echt geweldig. Zij is super aardig en heel recht door zee en leuk. En niet helemaal slijmerig, of helemaal niet. Maar gewoon normaal... Ed Kowalczyk van Live is ook een schat.
1: Ah.
0: Spike van Direct. Super lieve, benaderbare gozer. Suzanne Freek, die ik net draai, zijn ook schatten allebei. Dus eigenlijk de meeste. Michael Stipe weet ik dan weer niet, maar ik kan wel moppie zingen.
2: De Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen aller tijden.
0: Please. Want in de Gouden Strot eren wij de stemmen die onze jaren oren door de jaren heen hebben laten krullen van plezier. Vandaag een man die echt herkenbaar is uit duizenden uiteraard. En die van onverstaanbaarheid ook wel een kunstvorm heeft gemaakt. Het is een zanger met een groot hart. Ik heb het over Michael Stipe van R.E.M.

Hey, je hoorde hem hier trouwens live. Hij is verschrikkelijk goed live, niet normaal. Nou, kleine Mike Stipe, die wordt geboren in 1960 in Georgia. Doordat zijn vader militair is, groeit hij overal op. Bijvoorbeeld in West-Duitsland, in Texas, in Illinois. En misschien komt zijn mysterieuze uitstraling daar ook wel vandaan. Hij is altijd op weg, altijd een beetje de buitenstaander gebleven. Nou, als student ontmoet hij gitarist Peter Buck. En samen met Mike Mills en Bill Berry richten ze de band R.E.M. op. De naam werd trouwens willekeurig uit een woordenboek gewoon gekozen. Het is Rapid Eye Movement. Het had ook een can of peas kunnen zijn. Can of peas, een blik erwten, want dat vonden ze ook grappig. Nou, wat begint als een lekker rammelende studentenband groeit uit tot een van de allerbelangrijkste alternatieve rockbands aller tijden natuurlijk. En dan ook nog eens met oog voor de wereld. Want Michael Stipe, dat is wel een milieuactivist. Hij is ook een feminist en hij strijdt voor mensenrechten. Hij spreekt zich ook altijd uit tijdens optredens. Nou, muzikaal haalt hij ook de mosterd bij Patti Smith en bij David Bowie en bij Lou Reed en de Velvet Underground. Dat hoor je natuurlijk ook wel in het werk van R.E.M. Vrijgevochten paradijsvogels zijn zijn voorbeelden. En hij was dus ook heel erg goed bevriend met Kurt Cobain. En zelfs de peetvader van diens dochter Frances Bean Cobain. Dus dat is ook leuk. Maar goed, even terug over die stem van Michael Stipe. Dat is er niet één van grote uithalen per se, of een enorm bereik, of technisch heel erg vlekkeloos. Hij is bijna onverstaanbaar. Nasaal, hij is ook nasaal. En hij mompelt. In de beginjaren van R.E.M. doet hij dat zo goed dat niemand eigenlijk precies begrijpt waar die nummers nou over gaan van R.E.M. Maar mompelende emoties bezingen en doseren, dat kan hij als geen ander natuurlijk.

0: Ja, en ga zo maar door, ga zo maar door. Het zijn zoveel goede platen van R.E.M. Maar waar die liedjes over gaan is niet altijd duidelijk. Hij vindt ze maar knap lastig.
1: Something to do at 3 in the morning when I can't sleep. I mean, it's just an obsession I've had that's not necessarily always healthy.
2: Ja.
0: Hij doet maar wat eigenlijk. We moeten er vooral niet te veel in zoeken in die teksten. Nou, in 2011 stopte R.E.M. met bestaan. Na 31 jaar was de koek op. Geen ruzie, de bandleden zijn gewoon nog bevriend. Michael Stipe die richt zich sindsdien op kunst en fotografie. Hij heeft ook een vegetarisch restaurant trouwens in Georgia. En hij richt zich ook op om de mensen om zich heen waar hij om geeft. Inmiddels is hij 66 jaar, nog altijd zonder kapsones, zonder borstklopperij. Gewoon een man met een kale kop en een hoofd vol met kunst en een stem die wat hees klinkt als hij zijn donkerste gedachten toevertrouwt. En we zouden hem ook niet anders willen hebben. Dus Michael Stipe, welkom in de Gouden Strot.

0: De Bengals, Walk Like an Egyptian en daarvoor R.E.M. Everybody Hurts. Met in de glansrol natuurlijk Michael Stipe in de Gouden Strot. Ik krijg heel veel leuke reacties erover. Femke zegt, thanks, Emily, Everybody Hurts. Ik zit in de auto op standje bolle ramen. En Ton die laat dan weer weten, lieve M, ben meestal blij met je Gouden Strot. Maar als ik Michael Stipe hoor, dan loop ik weg bij mijn eigen crematie. Dat is niet goed, dat is niet goed, Ton. Ik ga het goed voor je maken zometeen. Minder leuk, dat zijn de files bij de ANWB's. Dennis, mooi. Hi, Dennis.
1: Een hele goede avond, Emily. Nou, gelukkig is er toch nog maar eentje. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo doe je er een kwartier langer over tussen Voorst en Deventer. Door een ongeluk staat er 5 kilometer file en zijn er 3 rijstroken dicht.
0: Dankjewel. Ja, wat kan ik voor je draaien? Misschien wel iemand die je ooit hebt ontmoet en die je heel erg aardig vond of helemaal niet aardig. Dat kan natuurlijk ook. App maar met de NPO Luisteren.

0: guitar. Everybody Hurts, ik zit in de auto op standje bolle ramen. En Ton die laat dan weer weten, lieve M, ben meestal blij met je gouden strot. Maar als ik Michael Stipe hoor, dan loop ik weg bij mijn eigen crematie. Dat is niet goed, dat is niet goed, Ton. Ik ga het goed voor je maken zometeen. Minder leuk, dat zijn de files bij de ANWB's. Dennis Mooij, hi Dennis.
1: Een hele goede avond, Emily. Nou, gelukkig is er toch nog maar eentje. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo doe je er een kwartier langer over tussen Voorst en Deventer. Door een ongeluk zat er 5 kilometer file en zijn er 3 rijstroken dicht.
0: Dankjewel. Ja, wat kan ik voor je draaien? Misschien wel iemand die je ooit hebt ontmoet en die je heel erg aardig vond of helemaal niet aardig. Dat kan natuurlijk ook. App maar met de NPO Luisteren.

0: Billy Joel en daarvoor Leon Lavas en Green and Gold. Ik hou van haar, ze is fantastisch. Nog even over bekende mensen ontmoeten. Hanny die zegt, ik heb Brian May leren kennen vanuit de astronomiewereld. Dat is een gitarist van Queen, legendarische man. Ik heb Hanny's voorwerp namelijk ontdekt. Hij is astrofysicus en we zijn ooit eens samen bij hem gaan sterren kijken. Hij is de liefste. Echt. Te gek. Oh, wat leuk, zegt ze. Wat een eer. Zo'n bekend persoon dat dan zo leuk is en dat je hem ontmoet. Ton die zegt, Sheryl Crow is echt super aardig. Ze deed wel geheimzinnig toen ze bij mij in de taxi stapte, want in die tijd was de Tour de France in Nederland en zij was de vriendin, oh ja, van Lance Armstrong. Maar ook erg sympathiek. En Michael McDonald is ook sympathiek. Nou, wat goed. Hi Yolanda. Hi Yolanda.
1: Ja, hoi Emily.
0: Hallo. Ja, ik hoor je. Hey, vertel. Ja. Jij was hier, tenminste, ik denk nog in het oude pand van Radio 2, of niet?
1: Ja, ik ben niet weer in het nieuwe pand. Ja, ik denk wel het oude pand. Ja. Het was in 2012.
0: Ja.
1: In november. Was een beetje een moeilijke periode voor mij. Maar ik had alle tijd om radio te luisteren. En toen had je nog de Gouden Uren met Daniel Dekker.
0: Ja.
1: En toen was er een quiz. En als je dan 3 vragen goed had, dan kon je een ontmoeting winnen met Mick Hucknall van Simply Red. En daar ben ik een heel groot fan van.
0: Ja.
1: Dus toen had ik alle vragen goed. En toen ben ik uitgenodigd om naar Hilversum te komen. En mocht ik in de studio Mick Hucknall ontmoeten.
0: En hoe was het? Is hij leuk in het echt?
1: Nou, wel afstandelijk. Het was niet zo spontane mannen.
0: Nee.
1: Nee, dat is hij bij concerten ook niet.
0: Nee.
1: Hij is ook niet echt zo dat hij de zaal toespreekt en zo. Maar hij is gewoon heel goed.
0: Hij is heel goed. Heel goed live ook. Ja, niet normaal.
1: Ja, precies. Ik ben al meer dan 10 keer geweest of zo naar het concert. Dus ik heb alle cd's en video's nog. En nou ja, noem maar wat.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus het was heel leuk om hem te ontmoeten.
0: En heb je hem wat gegeven ook?
1: Ja, een Groninger koek. Want ik kom uit Groningen.
0: Een Groninger koek. Oh, wat goed. Ja, en wat zei hij? Love it.
1: Ja.
0: Ja. Wel leuk, zullen we wat van Simply Red draaien?
1: Ja, ik vraag heel vaak 1 nummer aan, maar die wordt nooit gedraaid.
0: Oké, vertel.
1: Dat is Close to You van het album Love and the Rest in Winter.
0: Close to You.
1: Dat is zo. Ja, niemand zal het herkennen als Simply Red, maar dat is zo'n ontzettend mooi nummer. En dat heeft mij toen ook door die moeilijke tijd geholpen.
0: Ach.
1: Ja, ook omdat mijn zoon die woonde toen in het buitenland. En nou, ik had kanker. En dan dat liedje Close to You is, doet me gewoon altijd heel veel.
0: Oh, wat goed. Ik ga even. Ondertussen mag je heel veel met Sanne praten. Dan ga ik hem even ergens vandaan halen, want ik kan hem niet in het systeem vinden. Maar Sanne is ook heel erg leuk.
1: Ja, is goed. En ik zou het heel leuk vinden als je het kan vinden.
0: Oké, wacht. En ik ga hem even zoeken. Ondertussen zet ik even dit pauzemuziekje aan en Sanne
2: en
0: komt bij je.
2: Wat zijn nog meer jouw mooiste liedjes van Simply Red?
1: Wat zeg je? Sanne?
2: Wat zijn nog meer jouw mooiste liedjes van Simply Red?
1: Het is toch wel meer de nummers die op de album staan. En eigenlijk, ja, misschien omdat het te veel gedraaid is, de hits vind ik dan wat minder.
2: Oh ja, die ken je dan te goed.
1: Op de album staan, bijvoorbeeld The Night Nurse is een leuk nummer. Hij heeft ook wel covers gemaakt die heel goed zijn. Ook wel covers die wat minder zijn.
2: Vroeger was ook altijd iedereen een beetje verliefd op hem. Had jij dat ook?
1: Nee, dat had ik niet.
2: Oh, nee, geen last van.
1: Als ik zei dat ik fan was, dan zei iedereen, of van die lelijke man, maar dat gaat het helemaal niet om.
0: Hij hield wel van de vrouwtjes, hield.
1: Hij hield wel, ja, dat ken ik. En hij heeft dus ook 1 nummer gemaakt, dat staat op mijn speciaal album. Ja. Dat heet Yolanda.
0: Oh.
1: Dus dat vroeg ik ook in de studio over wie dat ging. Maar nou, hij zei, I'm sure you're not that woman.
0: Oh, want, Yolanda with the Groninger cock. Toch? Hey, ik heb hem gevonden.
1: Oh yes, super.
0: Ja. Dit is hem.
1: Zo geweldig. Ja. Doe je goed luisteren.
0: Doe ik.
1: Oké, dankjewel Emily.
0: Doei Yolanda, doeg.
1: Doei.

Jackie Evans, Leave You. En daarvoor Simply Red, speciaal voor Yolanda en Close to You. En dit is de laatste voor het oor van vandaag, Raccoon. En No Mercy.

0: Dit was het Oor voor deze dinsdag. Zometeen Morad en ik ben er morgen weer om 6 uur. Hopelijk tot dan. Doeg! Hele fijne avond.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
2: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Dit is NPO Radio 2.
15: Het is 8 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
16: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
15: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter het vast te stellen of ze de waarheid spreken bij een asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
17: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
15: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. Ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier in Nederland. Vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
18: Jeroen, dankjewel. En dan is er nog van alles aan de hand op de snelweg. Dennis Mooij van de ANWB, goedenavond.
19: Een hele goede avond. Er staan nog twee files en ze leveren allebei ongeveer 5 minuten vertraging op. De A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen Voorst en Deventer rijdt het langzaam over 5 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A20 naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 3 kilometer. Hier is de rechte rijstrook afgekruist.
18: Dankjewel.
19: Hoi.
20: Iets sterks voor papa en mij.
21: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
22: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
21: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
27: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
26: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
28: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
29: Sta je in de file en spot je ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
32: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
33: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
34: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Met Morad.
35: Bond. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
36: Tuesday. The evening light still holds. Warm, golden, almost reluctant to leave. Some things in this life are easier without. The noise, the doubt, the weight of another ordinary day. And yet, tonight, your radio friend stays. Right here, right beside you. With or without the rest of the world, this is where the music begins.

World van de Daft Punk. Onthouden de For You With or Without You van U2 op NPO Radio 2. Maar wat een fijne platen zijn dit voor deze zweterige zomeravond als deze. Hoe gaat het met je? Is de hitte nog een beetje uit te houden daar? Misschien druipen de zweetdruppels nu al van je voorhoofd terwijl je de planten staat te sproeien in de tuin. Ja, dan is het nu hoog tijd om muzikaal te gaan afkoelen. En dat doen we zoals

om volledig bij te ontspannen. Nou, als je vandaag de temperatuur al hoog vond, morgen wordt het nog net even wat erger. In de avond ben je dan echt wel toe om even lekker niks aan je hoofd. Even muziek die je zeg maar leeg laat stromen. Heb alvast voor je nagedacht om je een klein beetje te inspireren. Bijvoorbeeld een plaatje van Sade. Of eigenlijk moet ik zeggen, bijna alle platen van Sade kunnen. Wat dacht je van deze als detoxplaat? No Ordinary Love. Kan, hè? Is maar een optie. Kan ook wat anders pakken van Sade. Wat dacht je van By Your Side? Ja, als je dan een klein stukje hoort, dan wil je misschien toch wel meteen deze plaat ook helemaal horen en aanvragen. Of gewoon die hele grote hit van de Smooth Operator. Ja, en dan die lekkere percussie.

welke ontspannen track mag ik voor je draaien? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Berichtje typen kan, maar ik vind het ook leuk om je stem te horen. Dus een berichtje inspreken is nog leuker.

Weer Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Romantiek heb je in allerlei soorten en maten. Dat herken je vast wel. Misschien heb jij zo'n partner die het al romantisch vindt om samen de vaatwasser uit te pakken. Of heb je juist een partner die liever groots uitpakt met kaarsen en rozenblaadjes. Nou, het is maar net hoe iemand zijn liefde het beste kan uiten. Hè? Toen zanger Robert Smith ging trouwen, hoefde hij niet lang na te denken over een romantisch huwelijkscadeau. Want als je in een band zit, ja, dan is je grootste talent natuurlijk het schrijven van een liedje. En dus maakte hij dit nummer voor zijn vrouw Mary, zodat zij altijd kan horen hoeveel Robert van der houdt. Ook als hij aan de andere kant van de wereld zit voor een tour met The Cure bijvoorbeeld. Afgelopen weekend nog gezien. Stonden live bij Pinkpop. En het werd live uitgezonden, dus ik bleef nog even hangen. Ik dacht, wow, oké, hier had je misschien toch wel bij willen zijn. Nou ja, hoor je ze alsnog op je favoriete zender, NPO Radio 2. Heel toepasselijk, dit liedje heet Love Song.

0: Toploader Dancing in the Moonlight.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Hey Frans, jij gaat me helpen aan die Detox Dinsdagplaat vanavond.
2: Goedenavond,
0: Mawad. Hallo daar, hallo. En het leuke is dat, even teruggezocht, maar deze plaat is ook al een tijdje niet gedraaid op NPO Radio 2. Ook wel leuk.
2: Ja. Ik heb hem de eerste keer gehad in 2024.
0: Ja, dat is ook het jaar waarin deze plaat werd gereleased.
2: Juist.
0: Ken je ook het hele verhaal van deze plaat?
2: Ja, dat heeft ze gemaakt naar aanleiding van de zoon. Want de zoon is geloof ik transgender. En wat zij dan doet, is zij biedt haar verontschuldiging aan haar zoon. Het was eigenlijk altijd te weinig behulpzaam is geweest.
0: Juist, inderdaad. Ze heeft zeg maar die moeilijke weg, hè, van dat hij zeg maar van meisje naar jongen is gegaan. Dat heeft ze nooit echt goed begrepen. Of tenminste, nee. Niet altijd goed. En dat kwam pas op een later moment. En nu... Ja. Dat besef zorgde ervoor dat ze daar toch even wat meer over wilde vertellen. En dat werd dus deze plaat.
2: En dit is zo'n mooie plaat. Zo mooi.
0: Ja, maar het zit hem ook in de titel Young Lion.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Ik ga hem gewoon lekker draaien, Frans.
2: Is goed.
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Just sat down and plowed through it and it felt really good and it felt like it was a good moment for it.
1: Ja, en het liedje waar het allemaal om draait is deze die ik nu voor je ga draaien. Keep Your Head Up op NPO Radio 2.

0: I wish Stevie Wonder. Neem ik je even mee terug naar 2012. Want dat jaar, dat is het jaar waarin Ben Howard zijn grote doorbraak heeft. Kijk hem nog überhaupt. Als klein jongetje begint hij al met het schrijven van liedjes. Dan is hij een jaartje of 11. Ja, Ben vindt het leuk om kleine verhaaltjes te bedenken in zijn hoofd. En als hij dan ook nog gitaar leert spelen, dan zet hij de eerste teksten op papier. Eerst zijn het nog best wel kinderachtige liedjes. Maar langzaamaan groeien die uit tot volwassen nummers. En als hij dan tijdens een strenge Britse winter wat zonnestralen ziet, dan krijgt hij meteen wat inspiratie voor zijn doorbraakhit.
1: Just all of a sudden saw a bit of sunshine and was like, yeah, you know what? This is cool. I think that winter it rained pretty much like every day that winter as well. So that's why it was kind of like quite a bleak, depressing winter. I wrote the song in a day. It's one of the only ones I've written that, like, I wrote it that evening.

nieuwe single van Bente. En ook nog eens ex-topsong. 3, 2, 1. Het kriebelt al, hè? De hele avond al, hè? Dat gevoel dat jij wil gaan bemoeien met de muziek. Het is bijna zover. De ballen van Moral die staan alvast warm te draaien. Ik trek zo meteen een balletje. En elk balletje is dan verbonden aan een bepaald thema. En jij mag dan een plaat aanvragen bij die categorie die ik zo meteen trek uit deze ballenbak. Ondertussen deze hele fijne plaat op deze hele hete avond. George Michael.

0: Ladies and gentlemen, het is tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja. Nog maar 4 balletjes, 4 categorieën. Dus even kijken. Anne, welkom terug trouwens. Balletje 82.
2: Dat is de allerlaatste roze. En dat is de categorie blazers. Dus platen waar een saxofoon in zit, een trompet. Kan allemaal.
0: Allemaal, als het maar terug te herleiden is naar...

0: NPO Radio 2.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon.

0: 20. Altijd laag.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Tom van Kamp met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
5: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles nog gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
4: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de Commissie.
6: These are technical level context, operational engagement, technical level context. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
4: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: Jeroen, dankjewel. En dan de situatie op de snelweg. Die horen we van Dennis Mooij bij de ANWB. Goedenavond.
8: Goedenavond, Moerad. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Driebergen en Knoopend Lunetten ongeveer 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Je wordt er via de vluchtstrook langsgeleid. Dan de A20 naar Gouda bij Moordrecht 5 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En in Zeeland vielen op de N62 van Terneuzen naar Borselen voor de Westerschelde-tunnel 20 minuten vertraging door werkzaamheden.
7: Dankjewel.
8: Hoi.
9: Ster.
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies.
0: Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
18: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Met Morat.
21: Oud. Zomer op je radio. De ballen van Morat.
7: Ja, balletje 82. Categorie is blazers, waarbinnen wij je favoriete platen zoeken. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Willem van der Veer die heeft het over blaasinstrumenten. Dan graag Celine Dion, je sais pas. Een van mijn niches is dat ik een ontzettende liefhebber ben van de Franstalige nummers van Celine Dion. In 2017 heb ik samen met mijn dochter het concert van Celine Dion gezien in de Bercy Arena in Parijs. Op een van de voorste rijen. En ik heb je sais pas met mijn mobiele telefoon opgenomen. Oh, lekker man. Ah, daar is hij, de saxofoon. Lekker, Willem. Linda heeft het over de Asteroid Galaxy Tour met Around the Bend. En ik denk dat hij wel een tig keer is binnengekomen. Sorry, op naam van Kiteman.

0: Running in the Family, level 42, Josephine.
1: Hi.
0: Hallo, hoe heb jij deze warme tropische dag een prettige invulling gegeven?
1: Ik heb allemaal ventilatoren omstaan.
0: Hé, goed plan, de ventilator. Oh, wat is dat ding fijn, zeg. Ik heb er een in de slaapkamer, ik heb er een in de woonkamer.
1: Ja, echt heerlijk.
0: Ja, en het werkt goed.
1: We hebben altijd openstaan. Dus het tocht nu van voor naar achter lekker door het huis.
0: Ja, want de temperaturen zakken dan vanavond. Maar dat is dan morgen denk ik wel een iets ander verhaal. Maar,
1: ja, dat vind ik leuk.
0: Ja, nou ja, Nederlanders zijn goed in klagen. Laten we dat dan even lekker niet doen. Even genieten van de zon zolang het kan.
1: Ja.
0: En dan ben ik ondertussen op zoek naar die hele fijne plaat met blazers.
1: Ja. Voor mij kan er maar één zijn.
0: Ja, en ik begreep dat ze een klein beetje teleurgesteld was. Want op het moment dat ik Kiteman draaide met Sorry, dagje bij jezelf.
1: Nee.
0: Weggedraaid.
1: Nee,
0: weggedraaid. Nee, maar gelukkig was jouw appje inhoudelijk. Ging het over wat anders dan sorry?
1: Ja, het ging over alles van Kiteman. Het ging over de langste, daar ging het over.
0: Ja, de langste plaat die wij in ons systeem hebben van Kiteman met blazers erin. Hè? Want hij heeft ook heel veel hip-hop-achtige platen waar je dat dan niet meteen in hoort.
1: Ja, dat zijn. Ja. Vooral de Bugle, prachtig.
0: Oké, de allerlangste, ik heb het opgezocht in mijn systeem. Dan kom ik uit bij de ballad.
1: Ja, graag.
0: Ja.
1: Ja, heerlijk.
0: Ik bedoel, je bent een echte Kiteman-liefhebber. Misschien dat je mij kan scholen. Gaat de ballad ergens over?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee.
1: Nee, sorry.
0: De langste plaat, ik ga hem instarten. De ballad. Lekker genieten, Josephine. Dankjewel.
1: Heerlijk, dankjewel.

0: Ja, en die plaat klinkt met dit zonnige weer natuurlijk best wel extra fijn of zo op een manier. En dat het zo'n goed liedje werd, is eigenlijk puur toeval, hè?
1: If you try to make the perfect song, you're never gonna do it. That just happens randomly. Like, sometimes you can't make anything good. And then the week we made Magnetic, we made like 7 perfect songs. Yeah, you know, sometimes it just happens.
0: Ja, dat is hoe het gaat. Je hoort het. Ze hebben naast Magnetic nog 7 andere knallers klaar liggen met dat in het vooruitzicht. Dan gaat het wel een hele lekkere fijne zomer. Of misschien wel zomers worden, hè? Heb ik nu muziek voor je van Phil Collins. En ook Bluff is onderweg. Kun je alvast een beetje warm draaien voor Concert at Sea.

Snicks van Concert Etsy. En luister mee naar het live verslag vanaf donderdagmiddag 4 uur hier op NPO Radio 2. En ook deze band is van de partij.

Not In Love in de extra lange albumversie uiteraard, mocht deze track het worden. En ook bij optie B krijg je zo'n lange, zwoele plaat. Maar dan van Chris Isaak.

jij mag het zeggen hoor. Welke kleffe zomerclassic wil jij het liefst horen zometeen? Welke is Morad's Most Wanted? Wil je I'm Not In Love van 10cc? Dan app je me optie A. Ga je liever voor Wicked Game van Chris Isaak? Dan app je me optie B. Appen doe je via de NPO Luister-app. App.

Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Let op, je hebt nog maar heel eventjes om te stemmen voor die Morad's Most Wanted plaat. Hè. Dus je hebt nog een paar minuten om te laten weten of het optie A moet worden. Optie A is I'm Not In Love van 10cc. Ga je voor Wicked Game van Chris Isaak, dan app je me optie B in de NPO Luister app. Allebei platen die we scharen onder de kleffe lange zomerclassics. Welke van de twee is uiteindelijk die kleffe lange zomerclassic waar we ontzettend blij van worden in de laatste minuten van de show? Dus I'm Not In Love, optie A, Wicked Game, optie B. Kom maar door. Noah Kahan, Stick Season, hoor je zo meteen hier op NPO Radio 2. Nu Paul Simon, Late In The Evening.

0: I'm Not In Love van 10cc. En daartegenover zetten we optie B, Wicked Game van Chris Isaak. Maar wat gebeurt er in de appbox, Anne?
1: Ja, we kregen een berichtje van Michiel. Die zegt, ik ga 100% voor Chris Isaak. Jeroen zegt optie A. Want deze plaat stond op de verzamel-cd Mot d'Amour, die ik gespeeld heb in de zomer op vakantie in Frankrijk. En Franca zegt nog, goeie avond. Ik wilde eigenlijk voor optie B gaan. Maar optie A, die komt me niet zo bekend voor. Dus ik ga voor I'm Not In Love van 10cc. Want het is altijd leuk om nieuwe muziek te ontdekken.
0: Groetjes van Frankrijk, maar dat vind ik dus zo leuk van die NPO Radio 2-luisteraar. En dan met name in de avond dat nieuwe muziek juist erg wordt gewaardeerd. Of tenminste nieuwe muziek, wat ze dan nog niet kennen.
1: Ja, nieuwe oude muziek. En dat is ook precies de plaat die het gaat worden. Met 83% van de stemmen.
0: Hey, I'm Not In Love. De albumversie, hè, dus de extra lange versie van 10cc is Morat's Most Wanted.

0: extra lange albumversie I'm Not In Love op naam van 10cc. Oké, als Morals Most Wanted. De vaste rechter van het muzikale hoogrechtshof is momenteel actief in de middag, dat weten we inmiddels. Dus vandaag neemt zijn plaatsvervanger de hamer ter hand, ladies and gentlemen, Gijs Hakker. Nee. Excuseer maar. Ja, normaal staat daar zeg maar de jingle van het aankondigen, zeg maar.
1: Ik weet wat ze aan staan, hoor, absoluut.
0: Oh, ja. Die pak ik er toch nog alsnog even bij. Ja, het momentje laten we niet voorbij gaan.
1: Ja, heel graag. Ja, want ik, daar heb je lang aan gewerkt ook. Dat zit allemaal goed in elkaar.
0: Ja, we hebben speciaal voor jou je eigen naam zeg maar in laten spreken. Ja.
1: Al die bezuinigingen en ineens is er een jingle met mijn naam.
0: Even kijken.
1: Is het mogelijk toch?
0: Ja, we zijn er. Ja. Dames en heren, Gijs Hakker.
2: All right. Gijs. Finale.
0: Ja, vriend aan de andere kant van de lijn.
1: Hallo Morad.
0: TCC wordt erg gewaardeerd, kan ik je vertellen. Echt, maar blijven ze nog overeind staan als we daar andere legendes tegenover zetten? TCC of...
3: When I was young, it seemed that life was
0: so, het is nooit makkelijk.
1: Nee, dit, jij weet het ook wel te verpakken inderdaad, Morad.
0: Het is nooit easy.
1: Nee. TCC voor nu.
0: TCC nog steeds oprecht. Oké, TCC of...
1: Met de Blue Sky. Och.
0: En dat met het lekkere weer. Ook echt gewoon.
1: ILO. Ja, ILO.
0: Oh, toch wel ILO? Oké. ILO.
4: Love is the drug and I need to score.
0: Roxy Music.
1: Nee, ILO.
0: Ja, ILO. Oké. ILO als grote winnaar van vandaag. Oké, dan. Gijs Hakker zo meteen in Tim's avondslot.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
13: Belisol.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
14: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
5: NPO Radio 2.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
9: Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Rols.
13: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, genderapartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
9: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
17: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
18: Together you'll be doing it.
17: Of course, we are together all the time.
9: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
19: Jeroen van Kam, dankjewel. Rondom de torens van Tim's Avondslot trilt de lucht van de hitte. Maar binnen de muren van Tim's Avondslot waait altijd een verkoelend briesje. Je bent van harte uitgenodigd om binnen te komen. De poortwachter van vanavond is bang dat je een verkeerd beeld van hem hebt. En hij vraagt één avond met jou om dat bij te stellen. Wie het is, hoor je zo.
20: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
22: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
23: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
22: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
24: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo

0: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
1: Precies! Worstje?
0: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
1: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
0: Nee,
1: meerdere
0: nee,
1: worstjes.
0: Dankjewel.
1: 20 worstjes.
0: Ik hoef geen worst.
1: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
0: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
1: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
0: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobalt Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Tim's Avondslot.
3: Agro Tros.
4: Ach, dames en heren, Gijs op de bak. Dat is toch verrassend.

0: die prachtige van John Mayer. Je hoorde New Light.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Vrolijk dinsdag, vrolijk goedenavond, vrolijk welkom in dan wel op Tim's Avondslot. Ook deze laatste twee uurtjes van 23 juni 2026 staan de poorten van het slot wagenwijd voor je open. Het is een heerlijke, zwoele, klamme, warme zomeravond. Ik heb de vuurkorven bij de ophaalbrug zojuist aangestoken met zo'n turfblok. Ik weet niet of je dat kent. Dan kun je gewoon de wikkel aansteken en dan blijft hij een goede 90 minuten branden. Daar ben ik fan van, dat werkt super. Het geeft wel bende altijd na de tijd. Dan moet je op de koppen de kliko. Nou ja, laat maar. Ik ben Gijs, de interim kasteelheer van Tim's Avondslot. Aangezien de opperkasteelheer zelf in de middag van NPO Radio 2 zit, mag ik jou via die vuurkorven langs de ophaalbrug en door de grote poort mee na 12 uur vannacht nemen. En ergens op die route komen we Griffier Milou tegen. Hallo Milou.
2: Hallo Gijs.
0: Alles wel?
2: Ja, en ik ben zo benieuwd hoe het jou vergaan is vandaag.
0: Dat is een leuke vraag. Want inderdaad, even afmaken waar ik gisteren mee ben begonnen. Ik ben geslaagd voor mijn motorrijbewijs.
2: Yay!
0: Ja, dat ging goed. Ik heb ook vanmiddag meteen een nieuw rijbewijs aangevraagd. Want je mag pas rijden als je dat pasje in huis hebt. Een kleine anekdote over het examen vandaag. Ik stond naast de motor. En de examinator en de instructrice stonden naast mij. En ik had een motorpak van mezelf. Want ik vind dat vies van de rijschool. En toen vroeg de examinator, heb jij heupprotectie? En toen zei ik, dat weet ik niet. En toen zei hij, dan moet je altijd ja zeggen. Dus ik zeg, ik heb heupprotectie. Sorry, dan ga ik nu bij je voelen. Ik zeg, doe dat maar niet. Ja, ik ga bij je voelen. Had ik dus geen heupprotectie. Mocht ik geen examen doen.
2: Oh nee.
0: Want ik had niet de juiste bescherming in mijn broek.
2: Heb je alsnog dat vieze pak aangetrokken?
0: Nee, de instructrice liet spontaan haar broek zakken. En haalde al haar protectie uit haar broek. Om bij mij, zodat ik het in mijn broek kon doen. Dus dat was een raar moment. Maar toen mocht ik examen doen en toen ben ik dus geslaagd.
2: Je hebt eigenlijk een soort onderbroek uitgewisseld met je.
0: Nou, de onderbroek, dat was een soort rubberen matjes die je dan in je broek
2: kon doen. Oké, laat maar.
0: Maar goed, ja, oké. ik heb dus snel na het examen douchen, want het was warm op de motor. Dus ik denk, nou snel even afspoelen. En toen dacht ik, nou ik ga snel even langs de drogist. Want dan kun je een foto laten maken. En dan sturen zij hem naar de CBR, RDW, geen idee. En dan krijg je je rijbewijs. Maar ik heb er dus niet heel erg opgelet hoe ik eruit zag tijdens het maken van die pasfoto. Want ik had niet zo heel veel tijd. En toen ik daarna een mail kreeg van het CBR met, joh, je moet even betalen en dan gaan we hem opsturen. Zag ik die foto. En toen dacht ik toch, oei. Want één kant van mijn haar gaat compleet de verkeerde kant op. Mijn kuif, of wat er over is van mijn kuif, gaat naar, voelen, hij gaat naar rechts nu. Alleen, er ging ook een gedeelte van mijn kuif naar links. En daar moet ik dus de komende 10 jaar tegenaan kijken.
2: Ja, je hebt mij net die foto even laten zien.
0: Ja, ja.
2: En ik kan er niet heel veel meer van maken dan dat het echt best een raar plukje is op je hoofd.

over 10 jaar vervalt die dus. Tenzij ik er nog een rijbewijs bij haal. Want dan moet ik een nieuw rijbewijs aanvragen. En gewoon omdat ik nu al van die foto af wil, begin ik.

0: Doubt en Don't Speak. Zonnio daarvoor. En It's Only Love in Tim's avondslot. Dus 5 minuten voor 11:30. Waar het ging over het feit dat ik een nieuw rijbewijs krijg met een nieuwe foto. En dat ik niet helemaal tevreden ben met die foto. Dan wel het haar op die foto. Ik krijg een kritisch, dan wel mooi appje van Emma. In de NPO Luister app. Ze zegt, je vervangt Tim. En dan vraag je je af of jouw haar goed genoeg zat. Dat vind ik een hele scherpe, Emma. Die neem ik te harte. En Vincent, die laat weten, over 10 jaar wens je dat je nog zoveel haar had dat het überhaupt verkeerd kon zitten. Vincent, ik begin dat nu al heel langzaam te merken, met alle respect. En hij vertelde mij dat hij 50 is. Ik ben nog geen 30, Vincent. Dus ik hou mijn haar vast. Milou, jij hebt een verklaring waarom mijn haar op de foto misschien gek zou hebben gezeten?
1: Ja, nou, er is wel een reden dat je jezelf vaak slecht op foto's vindt staan. En dat is omdat je gewend bent om jezelf in spiegelbeeld te zien. En een foto is meestal niet een spiegelbeeld.
0: Ja.
1: En je bent niet helemaal symmetrisch. Dus jij bent gewend dat jouw linkerkant anders eruit ziet dan de linkerkant op de foto.
0: Nou ja, ik zit nu naar die foto te kijken. Daar zit mijn plukje.
1: Ja, draai hem eens om. Spiegel hem even. Dan zie je er waarschijnlijk beter.
0: Nou ja, het plukje wordt er niet heel veel anders van. Behalve dat hij de andere kant op wappert.
1: Het plukje is wel een beetje raar.
0: Plukjes? Maar dit had deze mevrouw mij toch even moeten zeggen, die die foto van mij maakte. Ze was in één keer gelukt.
1: Ja, maar zij ziet jou niet in spiegelbeeld.
0: Nee, maar zij ziet mijn plukje
1: foto
0: wel. Dat zei jij net zelf. Je zei, ja, het is wel een raar plukje.
1: Een soort antenne.
0: Ja, nou.
1: Sorry.
0: Ja, dankjewel. Nou, zoals gezegd, ik moet zorgen dat ik nog een rijbewijs haal. Dan kijk, weer een nieuw rijbewijs, een nieuwe foto, dat soort dingen. Nou ja. Goed, we laten dat voor wat het is. Wat nog niet is wat het is, is de karaktertrack van vanavond. Want die mag ik straks weer voor iemand gaan uitzoeken. En dat went nog altijd niet. Tim kan dat heel goed. Ik probeer er steeds behendiger in te worden. Want jij aan de andere kant van de radio beantwoordt een paar van mijn vragen. En ik probeer dat dan te vangen in een plaat die precies bij jou past. Gisteren deed ik dat bij Gerda. En Gerda liet mij een beetje schrikken na afloop.
2: Je hebt mij stil gekregen. Het klopt, je zit helemaal goed. Ik heb de tekst erbij gepakt, omdat ik niet zo heel snel iets oppak. Dus ik heb de tekst gelijk erbij gepakt. En ik ben helemaal blij.
0: Nou ja, Gerda was helemaal blij. En misschien kan of mag ik jou ook wel helemaal blij maken met dus een karaktertrack. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de NPO Luister-app erbij pakken en het woordje karaktertrack deze kant opsturen. En wie weet spreken we elkaar snel.
3: Deze week is On My Soul van Bruno Mars. NPO Radio 2.

Uit de jaren 70, Mink DeVille en Spanish Troll. En daarvoor de topsong van deze week, Bruno Mars en All My Soul. Het is Tim's avondslot en ik heb nou een plaatje gevonden. Ik ben heel benieuwd of je hem nog kent. Hij is bijna 15 jaar oud. Het was toen een ontzettende hit op de radio. Je hoorde hem veel op festivals destijds. Maar nu hoor je hem eigenlijk nooit meer.

0: liggen in de Lofoten, in Noord-Noorwegen.
1: Dat is echt flink bovenin, hè?
0: Ja, klopt.
1: En daar blijft het dus de hele nacht licht.
0: Ja, dat is heel vreemd. Je hele biologische klok is een beetje in de war. Als je s'nachts naar de toilet moet en dan kijk je door het raam en het schijnt de zon. En dan denk je, oh, het is pas 4 uur. Ik moet nog even.
1: Ja, inderdaad, ja. Anneke, wat ben je daar dan precies aan het doen?
0: We gaan een roadtrip zijn aan het maken. We zijn overgevaren bij naar Kiel en dan zijn we Zweden eerst helemaal doorgegaan. En nu gaan we via de Lofoten gaan we helemaal naar beneden, naar Nederland. We doen er 4 weken over en we hebben lekker de tijd.
1: Wat een heerlijk avontuur. Ben je dan met een camper of ga jij de hotelletjes af?
0: Nee, we zijn er met onze eigen auto en we hebben de ene keer een hotelletje en dan een bed and breakfast en dan een huisje en dan op de camping. Dus allemaal verschillende slaapplekjes.
1: Meestal
0: 2 nachtjes, ja.
1: Betekent dat ook dat jij een avonturier bent, Anneke? Dat jij dit doet omdat jij een avontuurlijke impuls hebt?
0: We gaan graag op vakantie, maar avontuurlijk, ja.
1: Nou, maar dit is geen gewone vakantie, Anneke, laten we wel wezen.
0: Nee, oké, daar heb je gelijk in.
1: Ja, dit doe je niet op het moment dat je eigenlijk met een all-inclusive bandje op een lichtbedje in Antalya wil liggen.
0: Nee, wij willen wel altijd wat doen en wat zien. Dat is altijd wel leuk, ja.
1: I rest my case, zeggen we dan. Je bent best wel avontuurlijk. Verder, Anneke, wie heb je om je heen? Wie zijn jouw belangrijke mensen in je leven?
0: Mijn man en mijn kinderen en mijn kleinkinderen en mijn schoonkinderen. Die zijn heel belangrijk voor me.
1: Ja. Familie heb je hoog zitten. En vrienden, wie bewegen daar om je heen?
0: Ja, ik heb hele leuke vriendinnen en vrienden op mijn werk en buren. En familie, een zus waar ik heel gek op ben. Dus dat is allemaal wel heel fijn.
1: Hoe lang ben je al met die vrienden, Anneke? Dan weet ik een beetje wat voor een vriendin jij bent.
0: 40 jaar, zeker.
1: Al 40 jaar?
0: Ja, klopt. We hebben ons groepje leren kennen toen we zwanger waren van onze jongste kinderen. Die zijn nu inmiddels bijna 40. En we doen al 40 jaar koffie drinken met elkaar. Koffie, wijntje. Het wordt steeds gezelliger, hè?
1: Leuk. En wat is jouw rol in die vriendengroep of in jouw familiaire samenstelling? Ben jij een kartrekker?
0: Ik ben altijd wel zorgzaam. Ik wil altijd wel dat iedereen het naar zijn zin heeft. En ik wil altijd wel mensen graag helpen als het kan.
1: Dus de helpende hand ben jij?
0: Een beetje wel, ja.
1: En dan sta je dus eigenlijk ook voor de mensen altijd klaar? Als in met de open armen, zoals dat dan mooi zo gezegd wordt?
0: Ja, daar hou ik wel van. Een beetje zorgen en een beetje helpen, ja.
1: Zien we dat ook terug in je werk, Anneke? Wat doe je voor leuks?
0: Ik werk in een zorgcentrum en ben ik gastvrouw. En dan moet je ook zorgen en helpen en de mensen het naar de zin maken. Hè? Dat vind ik wel heel leuk. Ja, doe ik wel graag.
1: Ik hoor het woordje zorgen vaak terug de afgelopen 2-3 minuten.
0: Klopt, ja.
1: Ik ben met je aan het meeschrijven geweest, Anneke. Ik hoor dat je hecht bent met vrienden en je gezin. En je vindt dat belangrijk. Die mensen zijn je dierbaar. Je staat vaak voor anderen klaar. Je bent de helper, zeg je. Je geniet ervan om iets voor anderen te kunnen betekenen. Hoor ik tussen de regels door. Met een helpende hand, met die open armen. Ik vind jou avontuurlijk. Sterker nog, je bent op dit moment aan het reizen en aan het roadtrippen. Dan kom ik hier uit, Anneke.

0: Hallo? Hallo?
1: Anneke, daar waar jij bent, wordt het daar überhaupt donker?
0: Nee, helemaal niet. Het is nu nog hartstikke licht. Ik zie de zon schijnen en het is heerlijk fris weer.
1: Ja, hoe is het mogelijk? Want Anneke, waar zit jij precies?

0: misschien wel de karaktertrack van Anneke. Want Anneke, luister goed, hoe ver je gaat heeft met afstand niets te maken. Dat slaat onder andere op het reizen wat jij zo graag doet. Sterker nog, je gaat ver weg van de standaard vakantieadresjes en daarom bivakkeer jij op dit moment rond de Poolcirkel samen met jouw man. Lief, ga dan mee. Maar in figuurlijke zin ga je ook ontzettend ver voor jouw lieve vrienden en familie. Jij geniet ervoor om voor iedereen klaar te staan, te helpen waar het kan, zowel privé als zakelijk. En in het liedje hoor je ook, hier sta ik met een uitgestoken hand. En natuurlijk omarmen, het ultieme gebaar van liefde en vriendschap. En die laatste regel, hoe recht je staat, heeft met zwaarte niets te maken, hoogstens met de wind. Ja, die vind ik eigenlijk ook wel treffend voor jou, Anneke. Dat past bij jouw warme persoonlijkheid en positieve kijk op het leven. Het blijven genieten, blijven reizen en al 40 jaar met dezelfde vriendinnen om je heen. Ja, Anneke.
1: Helemaal prima.
0: Helemaal prima, zeg je?
1: Ja.
0: Omarm jij deze karaktertrek, Anneke?
1: Ja, ik vind hem geweldig. Ik vind hem echt heel mooi.
0: Nou, wat fijn. Ik neem aan dat je bekend was met de plaat, of niet?
1: Ja. Maar nu ga ik hem toch anders zien.
0: Ja, nou, dat is precies wat ik geprobeerd heb, Anneke. Ben je fan van Bluff?
1: Ik vind hem wel, ja, wel goede nummers hebben, ja.
0: Ja.
1: Maar deze ga ik nu anders naar luisteren.
0: Nou, daar ben ik heel blij mee, Anneke. Dan gaan we jou een Tim's avondslot sleutelhanger opsturen. Dat doen we niet naar de Poolcirkel, maar dat doen we gewoon naar je thuisadres. Nee. En dan hoop ik dat je die plaat nog heel vaak gaat horen. Bijvoorbeeld, zou dus zomaar kunnen. Zaterdagavond zenden wij het optreden van Bluff live uit vanaf Concert C. En dan spelen ze deze speciaal voor jou, heb ik geregeld.
1: Oké, helemaal goed.
0: Helemaal goed. Anneke, dankjewel. En maak er een lekkere avond van daar, hè.
1: Dankjewel. Ja, nog een fijne uitzending.
0: Dat gaat goed komen. Dankjewel, Anneke.
1: Oké.
0: Dag hoor.
1: Hoi. Doei.
0: En weer verlaat een tevreden klant het pand.
2: Tim's karaktertrack. Luister naar de echo van je ziel.
0: En wil jij dat nou ook? Zo'n karaktertrack waarvan je zegt, nou, ik ken hem al wel, maar ik ga er anders naar luisteren, want eigenlijk gaat hij over mij. Dan pak je de NPO Luister-app en dan stuur je het woordje karaktertrack deze kant op. Ga ik er een van jou uitzoeken. Draai ik nu. Hou je vast. Er lag heel veel stof op de cd. Dire Straits. These mist-covered

0: deuren blijven geopend.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
8: Doei doei!
7: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: NPO Radio 2.
1: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt, zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het is een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim, of was. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is er op het Schiereiland ook een groot tekort aan brandstof ontstaan. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. De verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze allemaal te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, waar hij pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo is beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag. Dat vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk is op de privacy. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind, nog warmer dan vandaag, van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
18: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Tim's avond.

0: Tim's Avondslot, het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio.
1: Hoi Gijs, lekker bezig.
2: Hey Gijs.
3: Mooi, Gijs mijn jongen.

0: Kings of Leon. En Wait For Me. Ook nog Michael Jackson daarvoor en Beat It uit 83. Ik zeg vrolijk dinsdag. Het is Tim's avondslot voor 23 juni 2026. Tim vervangt deze week Annemieke Schollaert in de lunch van NPO Radio 2. Dus hij is even niet aanwezig in zijn eigen avondslot. Ik ben Gijs, ik ben de interim kasteelheer. En ik mag de komende weken met jou richting middernacht glijden. En zoals iedere dinsdagavond mag ik dan weer één deur openen die de rest van de week altijd op slot blijft. Het is die grote houten deur onderaan de trap met een heel klein bordje erop. Soulkerker. Vorige week rook het er nog naar oude Motown-singeltjes. Fluwelen jasjes, een beetje stof van de dansvloer. Maar vanavond zou er weer een plaatje voor me klaar liggen. Kijken of Marv er nog is vanavond.
1: Hey.
0: Hey Marv.
1: Liefde, pijn, verlies, geloof, hoop. En soulpijpen.
0: Soulpijpen?
1: Ja.
0: Oké, lekker dan.
1: Ik denk er nog wel eens aan. Mijmeren.
0: En heb je nog een plaat?
1: Ja, maar dat ging van deze.
0: Ah, kijk. Marv het spookje begint me al een klein beetje te leren kennen. Ik krijg een plaat in mijn handen gedrukt van Chris Stapleton. En dan denk jij misschien, Chris Stapleton? De countryzanger? Ja, want deze plaat kun je onder het Country Soul kopje scharen. Dat staat ook op het briefje van Marv. Het spookje. Luister goed, hij schrijft. Dit is het schoolvoorbeeld van Country Soul. De verhalen en instrumenten van country, maar gezongen met de emotie en warmte van soul. Ja, het gaat over whisky, brandy en wine. Maar luister eens goed. Chris Stapleton sleept, buigt en duwt tegen de noten aan. Zijn stem is rauw, maar toch ook warm. En in plaats van een traditionele country beat hoor je echte soul vibes in dit liedje. Aldus Marv, het spookje. En dat komt goed uit, want ik ben daar fan van, Chris Stapleton. En dan draai je een keer geen gitaren van Whitehorse. Een keer geen You Should Probably Leave. En een keer geen Think I'm In Love.

Snicks van Concert Etsy. En luister mee naar het live verslag vanaf donderdagmiddag 4 uur hier op NPO Radio 2. En ook deze band is van de partij.

vlak naast, onder in de vuurtoren. En we zenden dat concert van Direct helemaal integraal uit. Aanstaande donderdag vanaf 10:15 en met waarschijnlijk prachtige beelden van een ondergaande zon in de zee. Je kunt ook meekijken via www.nporadio2.nl/live. Direct staat daar wel, Donna Summer staat daar niet.

0: gereden wordt. En voordat je het weet, sta je weer stil. Dan heb je weer 3 euro-stuk gegooid op zo'n muntje. Dan heb je 1,5 minuut in een boshouder gereden. Donna Summer, I feel love.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Is iets voor 11:30 en dat is het moment dat ik altijd een klein beetje honger begin te krijgen. En ik ben een witte jongen.

De plaat duurt een goede 10 minuten. Het is een extended version, of als ik heel eerlijk ben en op de hoes kijk, dan noemen ze het een outtake version. Zo heet die officieel. Even kijken, ja, het staat er echt bij. Ja, en het is een plaat die al jaren bij mij in mijn top 2000 stemlijstje staat, die ik zo af en toe opzet, maar waar ik aan het begin altijd heel blij van word, maar aan het eind een beetje sip. Want ik heb het over Lynyrd Skynyrd en Freebird. En er is iets met die plaat. Hij is dus sowieso redelijk lang. Want als hij op de radio gedraaid wordt, dan is het meestal de 9 minuten en 7 seconden versie. Alleen, en nu komt de crux. Dan beland je uiteindelijk in een fade-out. Een hele nare, laffe, vervelende fade-out. Dan zit je voor je gevoel.

0: platenspeler heb liggen. Ik heb daar even naar moeten zoeken, maar er bestaat dus een outtake version, een extended version, die duurt precies 1 minuut langer en die heeft een staand slot. En dat is een feestje, zeg. Dan is de plaat in 1 keer helemaal af. Over iemand die blij is dat hij vrij is. Het benauwde is weg. Niet verdrietig terugkijken, maar zin hebben in alles dat gaat komen. De ruimte, de rust en de vrijheid om een eigen kant op te vliegen.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Freebird van Lynyrd Skynyrd. De outtake version. Vanaf vinyl. Ga er maar eens lekker voor liggen.

0: zei ik toch, is in één keer af, die plaat. Vanaf vinyl, Lynyrd Skynyrd, Freebird, de outtake version in Tim's avondslot.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben bluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Oh, het valt niet mee, hoor. Een plaknacht als deze en dan ben je zo blauw en pluizig als het verzoekiemonster. Hij heeft zich in de kelder verschanst om aan de hitte te ontsnappen. Maar hij hoopt van harte dat hij vanavond niet vergeten wordt, want zonder verzoekie gaat het verzoekiemonster niet slapen. Dus de vraag aan jou is, wil jij hem misschien een liedje voeren? Laat me weten wat je wil horen via de NPO Luister-app en dan pak ik hem erbij. Voeren we hem zometeen aan het verzoekiemonster, dus jouw favoriete plaat is welkom via de NPO Luister-app. Draai ik Ed Sheeran en Castle on the Hill.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Brian Adams en Everything I do it for you.
1: Iets voor 12, tijd om het verzoekiemonster te voeren. Die eer vanavond aan Johan. Johan, goedenavond.
2: Een hele goedenavond.
1: Johan, hoe gaat het?
2: Ja, goed.
1: Ja?
2: Ja hoor.
1: Nou, blij te horen. Wat is er waar van een... Wat,
2: een beetje te warm.
1: Te warm?
2: Ja, weet je wel.
1: Ja, het is ook een beetje warm, Johan. En van de volgende plaat krijg jij het ook warm. Want wat is er waar van het gerucht dat jij heel groot fan bent van Toto?
2: Ja, ik denk nou 80 jaar.
1: Zo. 80 jaar, moet je voorstellen.
2: Ja, zo lang bestaat het nog niet, maar...
1: Ja, maar ik, dat is in ieder geval de passie die je ervoor hebt, Johan. Als je nou één plaat hebt van Toto waarvan je zegt... nou, die zou ik nu voor je moeten draaien. Wat mag het zijn?
2: Nou, ik had het net met je collega over iets. En helaas gaat dat niet.
1: Nee.
2: Omdat die laatste versie is even niet te vinden.
1: Nee.
2: Maar I'll Be Over You, dat is een van de allermooiste nummers van Toto... die ik ooit gehoord heb. Somebody.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: Middernacht, het begin van woensdag 24 juni, Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in bijna het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dit niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen en het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertantie. Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. Veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. En ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. En dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 16 tot 21 graden. Overdag is er weer veel zon en het wordt warmer dan de afgelopen dagen. 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Het NPO Radio 2.